De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ah, ah, ah, ah.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen

waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het midden van het land staat tot nu toe vooral wat korte dagelijkse files. Wat het meest opvalt is de A15 van Gorkum naar Nijmegen, want daar is de weg dicht bij knooppunt Ressen na een ongeluk. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. De A28 Zwolle richting Amersfoort, daar is de vertraging bij Amersfoort-Vathorst bijna 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Bij afrit Zwifterband is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Oh, Julie, in plaats van Jackie Stevens. Ja, wat een lekker begin, hè? Van de vroege donderdagmorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer donderdagmorgen, de 8e van oktober maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft is alles weer klaar. De playlist is lekker gevuld. We gaan beginnen.

Memories, je hoort de plaat van Earth and Fire. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 8e van de oktobermaand. En vandaag de internationale dag van het zicht. Ook de dag van de mobiliteit. En de nationale groente- en fruitdag.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

I Am On Fire in plaats van Bruce Springsteen. En daarvoor Dick Vijn met groenten moet je rijden en volgens Dick Vijn niet eten. Het is natuurlijk wel gezond, dus ik ben het niet helemaal met Dick en Vijn eens. Maar ja, wel een leuke plaat. Het is vandaag ook de dag van groenten en fruit. Dus vandaar ook die plaat dus van Dick Vijn. En Dick Vijn komt uit de regio hier, hè? Ja, uit Wezen, Wapert Loo, volgens mij. Ja. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En we beginnen bij Steven Bergwijn. Is een Nederlandse voetballer, is vandaag 29 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Annemiek van Vleuten is een Nederlandse wielrenster, is vandaag 44 jaar geworden. En Nienke Romer is een Nederlandse actrice, is vandaag 51 jaar geworden. En Laura Vlasblom is een Nederlandse zangeres, actrice en stemactrice, is vandaag 58 jaar geworden. En Jan Marijnissen, bekend van de politiek, is vandaag 74 jaar geworden. En Jack Spijkerman, Nederlandse cabaretier en ook televisie- en radiopresentator. En Jack Spijkerman is vandaag 78 jaar geworden. Maries de Hond, Nederlandse opiniepeiler en ook ondernemer, is vandaag 79 jaar geworden. En dat waren volgens mij de jarigen die hier staan op de kalender voor.

Little Ship, een plaat van de Blue Diamonds en daarvoor Andy Fisher met een plaat uit 1966, alweer een gouden oude plaat. Mr. Cannibal was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van den Belt. En van 9 tot 12 uur mannetje van de radio ook met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. En van 5 tot 6 uur in de country met Jan Theo van Hout. Van 6 tot 7 uur levenslicht met Marga van Asperen. Een Meta van Asperen is het. Geen Marga, maar Meta van Asperen. En van 7 tot en met 8 uur aan tafel met Nia van der Bos. En van 8 tot 9 uur nog altijd wordt verteld met Rijn Palland. En van 9 tot 10 uur moment van rust. Van 10 tot 11 uur muzikale ontmoeting met Bert Michelsen. En van 11 tot 12 uur van Aardstad Eeuwigheid met natuurlijk Aduist.

0: Lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1986 met The Glory of Love. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is in het uiterste oosten en zuidoosten nog regenachtig. Maar de regen trekt langzaam naar Duitsland weg. In de rest van het land komt het in tot buien. Maar tussendoor schijnt ook de zon. En de noordwestenwind is matig, in de kustgebieden vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig, windkracht 4 tot 6. En rond het middaguur is het een graad of 14. Nou, vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. En vanuit het noorden neemt de buiigheid geleidelijk af. En schijnt wat vaker en ook langer de zon. En de noordwestenwind is matig aan zee en in Waddengebied vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En het is maximaal 14 of 15 graden. En daarmee is de temperatuur iets lager dan gebruikelijk dan deze tijd van het jaar. Want normaal is de temperatuur 16 tot en met 17 graden. Nou, vanavond zijn er brede opklaringen verspreid over het land. Komt er ook nog tot een enkele bui. En de wind draait naar het zuidwesten en neemt af naar zwak. In het Waddengebied blijft de wind vrij krachtig. En de temperatuur daalt geleidelijk. En rond middernacht is het dan 9 tot en met 12 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Lady Gaga met Bruno Mars. Even een reden, want Bruno Mars is vandaag ook jarig. We gaan even dat erbij pakken, want hoe oud is Bruno Mars geworden? Nou, als ik dat zo even kan kijken. Ja, ik heb het inmiddels opgezocht. Bruno Mars is vandaag 41 jaar geworden.

Lady Gaga met Bruno Mars. En Bruno Mars is vandaag jarig. En Bruno Mars is vandaag alweer 41 jaar geworden. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Zo tegen het weekend. Wat gaat het weer doen? Nou, vrijdag wordt het 15 graden en een grijze dag. Met veel regen. 10 mm staat erbij. En een vrij harde wind. En windkracht 4 uit het zuidwesten. Zaterdag een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. Wel kans op een bui. 3 mm staat erbij. En wind, ja, windkracht 4 uit het west-zuidwesten. En zondag ook een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Het wordt dan 14 graden met een windkracht 3 uit het westen. En er ook kans op neerslag 7 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 6. Morgen een 4. Ja, een onvoldoende, hè, morgen. Ja, die grijze dag en veel regen. En zaterdag een weercijfer 8, dan een zonnetje erbij. Dus dan wordt het allemaal iets beter. En zondag een weercijfer 7. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het midden van het land staan nu vooral wat korte dagelijkse files. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het oponthoud 15 minuten. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij afrit Zwifterband een kleine 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Strand Nulde is het oponthoud ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Never Can Say Goodbye in plaats van Gloria Gunder. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 2022, Wirdum in de provincie Groningen is het epicentrum van een aardbeving met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. En volgens de KNMI is het de sterkste beving van dit jaar en neemt de bevingen een gedeeltelijke vijfde plaats in de huidige top 10 van de zwaarste aardbevingen in het Groningse gasveld. Of Groningen gasveld. Ja, gebeurde in 2022. En nog een berichtje uit 2024. De Nederlandse tak van het Amerikaanse bedrijf Dunkin is failliet verklaard. En nog een berichtje uit 1960. Het eerste nummer van de televisier verschijnt. Ja, gebeurde in 1960 op deze datum.

0: Don't Turn Me Loose, een plaat van Greenfield & Cook uit 1972. En dat blijft toch een lekkere plaat, die van Greenfield & Cook. Straks, ja, mannetje van de radio met Willem van den Belt. We gaan even kijken wat Willem van den Belt zo wel in zijn programma heeft. Nou, je hoort weer, Willem van den Belt staat hier op regioradio Loco FM. Dat is wel bekend. En je hoort onder andere het gesprek met de burgemeester van Oldebroek. En alle schijven van de radiostations die toen op de Noordzee lagen, komen ook weer voorbij. Dus die in de jaren 70 op de Noordzee lagen. Dus zoals diverse schijven, zoals de Roederschijf, de Alarmschijf. En ook de Treiterschijf. En ook Mio Mico's lievering, die komen ook voorbij bij Willem van der Belt, bij het mannetje van de radio. En verder hoor je weer de mooiste zeezender hits uit de jaren 60, 70 en 80. En verder kun je weer een mooie Loco FM koffiemok winnen. Met de vraag van de week. En wie wil die niet winnen? Hè? Zo'n leuke koffiemok van Loco FM. Nou, wat heeft Willem van der Belt zowel als schijven in zijn programma? Nou, we gaan even kijken wat hij heeft. Deze bijvoorbeeld.
1: Look out! Toetelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Toetelschijf! Toetelschijf!
3: It's south of the border. Down Mexico.
0: De troedelschijf voor deze week is Octopus met South of the Border. En vandaag de werelddag van de dag van de Octopus staat hierbij. Dus vandaar ook die plaats van de Octopus. Wat heeft hij nog meer? Deze plaat ook.
4: En dit is de nieuwe alarmschijf.
5: Night after night you treat you right, baby.
0: De Veronica Alarmschijf. En dit keer van Brad. Met The Guitar Man. Ook zo'n leuke plaat is dat. Heeft dit natuurlijk ook.
6: Radio.
0: Treiterschijf.
7: My bed screaming out the words I dread. I think I love you.
0: De Patrici Family met I Think I Love You. Ook zo'n lekkere gouden oude plaat. De Treiterschijf voor deze dag. En wat heeft hij nog meer? Deze natuurlijk ook.
8: Mi Amigo's Lieveling.
9: I've always known Tessie, I love you.
0: Left Side met Tessie, I Love You. Ook zo'n lekkere lievelings, Mi Amigo's Lieveling. Dat onder andere dus bij Mannetje van de Radio. Eerst de ochtendmix, daarna Mannetje van de Radio met Willem van der Belt. Het wordt weer genieten straks op de radio bij Loco.

Fly Too High in plaats van Janis Ian uit 1979. Inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het uurtje van de ochtendspits. Straks bij de Lou gaan we nog een uurtje verder. En bij de Loco gaat Willem van den Belt verder met de ochtendmix. En daarna met het mannetje van de radio. Nou, Willem heeft de boel weer klaarstaan, zo te zien. Ja, alles staat weer klaar. De playlist is weer lekker gevuld. En straks hoor je weer de stem van Willem van den Belt op de radio bij Loco FM. Ook het gesprek met de burgemeester natuurlijk van Oldebroek. En ook de vraag van de week. En je kunt weer zo'n lekkere, mooie koffiemok winnen. Wie wil die niet winnen? Nou, in ieder geval reden genoeg om te luisteren dus naar Loco FM. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Doen we dit keer met African Beat. Dan gaan we er even uit voor nieuws en weer. En straks dus Willem van der Belt op de radio bij Loco. En we gaan bij de Lou nog een uurtje verder met de ochtendspits.

0: per jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
2: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. In het midden van het land staan er veel lange dagelijkse files en er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden zijn 2 rijstroken dicht en dit kost je 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld ook al een ongeluk. Hier is de rechter rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 15 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, de andere kant op, rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 13 kilometer file, dit kost je 30 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij Ravenstein. Hier is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

De Zee, een plaat van Treintje Oosterhuis. Wat een lekker begin van het tweede uurtje van de ochtendspits op Loe FM. Op de vroege donderdagmorgen, vandaag alweer de 8e van de oktobermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen. Het laatste blok weer oude platen, tenminste 70-jarige platen. Nederlandstalige platen, dus we gaan weer genieten. We gaan beginnen.

Spooky and Sue met de Swinging on a Star en daarvoor Thorn. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag even kijken, wat is er vandaag alweer? De 8e van oktobermaand. En vandaag de dag van de mobiliteit. Ook de internationale dag van het zicht. En de nationale groente- en fruitdag.

Octopus met I'm So In Love With You. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. En vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur Muziekcarousel. En van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die leuke Nederlandstalige plaatjes. De nieuwe Nederlandstalige plaatjes weer om een rij gezet in de top 30. Van 5 tot 6 uur het dek over dieren. En van 6 tot 7 uur uurtje factuurtje. Van 7 tot 9 uur kerkenwerk. En vanaf 9 uur tot en met 11 uur de Glory of Gospel met Marco van Doorn. En van 11 tot 12 uur weer een non-stop hits op de radio bij Lou.

0: De Tell All About The Boys, een plaat van de Dolly Dots. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Dan vanochtend is de uiterste oosten en zuidoosten nog regenachtig. Maar de regen trekt langzaam naar Duitsland weg. In de rest van het land blijven tot buien. Maar tussendoor schijnt ook de zon. De noordwestenwind is matig en de kustgebieden vrij krachtig. En in de wadden krachtig. En windkracht 4 tot en met 6. En rond het middaguur is het een graad of 14. Nou, vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. En vanuit het noorden neemt de buiigheid geleidelijk af en schijnt wat vaker en langer de zon. De noordwestenwind is matig aan zee en een waddengebied vrij krachtig. En windkracht 3 tot en met 5 en maximaal 14 tot en met 15 graden. En daarom is de temperatuur wel iets lager als gebruikelijk van het jaar. Want normaal is de temperatuur 16 tot en met 17 graden. Nou, vanavond zijn er brede opklaringen. Verspreid over het land komt het ook tot enkele buien. En de wind draait naar het zuidwesten en neemt af naar zwak. In het Waddengebied blijft de wind vrij krachtig en de temperatuur daalt geleidelijk. En rond het middaguur, of middernacht bedoel ik, middernacht is het 9 tot en met 12 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst, Forever Love.

0: Gary Barrow met een plaat uit 1996. Eigenlijk wel een vrij nieuwe plaat voor ochtendspitsbegrippen. Maar wel een leuke plaat. Forever Love, zoals de plaat getiteld. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. En we pakken de dagen vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen een grijze dag. Ook een regenachtige dag. Ja, 15 graden wordt het. En er kan 10 mm neerslag vallen. En een vrij harde wind. Een windkracht 4 uit het zuidwesten. Zaterdag een zonnetje erbij, wel veel zon, ook af en toe bewolking en ook kan zo'n bui, 3 mm staat erbij. En een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. En zondag hetzelfde weertype, 14 graden, zonnetje erbij, af en toe bewolking en ook af en toe een bui, 7 mm staat erbij. En een windkracht 3 uit het westen. Nou, qua weercijfers, vandaag een 6, morgen een 4, ja onvoldoende een 4. En zaterdag een weercijfer 8, dus ja, dan lijkt het allemaal weer iets beter. En zondag een weercijfer 7. Tot zover het weer. Nu de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op donderdagochtend. In het midden van het land staat nu bijna 170 kilometer file. Veel dagelijkse files kosten je 10 tot 15 minuten en ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, bij knooppunt Waterberg bijvoorbeeld, daar zijn nu 2 rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is hier ruim een uur. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door opruimwerkzaamheden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is de vertraging bij Westervoort ruim een half uur. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Sailor met Traffic Jam uit 1974. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1912, was min 1,9 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1995, was 23,6 graden. De langste neerslagduur was in 1987, was 11,4 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 1917, maar ook in 1942 was 21,4 mm. Tot zover de dagrecords. Nu het laatste blokje. En wat gaan we draaien? Nou, Bonnie Sinclair, André Hazes, maar ook Alexander Gurley.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

Dr. Bernard, een plaat van Bonnie Sinclair, maar ook met Ron Brandstede. En André Hazes met De Vlieger. En Alexander Gurry met Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks. Bart van Dijk weer op de radio met Jim van Dijk's Muziekmuseum. We gaan weer genieten van de stem van Bart van Dijk op de radio. En natuurlijk ook van de plaatjes die hij uitgezocht heeft. En dat zijn hele leuke plaatjes, hè? Ja, dus dat betreft ook reden genoeg om te luisteren straks naar het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 9 uur tot en met 12 uur een dijk van een programma. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur muziekcarousel, de non-stop hits. En van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Vanavond ook weer kerkenwerk en ook de Glory of Gospel. Ik wens iedereen nog veel luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg. En wat gaan wij dan doen? Nou, we gaan nog een plaat draaien van Boudewijn de Groot. Met een plaat in 1973. Hier is Jimmy. Heet tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven.

0: capaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. In het midden van het land staat nu nog steeds 200 kilometer file. Veel dagelijkse files kosten je maar liefst 10 tot 20 minuten. En ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij knooppunt Waterberg, daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is ruim 1 uur. Waarschijnlijk komt de weg weer vrij om 9:30. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld ook ruim 1 uur vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht door een omgevallen boom. Je kunt omrijden via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het oponthoud bij Renkum maar liefst 3 kwartier. En ook staat er een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Kleurkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Diana Ross en de Supremes en The Happening. En daarvoor Trentje Oosterhuis, seizoen over meisje. En dat is de bottenschijf voor deze week hier op Lou FM. Het is ruim 8:45. Goedemorgen, heel hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Van harte welkom bij de donderdag aflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Vriendelijk toch dringend verzoek. Ja, zeg nou zelf. In ieder geval... Diegenen die al vanaf vanochtend 7 uur luisteren naar Lou FM en misschien wel langer, misschien ook wel naar de non-stop muzieknacht. Want ik kan me zo voorstellen, als je bijvoorbeeld 's nachts wakker ligt door wat voor omstandigheid dan ook, dat je denkt, nou laat maar even de radio aanzetten, misschien val ik dan wel weer in slaap. Nou, in ieder geval, vanaf vanochtend 7 uur was hij weer op de radio en dan heb ik het over collega Dries Smit. Hij zat op de praatstoel vanaf 7 uur, had natuurlijk de ochtendspits muziekjes ertussen door. Tussen al zijn verhaaltjes en natuurlijk de vaste items, de weercijfers, kortom, het kwam allemaal weer langs. En dan wat hij zelf het hoogtepunt van het programma noemt, het Hollandse kwartiertje. Nou, is altijd gezellig. Dries die programmeert altijd, ruim in dat Hollandse kwartiertje. En wat dat betreft is het een Hollandse drie kwartiertje. Om het zomaar eens te noemen, Hollandse drie kwartier. Ja, zo kan ik dat dan beter noemen. En die platen, misschien doet hij dat wel expres voor mij, zodat ik aan het begin van Poldergoud, straks tussen 10 en 11, al wat Nederlandstalige liedjes heb, die ik dan zo even uit zijn mapje mag pakken. In ieder geval, Dries, bedankt voor de show. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Wat ga ik doen? Nou, zo dadelijk de krant erbij, de voorpagina van de Stentor. En we bladeren ook even door in de Stentor. Weer een hele hoop regenboognieuws. Dat blijft maar doorgaan. Of ze daar wel zo blij mee zijn in onze buurgemeente, dat weet ik niet. Ja, heel veel mensen in de buurgemeente wel, maar ook heel veel mensen in de buurgemeente zijn er niet blij mee. Nou, kijk eens aan. Zullen straks ook nog wat artikelen erbij pakken. Uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11. Ik zei het net al, een uurtje poldergoud. En dan van 11 tot 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. Laten we maar snel beginnen. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

De Glitter Band en People Like You and People Like Me. Zo'n beetje als Ich Bin Wie Du, hè, van Marianne Rosenberg. Maar ja, die Glitter Band, ik zat er net eventjes aan te denken, terwijl ik zat te luisteren naar dat plaatje. Er was ook ooit in de jaren 70 een zekere Gary Glitter. En ja, nou weet ik niet of die Gary Glitter of de begeleidende artiesten, de begeleidende muzikanten, of dat dan die Glitter Band was die we net hoorden. Nou, Gary Glitter zullen we straks ook erbij pakken. Kan die ook worden gedraaid hier op Loe FM in het altijd prettige muziekmuseum. Want daar luister je naar en blijf luisteren, hè? Ja. Ook regelmatig terugkerend, natuurlijk de Cats. Niet alleen in het muziekmuseum, maar in heel veel programma's hier inderdaad bij Loe FM.

De Cats, ach, moet ik dat nog wel zeggen? There Has Been a Time brengt ons bij de krant van vandaag de voorpagina van de Stentor. Donderdag 8 oktober 2026. De wolf ontdekt nieuwe gebieden. En dan heb ik het niet over een bekende Elburger. Maar nee, het diertje, de wolf. Want wolven zijn zich mogelijk aan het vestigen in 5 nieuwe regio's in Nederland. Onder meer in het Vechtdal in Overijssel, in Midden-Brabant, maar ook in de Lauwersregio tussen Friesland en Groningen zijn de afgelopen maanden nieuwe wolven waargenomen. En dat wordt allemaal bijgehouden door Bij 12. En dit jaar zijn er volgens Bij 12 minimaal 56 jonge wolfjes, oftewel welpen, geboren in Nederland. Na de dood van een laborant en plotselinge quarantaine groeit wantrouwen over de pest in de Russische stad Irkutsk. Vreemd verhaal daar vandaan. Ja, iemand, een laborante, overleden. En meteen de hele handel daar van dat laboratorium in quarantaine. Worden al vergelijkingen getrokken met dat Chinese laboratorium en de daaropvolgende pandemie. Oftewel, nou ja, corona. We weten er alles nog van. Nou, in ieder geval, dit gaat over de pest in Rusland. Dan iets heel anders. Hoe ben je jezelf als je niet past binnen de hokjes die anderen hebben bedacht? Dan gaat het over jonge queer mensen en die vertellen over bijvoorbeeld uit de kast komen en zoeken naar hun identiteit, maar ook over buitengesloten worden en de plekken waar ze wel zichzelf kunnen zijn. Helmut Reinhardt, of moet ik zeggen Reinhardt? Nou ja, in ieder geval Helmut heet hij van voren. Hij ontrafelt verhalen van vergeten doden in een bedelaarskolonie. Dat was in de buurt van Ommerschans. En ja, werd ook verteld over massagraven daar. En dat is complete onzin volgens deze Helmut. Hij heeft daar onderzoek naar gedaan. Defensie wil op TikTok om met gerichte mediacampagnes desinformatie over bijvoorbeeld de dienstplicht te bestrijden en om soldaten te werven. Er is alleen één probleem. Ja, het zijn allemaal wat oudere mensen die daarover moeten gaan en over moeten beslissen. En ja, er zijn er ook bij die zeggen, TikTok, wat is dat? Nou, en dan wil Defensie op TikTok. Dan gisteren ineens hot nieuws. De warmtepomp wordt weer de norm. Want het kabinet wil dat huiseigenaren vanaf 2029 bij vervanging van hun cv-ketel, de gasketel dan, overstappen op een warmtepomp. Dit plan, of dat plan, zou al dit jaar eigenlijk ingaan, maar het kabinet schoof, kennen we het nog, zette er een streep door, want het was te duur. Waarom kan het dan in 2029 wel? De dagen worden korter, ja, dat lijkt me duidelijk. En de verlichting thuis moet eerder aan. Wel een tip, maak een lichtplan. En dat gaat dan heel erg over mensen die ja, een nieuwe woning gaan betrekken, of dat er een nieuwe woning ergens gebouwd wordt en dat er een plan gemaakt moet worden, de architect. En dan ja, wordt er nog wel eens een lampje vergeten. En waar worden dan het meest de lampen vergeten? Ja, inderdaad, en dat is zeker makkelijk dat daar ook een lamp is. En dat is het toilet. En de ena laatste plek waar wel dus een lichtplan soms een lampje vergeet, dat is in de douche. Nou, zowel het toilet als de douche lijken me wel handig dat daar ook verlichting is. Maar in ieder geval, als je dus met een architect aan de hand gaat bekijken wat er met je woning moet gebeuren, en er moet ook een lichtplan gemaakt worden, denk dan, nou ja, niet als laatste aan het toilet en de douche, schuine streep, badkamer, maar misschien wel als eerste. Dat was de voorkant van de krant.

0: Narada, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme. En ja, hij kan zo nog wel een poosje doorgaan door de klok van 9:30. En dat betekent tijd voor het uitgebreide weerbericht. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, buien en veel wind. Ja, het is even wennen na het warme, rustige weer van de afgelopen dagen. Vandaag vallen er namelijk buien met kans op zware windstoten en plaatselijk flink wat neerslag. Tussen de buien door is ook de zon te zien. Er staat een gure noordwestenwind en aan zee waait het zelfs krachtig tot hard. Het wordt ongeveer 16 graden en dat is ja, niks bijzonders, want dat is gemiddeld voor de tijd van het jaar. Morgen vrijdag is het bewolkt met regen en veel wind bij maximaal 15 graden. Komend weekend, wat moeten onze voetbalverslaggevers meenemen vanuit de studio? De zuidwester, de paraplu of een regenkapje? Nou, in het weekend is het wisselend bewolkt met enkele buien. Het blijft stevig doorwaaien en het wordt zo'n 15 of 16 graden.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

En dit was hem dan, naar aanleiding van een liedje wat ik eerder vanmorgen al draaide van de Glitter Band. En ja, toen vroeg ik me eigenlijk af, die Glitter Band, is dat de begeleidingsgroep van deze Gary Glitter? Of dat zo is, weet ik niet. Dus vertel het niet verder, mocht je dat van plan zijn. Want ja, dan kan het wel eens niet waar zijn. Maar ik denk wel dat 1 en 1 geen 3 is, maar 1 en 1 2 is. Gary Glitter dus, en I Didn't Know I Loved You. Ja, ik zat ook nog even naar de koppen in de Telegraaf te kijken. En ja, er is één kop waarvan ik denk, hey, daar zou ik het hele artikel wel van willen lezen. Alleen, ja, dat is een zogenaamd premium artikel. Dus ik kan alleen maar even 3 regeltjes lezen en dan houdt het op. Want ik kan niet in dat premium gebeuren komen. Nou, denk ik dat Jeannette daar wel de licentie voor heeft, om het zomaar eens te noemen. Dus misschien kan zij dat bericht straks bij tussen 12 en 2 bij de middag matinee erbij pakken. Het gaat namelijk om een enorme chaos door 50 woningen in één straat. Nou is dat niet zo bijzonder, 50 woningen in één straat. Nee, maar wat is er dan bijzonder aan? Nou, het zijn 50 woningen met hetzelfde nummer, huisnummer 20 namelijk. En zo af en toe dan staan de maaltijdbezorgers daar voor de deur in de rij. Nou, ik ben heel benieuwd waar dat is en hoe dat komt en weet ik wat. Dus misschien als je net daar tussen 12 en 2 de tijd voor heeft, dan kan ze dat artikel er eventjes bij pakken. Maar het lijkt me wel bijzonder. 50 woningen in één straat met hetzelfde huisnummer. Simon & Garfunkel op de radio in het altijd prettige muziekmuseum. En ze gaan zo dadelijk zingen over Mrs. Robinson.

0: Simon & Garfunkel en Hey Mrs. Robinson. 9:50. Fijn dat je luistert en blijf luisteren. Kijk even op de website van loumedia.nl en ik zie daar een activiteit in Kampen en wel in de Bovenkerk daar in die plaats. Wat gebeurt er als bekende popmuziek wordt gespeeld op een van de beroemdste kerkorgels van Nederland? Nou, op vrijdag 16 oktober, volgende week vrijdag dus, is het allemaal opnieuw te beleven in de Bovenkerk in Kampen. Achter de klavieren van het monumentale door Albertus A. Hintz gebouwde orgel uit 1743 zit dan organist Gerwin van der Plaats. Geen Bach of traditionele orgelliteratuur deze avond, maar bekende melodieën uit de wereld van de popmuziek. Met 4 klavieren, pedaal en een indrukwekkend palet aan klankkleuren verandert het eeuwenoude instrument voor 1 avond bijna in een compleet orkest. Inmiddels is Hintz meets pop uitgegroeid tot een bijzondere traditie in de Bovenkerk in Kampen. Ook dit jaar, tijdens de 6e editie alweer, heeft Gerwin een verrassend programma samengesteld waarin bekende popklassiekers een compleet nieuw jasje krijgen. Soms groots en meeslepend, dan weer klein en verstild, maar altijd met de unieke klank van het Hintz-orgel als hoofdrolspeler. Juist die ontmoeting tussen eeuwenoud erfgoed en muziek van veel recentere datum maakt Hintz meets pop bijzonder. Muziek die je denkt te kennen klinkt ineens heel anders wanneer ze door duizenden orgelpijpen de enorme ruimte van de Bovenkerk wordt ingestuurd. Het concert begint vrijdag 16 oktober 's avonds om 8 uur en de deuren van de Bovenkerk openen om 7:30 en in de pauze is de gelegenheid een consumptie te kopen. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt wel een collecte gehouden voor het behoud van de Bovenkerk. Een avond voor orgelliefhebbers en voor mensen die normaal gesproken misschien niet zo snel naar een orgelconcert gaan. Popmuziek zoals je die nergens anders hoort.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

The Walkers, There Is No More Corn. En Riet Petit was van Jackie Wilson. De politie heeft gisteren tijdens een verkeerscontrole op onder meer de A28 bij Harderwijk ongeveer 100 bekeuringen uitgedeeld. Hoeveel precies, dat weten ze nog niet. De bonnetjes moeten nog geteld worden. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs werden vanuit een touringcar gecontroleerd op telefoongebruik en snelheid. Ook werden 4 rijbewijzen ingevorderd. Hoe ging alles in zijn werk? Nou, vanuit een witte touringcar en enkele onopvallende wagens hield een 30-tal agenten, automobilisten en vrachtwagenchauffeurs in de gaten. Weggebruikers die gisteren te hard reden, niet handsfree belden of append achter het stuur zaten, op de A1, de A28 en de A50 in zowel Gelderland als Overijssel waren de klos. En dat liep in de papieren. De boete voor afleiding in het verkeer staat namelijk op €440. Thijs Venema, hij is van de politie Oost-Nederland, zag het nodige voorbij komen op de A28 en de A1, zegt hij. We hebben ongeveer 100 processen verbaal opgemaakt voor appen of bellen achter het stuur en ook zijn er 2 rijbewijzen ingevorderd bij mensen die 50 km per uur of sneller te hard reden over de snelweg. En dan heb je het over fikse snelheden. Een andere woordvoerder van de politie vult aan dat de grootste uitschieter qua snelheid een automobilist was die 182 km per uur reed, waar 100 km per uur was toegestaan. De reacties op het 100-tal bekeuringen en inbeslagnames waren op zijn zachtst gezegd wisselend. De al eerder genoemde Venema zegt daarover: sommige mensen reageren met begrip en leggen de schuld bij zichzelf. Die zeiden dat ze op de hoogte waren via de voorlichtingscampagnes, maar gebruiken de telefoon desondanks toch. Ook reageerden sommige mensen boos, die zijn het er niet mee eens. En die zeggen dan: nou, er zijn wel belangrijker dingen die jullie kunnen doen. De verkeersboetes die moeten bijdragen aan het veiliger maken van het verkeer. En volgens de politie zijn bellen en appen op de weg afleidingen die zorgen voor vreselijke ongelukken. Het is alleen moeilijk te zeggen of die boetes echt afschrikwekkend werken. Het is een fors bedrag, maar of het echt verandering in het gedrag brengt, dat kan ik moeilijk zeggen, aldus Venema. De actie van gisteren ging volgens de agent dan ook niet alleen om het bekeuren, hoewel je af en toe wel de indruk krijgt. Het gaat ook om het bewustmaken van de bestuurders en de staande houding is ook een aanleiding om het gesprek aan te gaan en om mensen te confronteren met hun gedrag.

Niels Sedaka en Laughter in the Rain brengt ons bij het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum, zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de Bottenschijf, Treintje Oosterhuis en dan het uurtje Poldergoud, verstaanbare liedjes hier op Lou FM.

0: your man.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de links-

0: A. Hak over voor ruim 1,5 miljard euro. Hak is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files. Op de A50 van Os naar Arnhem bijvoorbeeld. Daar is de vertraging bij knooppunt Valburg ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken ook nog zo'n 20 minuten vertraging. En verder nog een file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij Ravenstein ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Ja, ja, Connie van der Bos en Sjaki van de Hoek. En daarvoor de bottenschijf voor deze week Treintje Oosterhuis en Meisje. Van harte welkom bij het uurtje Poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes hier op LoFM, gezellige Hollandse muziek. Althans, ik hoop dat je het net zo gezellig vindt als ikzelf. Ja, ik kan het wel leuk vinden, maar de luisteraar, daar doen we het voor. Nou, onder andere Lucas en Gea Hulshoff komen langs, maar ook de Dutch Boys. Kijk eens aan. Nou, het kan allemaal niet op. En straks ook nog een bericht wat ik haal van de website van Loop Media. Ik had zojuist al dat bericht over, nou ja, die touringcar die over de A28 reed. En daar diverse bekeuringen vanuit die bus werden uitgedeeld. Maar er was eerder ook al deze week een controle op het harde. Nou, het bericht zullen we zo dadelijk erbij pakken. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar inderdaad LoFM.
1: Dit is LoFM, jouw streekradio met Bart van Dijk. LoFM.

Ja, ja, rood zijn de rozen, maar er zijn ook andere kleuren rozen. Zullen we het daar maar op houden? Lucas en Gea Hulshoff. En daarvoor de gebroeders Grim. Al een hele tijd niks van gehoord. En dit waren ze dan met Meisie van alle dag. Ja, ik zei het net al, een dag eerder. Gisteren dus die grote controle vanuit de touringcar en vanuit onopvallende politieauto's op onder andere de A28. Maar een dag eerder, ja, toen waren de agenten bezig bij een grote controle op het Harde. Want daar zijn afgelopen dinsdag onder meer een wapen en tientallen sloffen illegale sigaretten gevonden en in beslag genomen. De goederen werden gevonden tijdens een controle die onderdeel is van de week tegen de ondermijning. Ook testten twee bestuurders positief bij een eerste drugstest. Ze moesten meewerken aan verder onderzoek. Bloedonderzoek moet uitwijzen of ze inderdaad onder invloed van drugs hebben gereden. Ook werden meerdere andere overtredingen ontdekt. Zo werden processen verbaal opgemaakt voor verkeersovertredingen. Daarnaast waren er overtredingen van de verplichte rusttijden en bleek een vervoersvergunning te ontbreken. De politie hield de controle om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Criminelen die gebruiken soms gewone bedrijven en transport om bijvoorbeeld drugs, illegale goederen of gestolen spullen te vervoeren. De actie op het Harde maakte deel uit van meerdere controles in Noord- en Oost-Gelderland.

Desiree en zeilen op de wind van vandaag. En daarvoor André Hazes, senior, om misverstanden te voorkomen. En de nacht is mijn leven. Ja, het Veluwe gedeelte van de Stentor. Een hele pagina over Oldebroek. Want de regenboog die blijft in de lucht. De gemeente Oldebroek schaft de regenboogvlag af. Maar zaterdag gaan er in Oldebroek toch ruim 200 de lucht in. En ook de burgemeester is daarbij. Nou, online laten tegenstanders van het nieuwe beleid van zich horen. Onder andere via Instagram en Google Maps. Dit jaar wappert de regenboogvlag dus niet voor het gemeentehuis van Oldebroek. Sinds 2021 gebeurde dat wel en namelijk jaarlijks op Coming Out Dag op 11 oktober. Dat beleid heeft de meerderheid van de gemeenteraad vorige week donderdag afgeschaft. Toch betekent het niet dat er dit weekend geen regenboogvlaggen wapperen in Oldebroek. Kjeld Mooi. Hij biedt gratis vlaggen aan alle mensen die er een willen hijsen. De teller stond gisterochtend op 209 stuks. Al die gratis vlaggen zijn aangevraagd door mensen uit de gemeente en omliggende plaatsen. Aldus Mooi. Hij is oprichter van de tegenbeweging Oldebroekvooruit.nl. De eerste vlag die wil Mooi samen hijsen. En dat gebeurt zaterdagochtend bij de Kruiskerk in Wezep. Eén dag voor Coming Out Day, want dat is namelijk zondag. Dat is een bewuste keuze om het op zaterdag te doen, omdat de zondag volgens Mooi voor veel mensen in Oldebroek, maar natuurlijk niet alleen in Oldebroek, een belangrijke dag is met een andere invulling. De actievoerder, want zo noemt hij zichzelf wel, vertelt dat hij best veel aanwezigen verwacht bij het hijsmoment. Met één gast in het bijzonder, en dat is, zoals we gisteren ook al melden, burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing. Ondanks het besluit van afgelopen donderdag woont zij de actie bij. Ik heb een uitnodiging gekregen en ik ben er voor alle inwoners van de gemeente. En als er belangrijke dingen zijn, dan probeer ik daar tijd voor te maken. Zo legt Hazeloop-Amsing haar aanwezigheid zaterdag uit. Zo simpel is het wat haar betreft. Besluit om de regenboogvlag niet langer bij het gemeentehuis te hijsen maakt daarin volgens haar geen verschil. Dat is een politiek besluit en ik als burgemeester besluit geen politieke dingen. Nou ja, Oldebroek is landelijk nieuws en dat gaat niet alleen maar om de regenboogvlaggen, maar natuurlijk ook om geen asielopvang. En verder ook over de wethouder die op sociale media met een kalasjnikov poseerde. Nou, ik zei het net al, het regiogedeelte van de Stentor, een hele pagina gewijd dus aan inderdaad Oldebroek.

0: Hier, kom eens hier.
1: De Dutch Boys met het rijmenboek erbij, denk ik. Geert, mijn Belgisch peert. En als die at, dan had hij patat. Ja, rijmen en dichten. Daarvoor, dat liedje van de Dutch Boys, hadden we ook nog Dana Winner met de zeven regenbogen. Ja, volgende bericht. Ik vind het altijd een beetje moeilijk, want daar kun je moeilijk enthousiast over doen. Maar het is wel een uitnodiging. Wat is er aan de hand? Nou, een kijkje achter de schermen en een bijzonder moment bij Hospice De Regenboog en het nieuw te bouwen logeerhuis in Nunspeet. Hospice De Regenboog en het logeerhuis houden aanstaande zaterdag 10 oktober een open huis. Van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags is iedereen van harte welkom aan het Potschilderwegje 3 in Nunspeet. Bezoekers krijgen een rondleiding en maken kennis met muziektherapie en complementaire zorg. Ook zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens de open dag verricht burgemeester Celine Blom om 11:30 de officiële starthandeling voor de bouw van het nieuwe logeerhuis naast het hospice. Het logeerhuis, en daar was eerder wat verwarring over, maar het logeerhuis biedt na voltooiing volwassenen tijdelijk verblijf en ondersteuning, zodat mantelzorgers rust krijgen en nieuwe energie kunnen opdoen. Daarmee versterkt het de respijtzorg in de regio. Dat logeerhuis is dus duidelijk gescheiden van het hospice. En het is dus, nou ja, zoals ik net al in het bericht las, speciaal voor mantelzorgers. Ja, en dan wat betreft dat open huis. Ik vind dat een beetje een moeilijk verhaal. Want ja, hospice De Regenboog. Het verhaal over een hospice is bekend. Alleen bij zo'n open huis, ja, als je daar dan een beetje rondloopt, waar je misschien later wel terechtkomt. Dat lijkt me niet zo'n heel prettig verhaal. Maar voor hetzelfde geld geeft het ook rust in het hoofd. Zullen we het daar dan maar ophouden? Nou, in ieder geval aanstaande zaterdag 10 oktober. Open huis bij Hospice De Regenboog. En het logeerhuis aan het Potschilderwegje nummer 3 in Nunspeet.
2: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Loe FM.

Ja, de nieuwe single van de 3J's. Nou ja, zo nieuw is die ook weer niet. Alweer een paar weken oud en je zit in mijn hoofd. Ja, ik weet niet of het een waar gebeurd verhaal is waar Jan Dulles als zanger van de 3J's over zingt. Op vakantie in Spanje en ja, goed, hij sprak een paar woordjes Spaans. En ja, hij sprak iemand aan en ja, de dame in kwestie, die zit in zijn hoofd. Maar ja, de vakantie was voorbij en hij moest weer terug naar Volendam. Nou, ik zal niet zeggen dat iedereen dat misschien wel eens heeft meegemaakt. Ik heb zelf ook wel eens, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben zelf ook wel eens op vakantie in Spanje geweest. En Jan Dulles, nou ja, die sprak een paar woordjes Spaans dus. En ik ben zelf niet verder gekomen dan Dos Cuba Libres op het Spaanse gebied. Maar laten we maar niet al te veel erover vertellen. Was trouwens wel een leuke vakantie hoor, maar dat is al heel lang geleden. Robin Hezen hier op Blue FM in het uurtje Poldergoud. Bestel maar.

0: Willy en Willeke Alberti, niemand laat zijn eigen kind alleen. Ja, ik had hem eigenlijk gepland hier volgens het draaiboek om 10:30. Alleen, ja, er was wat gepraat hier in de studio, dus vandaar iets later. Maar Geert, die weet wat er aan de hand is, dus vandaar. En dan heb ik het over Geert Huithold. Geert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart. Ja, nog bedankt voor het Belgisch peert, hè?
0: Ja, dat is ook wat.
1: Ja, maar dat is een compliment, hoor. Ik heb het even opgezocht. Het is een paard dat bekend staat om zijn sterke spieren, goed werkvermogen en een zeer rustig en geduldig karakter. Dus ja, weet nog mooier hebben.
0: Ja, kijk eens aan. Ik zou het zomaar op jou kunnen plakken, die omschrijving.
1: Ja, ja. Ja, het is wel vaker voor de gein zo tegen me gezegd. Dus, en dat ik patat eet, vind ik ook... Ja, dat klopt wel.
0: Nou, kijk eens aan. Maar daar gaan we het niet over hebben, Geert. Want we gaan het hebben over DSV. Want ze staan bovenaan.
1: Ja, mooi hè.
0: Ja, hoe zijn ze op die plek terechtgekomen? Ja, door te winnen.
1: Ja, nou, in elk geval... die voorbereiding was echt in mijn pet. Nog niet eens die historische nederlaag van 11-0. Maar ook in de Veluwe Cup en in de bekerwedstrijden daarna hebben ze maar één keer gewonnen. En ja, dat ging gewoon niet zo goed. En ik denk dat ze toen een aantal koppen, niet met het hele team vermoed ik hoor, maar een aantal koppen bij elkaar zijn gestoken. Inclusief het hoofd van de trainer. En ja, dat ze toch eens hebben afgesproken met elkaar van nou, hoe pakken we dit op? Hoe keren we dit vooral om? En op de een of andere manier is daar iets uitgekomen waardoor het anders ging. En dan moet je een beetje geluk hebben. Bekriet 0-0 was ik al heel blij mee. Ovios toen 4-1 verslaan, dat was gewoon verdiend. Ik heb wel mensen gehoord van Onderbroekenkant die het eigenlijk een beetje afdeden met ja, Ovios was wel zo heel slecht. Ja, als je dan niet van Ovios kunt winnen. Nou, daar heb ik toen ook al een keertje iets tegen gezegd. DSV was veel feller, veel fanatieker, won gewoon meer duels. En ja, natuurlijk heb je dan misschien mazzel dat je een beetje makkelijk aan doelpunten komt. Maar goed, dan moet een verdediger of een keeper of een ploeg ook maar zorgen dat ze niet in die situatie komen dat een keeper een blunder kan maken. Met andere woorden, hou die bal weg buiten de 16. En afgelopen zaterdag tegen Heerde was het eigenlijk na drie kwartier al bekeken. Tweede helft was paar slecht, zowel van DSV als van Heerde. Ja, en dan krijg je dus 1 punt, 3 punten, 3 punten en dan kom je op 7. Ja, en ik vind het wel een verrassing hoor, daar ben ik wel heel eerlijk in.
0: Ja, want even terug naar vorig seizoen. Hoe is DSV in deze klasse terechtgekomen?
1: Door de na-competitie. Hè. Ze verloren uiteindelijk een van de belangrijkste potjes tegen ZAC. Daardoor werd ZAC kampioen. En DSV ging de na-competitie in. En dat was maar één wedstrijd op 6 juli in Rauwveen tegen FC Ommen. En die wonnen ze uiteindelijk na penalties. Dus het is een lange weg geweest. En die hebben ze uiteindelijk goed afgesloten. En dan is het maar afwachten. Je hebt een nieuwe trainer. Je hebt vrijwel dezelfde ploeg. Ja, hoe ga je doen? En het is ook eigenlijk wel een complimentje aan de trainer en aan de ploeg, hoor. De trainer zei na 1 of 2 weken al... En natuurlijk zit daar ook een stukje PR en goodwill achter. Maar hij zei na 1 of 2 weken al... dat dit een hele fijne groep is om mee te werken. En dat weet ik ook van Gert-Jan Piksen, die het 3 jaar bij DSV heeft gedaan. Blijkbaar is dit toch wel een groep die zo is samengesteld dat ze voor elkaar en met elkaar heel veel willen doen. En dat is voor een trainer natuurlijk wel enorm belangrijk. Dan kun je, overdreven gezegd, een keer een nederlaag van 11-0 aan. En dan pakken ze dat op een of andere manier toch ook weer op. En daarnaast moet ik zeggen, er zijn natuurlijk ook wel wat jongens bij DSV die qua voetbal niet zo heel veel meer wijs hoeft te maken, hoor. Het is ook wel een ploegje waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, maar Geert, die doemdenkers die zeiden, ach, ze hebben niks te zoeken in die klasse. Ja, die hebben geen gelijk gekregen.
1: Nee, tot nu toe niet hoor. En dan haal ik weer even de trainer aan. En die was ook heel realistisch. Die zei toen iemand van de standhouder dat vroeg. Nou, je staat bovenaan, hoe is dat? Toen zei hij ook eigenlijk heel aan de ene kant diplomatiek, maar ook wel reëel. Ja, voor wat het waard is. Hè. We zijn 3 wedstrijden van de 26 onderweg. En we staan met 2 ploegen samen bovenaan. Je staat nu bovenaan. Je hebt 7 punten. En die kun je in het volg van het seizoen nog best wel weer eens nodig hebben. Hard nodig hebben. Dus voor mijzelf blijf ik de doelstelling hanteren. Jongens, zorg dat je op eigen kracht in die derde klasse blijft. En dan zien we wel verder. Dus aan de andere kant, als DSV zo voetbalt als tegen Ovios en ook vorige week de eerste helft tegen Heerde, dan is het een ploegje toch wel die zich moet kunnen handhaven en misschien wel een beetje in dat linkerrijtje kan eindigen hoor.
0: Nou, kijk eens aan Geert. En dan aanstaande zaterdag. Ja, dan gaat het erom. Blijven ze op kop of gedeeld op kop? Of wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, het staat natuurlijk nog wel heel dicht bij elkaar. Hè. Als DSV zaterdag zal verliezen en Hattelheim wint, ja, dan komt Hattelheim op 10. En al die ploegen, er staan er 1, 2, 3, 4 met 6 punten achter. Winnen die alle 4, want ze hoeven niet tegen elkaar. Dan komen die op 9. Het staat allemaal nog heel dicht bij elkaar. Het mooiste is natuurlijk als je een beetje los zou komen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er toch in de kopjes dan ook iets gaat veranderen. Iedereen wil natuurlijk wel graag van de koploper winnen. En nou is er een aantal ploegen die DSV nog niet zo goed kent. De Kwik, ik dacht nog nooit tegen DSV in competitieverband gespeeld. Heerde dacht ik ook niet, want tot een kort verleden zaten zij bij de zondagploegen. Nou, Ovios competitieverband ook niet zo heel veel. Dus als DSV het zo door blijft doen, dan heb ik wel goede moed dat ze in die derde klasse blijven.
0: Nou, kijk eens aan. Eerst zaterdag maar even winnen, dan is het helemaal mooi.
1: Vergeet dat even. Zaterdag winnen ben ik al heel blij mee.
0: Goed zo, Geert. Jij bent daarbij zaterdag?
1: Ja, zaterdag ben ik er weer bij. En de week daarop is weer een thuiswedstrijd voor DSV. Dat is een vooruitgevolgde wedstrijd. Oh. Thuis tegen het Harde. Verder hoeft niemand in de hele afdeling te voetballen. Maar DSV had geloof ik op de datum dat die wedstrijd echt geprogrammeerd stond andere bezigheden. Dus DSV die heeft tot aan de winterstop nu eigenlijk elke zaterdag een programma. En 14 november is de uitwedstrijd in het Harde. Dus half november heeft DSV het Harde al 2 keer gehad.
0: Zo, kijk eens aan. Nou ja, niks mis mee.
1: Nee, als je 2 keer wint is het alleen maar mooi.
0: Ik zei het net al, jij bent er zaterdag bij in Noord-Veluwe Sport.
1: En bij de andere kant, ja.
0: Nou, kijk eens aan, dus je bent druk zaterdag.
1: Ja, voor 2 omroepen is het leuk, maar wel druk. En af en toe moet ik ook even goed nadenken, wat heb ik waar verteld? En als er nog een aantal doelpunten vallen, dan ben ik ook nog de speaker en de man die de tune even aanzet bij de doelpunten. Maar ik doe het met veel plezier.
0: Nou, en dat allemaal live vanuit de karren.
1: De karren, de VIP-room.
0: Ja, je hebt gezelschap zaterdag bij je of ben je alleen?
1: Ik heb altijd gezelschap bij me, maar het lukt je steeds beter om als ik dan echt live ben om even stil te zijn.
0: Toch wel?
1: Nou ja, gedeeltelijk.
0: Nou, ik bedoel, het heeft ook wel zijn charme hoor, als je Henny op de achtergrond hoort.
1: Zeker. En sommige mensen zijn ook wel jaloers hoor, dat het daar, wordt het wat regenachtig of kouder, dan is de VIP-room een prima plekje. En nou, hij wordt helemaal weer opgeknapt, heb ik begrepen, dus dat komt helemaal goed.
0: Kijk eens aan, Geert. Hey, bedankt voor dit moment. Volgende keer dan hebben we iets meer tijd.
1: Ja, want het loopt tegen 11, hè?
0: Ja, dat bedoel ik. Jij weet dat precies.
1: Ja, we kijken wel of dit een herhaling krijgt op een donderdag. Of dat we per keer maar eens even afspreken van nou vandaag niet. En dan over een paar weken nog eens een keer.
0: Nou, lijkt me een heel goed idee, Geert. Bedankt voor dit moment en gewoon tot horens.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: En dat was Geert Hartold. Ja, het gaat goed met DSV. Dus wat dat betreft, aanstaande zaterdag. Ja, ik zei even winnen. Nou, Geert die houdt liever een slag om de arm. Maar gewoon winnen op Sportpark De Haren. Niks mis mee.
2: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans Weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreiging.

0: bedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
1: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: De Marmalade en Rainbow en daarvoor. Ja, daar was ze weer. De botte schijf voor vandaag en voor deze week. Treintje Oosterhuis en Meisje. Het is ruim 12 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. Straks ook nog hier bij Lou FM natuurlijk de middagmatinee. En de lunch wordt opgediend zoals gebruikelijk op de donderdag door Jeanette Brel. Straks dus van 12 tot 2. Ja, we horen wel eens. Oh, zijn weer onderzoeken geweest. Zijn weer enquêtes geweest. Ze vragen mij nooit wat. Nou, nu kan er eindelijk ook al iets worden meegedaan. Want wat is er namelijk aan de hand? Elburg zoekt huiseigenaren die willen vertellen over verduurzaming. De gemeente Elburg zoekt huiseigenaren die op 31 oktober of 7 november hun woning willen openstellen tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Gemeente Elburg zoekt bewoners die hun huis onlangs hebben verduurzaamd. Het kan dan gaan om aanpassingen zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Maar ook andere vormen van verduurzaming mogen tijdens de open dagen getoond worden, zo meldt de gemeente Elburg. Tijdens deze nationale duurzame huizenroute vertellen de woningeigenaren over hoe ze hun verduurzaming hebben aangepakt, waar ze tegenaan liepen en hoe het nu bevalt. Moet je wel even van tevoren aanmelden en dat kan via de website van de Nationale Duurzame Huizenroute. Meestal zijn die websites, ja, is dat één heel lang woord en dan spaties ertussen. Maar dit zijn gewoon vier aparte woorden, dus aanmelden via de website van de Nationale Duurzame Huizenroute.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Beyond the Rule of Man en Save Your Kisses for Me. En daarvoor Ellen Foley met We Belong to the Night. Op je 24ste nog bij je ouders wonen. Dat is hier in Elburg niet ongebruikelijk. Ja, er komen wat dingetjes om de hoek kijken. Wie kan 's ochtends als eerste douchen? Wie ruimt de vaatwasser in en ook weer uit? En wie doet de was? Jongvolwassenen in Elburg wonen langer thuis. Volgens het CBS, die dat heeft onderzocht, woont de helft van de Elburgse jongeren nog thuis tot ze 24 jaar en 8 maanden zijn. Dat onderzoek wordt niet zo vaak gedaan, want het vorige onderzoek komt uit 2014. En de nieuwe cijfers geven aan dat het dus 1 jaar langer is dan, zoals ik net al zei, in 2014. Wat is er aan de hand? Nou, veel twintigers wonen niet vrijwillig thuis. Ze kunnen simpelweg geen eigen woning vinden. Landelijk woonde in 2014 de helft van de jongeren tot 22 jaar en 3 maanden nog thuis. En dit jaar is dat 23 jaar en 1 maand. Die leeftijd ligt in Elburg dus hoger dan landelijk. Dit jaar woonde volgens het CBS bij 1645 gezinnen in Elburg een kind van 18 jaar of ouder thuis. Dat is bij 44% van de gezinnen met kinderen. Bij gemeenten met een vergelijkbare woningmarkt zoals Ermelo, Soest en Rhenen is dat iets lager, namelijk 42%. En thuis wonend, we moeten daar geen misverstanden over krijgen, betekent ingeschreven op het adres van de ouders, ook als een student op kamers woont of als een van de kinderen al dan niet legaal in een caravan woont. Nou, het schijnt dat legaal in een caravan wonen, dat kan helemaal niet. Dus, eigenlijk moet ik dan zeggen, permanent in een caravan woont. Want, en dan bij de ouders staat ingeschreven. Dus dat betekent dan toch nog steeds thuis wonend, ook al wonen ze dan niet meer echt thuis.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Een klein beetje mijn lievelingsliedje, want ik heb wel eens vaker laten merken, Michael Jackson, Billie Jean, dat is echt mijn disco-klassieker. Nou, dit ging dan over diezelfde Billie Jean, alleen in de uitvoering van Clubhouse, Do It Again met Billie Jean. Daarvoor de Abbas met The Day Before You Came. Door de klok van 11:30, je luistert nog steeds naar Lou FM en blijf luisteren. Straks van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Voorbereidingen worden inmiddels getroffen. Ik heb wel eens gezegd, brood wordt gesmeerd. Nou, dat is nog niet zo. Dat is nog iets te vroeg, maar straks wordt de lunch opgediend. Dus door Jeanette. Maar nu nog tot aan 12 uur, het Muziekmuseum. Ja, het is eventjes wennen. Na het warme, rustige weer van de afgelopen dagen. Vandaag vallen er namelijk buien, waarvan sommige met zware windstoten en plaatselijk heel veel neerslag. Maar tussen de buien door is ook de zon te zien. Er staat een gure noordwestenwind. Aan zee waait het krachtig tot hard. Het wordt ongeveer 16 graden en dat is gemiddeld voor de tijd van het jaar. Morgen vrijdag is het bewolkt met regen en ook veel wind bij maximaal 15 graden. Komend weekend is het wisselend bewolkt met enkele buien. Blijf stevig doorwaaien en het wordt zo'n 15 of 16 graden.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreen.

Stevie Wonder en Uptight, oftewel Everything is Alright. En daarvoor de Love Affair, heel en terug in de tijd met de Rainbow Valley. De teleurstelling is groot bij de oudjaarsvereniging Vlam erin. Enthousiast waren ze aan de slag gegaan om Nunspeet, ondanks het vuurwerkverbod, te verrassen met een vuurwerkshow. Maar één probleem, ze krijgen het benodigde geld niet bij elkaar. Voor de professionele vuurwerkshow die ze voor ogen hadden, komen ze zeker €2000 tekort. Aldus Patrick van de Klomp van de vereniging Vlam erin. We hebben van alles geprobeerd, maar we krijgen het financieel niet rond. In theorie was het volgens hem mogelijk om het jaarlijkse oudejaarsfeest af te sluiten met een knallend vuurwerk. We hebben de organisatie, we hebben de vrijwilligers en de faciliteiten en ook heel belangrijk, we hebben een locatie. De gemeente wilde ook meewerken en zegde zelfs een bijdrage toe in de kosten van zo'n professionele vuurwerkshow. Maar het gaat niet door. Professionele vuurwerkshows zijn ondanks het vuurwerkverbod wel mogelijk. Alleen de vergunning daarvoor loopt niet via de gemeente. Voor een professionele vuurwerkshow met meer dan 200 kilogram vuurwerk is namelijk een ontbrandingstoestemming nodig van de provincie. Maar zijn er dan helemaal geen vuurwerkshows? Jazeker. En de dichtstbijzijnde vuurwerkshow, ja, hou je vast, is in Vierhouten. En daar is, net als in eerdere oudjaarsnachten, wel een professionele vuurwerkshow met de vrijste vergunning van de provincie Gelderland. Verder zijn op de Veluwe alleen in Apeldoorn professionele vuurwerkshows in het Zuiderpark en in datzelfde Apeldoorn op het Zwitserterrein. In die gemeente geldt al sinds 2021 een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Dat het nu in Nunspeet niet lukt is erg jammer, zo zegt Van de Klomp. De termijn om tijdig toestemming aan te vragen is inmiddels verstreken. Maar hij heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven. Als er plotseling toch een gulle sponsor komt, alles is mogelijk, zeg ik altijd. We houden in elk geval ons feest als afsluiting van het jaar. En hoe mooi zou dat vuurwerk dan zijn als kers op de taart.

Het Electric Light Orchestra en Confusion en Bonnie Tyler hoorden we met It's a Hard Egg. Ja, nog een bijzonder bericht, want het is zeker bijzonder, want Pauline Cornelissen heeft een week na haar overlijden een record gevestigd in de wekelijkse bestseller boekenlijst. Van de schrijfster die overleed staan deze week 7 boeken opnieuw in de bestseller 60. Volgens de boekenkoepel CPNB is dit nog nooit eerder in de geschiedenis van de lijst gebeurd dat een schrijver met 7 boeken tegelijk de lijst binnenkomt. Slechts 2 boeken van Pauline staan deze week niet in de bestseller 60. Het is een prachtig eerbetoon aan de lezers van haar. Of eigenlijk een prachtig eerbetoon van haar lezers aan Pauline. Zo stelde een woordvoerder van de CPNB. Dit was het Muziekmuseum voor vandaag en voor deze week. Het programma gaat er even van tussen. En het is er weer volgende week dinsdag tussen 9 en 12. Zo dadelijk de middagmatinee met Jeanette. En de lunch wordt zoals gebruikelijk op de donderdag opgediend door Jeanette dus. In de middagmatinet mee. De middagmatinee. Ja, Jeanette met de middagmatinee. De middagmatinet. En nou ja, zo kun je het allemaal door elkaar halen. In ieder geval Jeanette zo dadelijk met de middagmatinee op Lou FM. Hey, hele fijne luisterdag met Lou FM. En wat mij betreft graag tot horens.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheek.

0: en de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

0: En Ryan Walk Right Back. En daarvoor de boterschijf van deze week. En die is voor Treintje Oosterhuis. En natuurlijk het nummer Meisje. De hele week hier te beluisteren. En het is inmiddels, als ik op de klok kijk, 10 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. De mannen voor mij natuurlijk hartelijk dank voor de gezellige uren. Dries begon natuurlijk om 7 uur. En Bart die maakte dat verder af tot 12 uur. Nu dus hoog tijd voor Middagmatinee. De lunch om 12:30. Uiteraard veel lekkere muziek. En ik houd je op de hoogte van het nieuws. Kortom, alle ingrediënten om genoeg te doen te hebben tot 2 uur hier bij Loe FM. Ja, en als je naar buiten kijkt, het is nu wel een beetje een blauwe lucht hoor. De zon die schijnt, maar het is wat frisser. Het waait wat meer. De regen die valt weer gisteren nacht vooral. En dat betekent dat nu toch wel echt die herfst heeft zijn intrede heeft gedaan. En dat zie je hier ook in de Vrijheidsstraat. Want ik had het nog niet gezien of het was me nog niet opgevallen. Dat kan natuurlijk ook. Maar het lijkt inderdaad al herfst. Al die bladeren die nu al op de grond zijn gevallen. Heeft natuurlijk niks met de herfst te maken. Dat heeft meer met de verdroging van afgelopen zomer te maken. Maar toch, het maakt het plaatje wel compleet. En ja, dan kan ik het toch niet laten om een plaat daarover te draaien. Ik wou eigenlijk Gerard Cox met Dit is weer voor mij die mooie zomer. Maar ik zag dat die gisteravond al was gedraaid. Ja, in herhaling vallen, dat doen we natuurlijk niet. Dus dan maar deze, Taklona's herfst.

Ja, joh, kortjes bij dichtjes en kaarsje aan. Genieten van mooie muziek of misschien wel een mooie film of televisieserie, net wat je wilt. En dan lekker de kacheltje aan en heerlijk genieten van alles wat het warme huis te bieden heeft. Zo heeft de herfst ook wel zijn charme. Winter heb ik wat minder mee, dat geef ik heel eerlijk toe. Maar ja, aan de andere kant, tijd gaat zo snel, dus dat is ook weer zo voorbij. En dan ga je weer richting de lente. Inmiddels is het 15 minuten over 12. Ik moet natuurlijk niet liegen. Want ik zat naar de 8 van 8 oktober te kijken. Jongens, wat gaat de tijd hard, hè? Ik zei het je net al, maar het is natuurlijk ook zo. En ik moest wel even glimlachen bij het volgende artikel. Want het ongeveer 2,5 meter hoge standbeeld getiteld The Orange Plague is gemaakt door de Deense kunstenaar Jens Kolschoot en zal tot en met vandaag blijven staan. Het kunstwerk was eerder te zien bij de klimaattop in Brazilië en is op verzoek van het Deense Europarlementslid Per Clausen naar Straatsburg gebracht. Nou, wat zie je dan bij dat beeld? Het is gewoon een Donald Trump, maar dan naakt afgebeeld. En dat is niet zomaar. Het is gebaseerd op het sprookje van die keizer. Je weet het wel, de kleren van de keizer, of de nieuwe kleren van de keizer. En dat doet hij, niet missen de kunstenaar, omdat hij zegt, Trump vernietigt alles waar ik in geloof. Nou, daar zal Trump niet heel erg blij mee zijn. Benieuwd wat hij nou gaat ondernemen om hier weer vanaf te komen, als hij er überhaupt van afkomt. Hij heeft trouwens ook duizendtal miniatuurversies van de Orange Plague gemaakt. En dat is om uit te delen aan de bezoekers. Dus mensen zullen daar nog lang over gniffelen. En als we het dan toch over Amerika hebben, laten we dan ook even blijven. Want de Amerikaanse staat Texas, die heeft gisteravond een ter dood veroordeelde gevangene geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Advocaten probeerden tevergeefs de executie tegen te houden. Het was de eerste executie in de VS sinds de mislukte poging om Christa Pike vorige week te executeren. De 46-jarige Jamal Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval die hij pleegde in 2000. Nou, dat betekent dat hij dus ook 26 jaar heeft moeten wachten. Ik vind dat eerlijk gezegd al mensonterend. Maar goed, ik ben blij dat ik niet in Amerika woon. Want ik zou daar continu met mijn bordje omhoog staan om te protesteren. En die Christa Pike, nou, die is natuurlijk in het ziekenhuis beland, hè, omdat het helemaal fout ging. Op een gegeven moment was ze weer bij en kon ze praten. Maar het is niet dat het nu heel erg goed met haar gaat, hoor. Want ze kan nog niet heel erg veel eten, kan ze ook niet trouwens. Dus laten we hopen dat het voor haar in ieder geval weer de goede kant op gaat. Alhoewel, ja, je krijgt wat stofjes binnen in je lichaam met dit gebeuren. Want ja, je moet gewoon overlijden. En dat moet dan ook in één keer goed gaan. En zo niet, ja, dan krijg je dus deze ellende. Wat niet ellende is, is muziek. Dat is altijd mooi. En je houdt ervan of je houdt er niet van. Dat maakt niet uit. Er zijn altijd wel weer groepen die zeggen, oh, wat mooi. Dat is bij deze ook. Eurythmics, There Must Be an Angel.

Nou, je had natuurlijk al lang gemerkt, hè, dat dit zeker niet de Eurythmics waren. Maar Cat Stevens en Tuesday's Dead. Ja, de computer deed even wat hij zelf wou. Ach, dat horen we wel vaker, hè? AI en dergelijke. Het speelt allemaal een rol. Nou, AI heeft hier geen rol in gespeeld, hoor. Maar soms dan leidt hij wel eventjes zijn eigen leven. Maakt het voor mij ook extra interessant wat je dan te horen krijgt. Maar goed, hij stond in de playlist. Dus dan moet hij sowieso goed zijn. Ja, we gaan naar VI. En met name Derksen en Denkkamerlid Dokukan Erkin. Want die doet aangifte tegen Johan Derksen. De tv-persoonlijkheid zei gisteren. Of dinsdagavond in Vandaag, dat is natuurlijk al 2 dagen geleden, in Vandaag Insight, dat de politicus zelf onverdoofd slachten zou moeten ervaren. Derksen noemt de aangifte kinderachtig. We zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert, zo zei Derksen. Dat deed hij naar een fragment waarin Erkin in de Tweede Kamer vragen stelde tegen een verbod op onverdoofd slachten. Nou, Erkin is boos om de opmerking van Derksen. Deze bedreiging ging een publieke oproep om mij te vermoorden gaat alle grenzen te buiten, zo schrijft het Kamerlid op X. Het is gevaarzettend en heeft veel impact op mijn veiligheid en werk en daarom doe ik aangifte. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het niet heel veel baat zal hebben, want Johan Derksen die heeft ook duidelijk gezegd dat het bij wijze van spreken was en zeker geen oproep tot wat je ook maar wil doen met deze denkgast. Dokukan Erkin. Ik had tot op kort nog helemaal niks van hem gehoord. En nu staat hij dus vrij veel in het nieuws. Alleen maar door uitspraken van Derksen. Derksen, die moet je af en toe even met een korreltje zout nemen. We weten zo langzamerhand wel wie het is. Dus even kijken. Ja, nou goed, ik had hem al aangekondigd. En ik vind dat ik hem dan toch moet draaien, hoor. De Eurythmics, There Must Be an Angels. Finger crossed, of het goed gaat. Ja!

0: meer ben.
1: Als ik er morgen niet meer ben, van Dean Saunders en Frank van Etten. En Dean die heeft dit bedacht, deze cover, vanwege het overlijden natuurlijk van zijn broer Ben. Nou, was wel heel wat voeten in de aarde, want de vrouw van Ben die wou niet dat hij dat uitbracht. En Dean dacht van, nou, je bekijkt het maar, ik doe het lekker toch. Nou, uiteindelijk hebben we nog wel gepleit voor de bottenschijf, maar dat is hem helaas niet geworden. Ja, de jury is streng. We mogen wel wat inbrengen, maar het is nooit gegarandeerd dat we het ook gaan redden. Maar goed, hij staat in de computer, dus ik kan hem altijd draaien als ik dat wil. We zijn toegekomen aan de lunch en ik hoop dat jij er ook klaar voor bent. Of misschien heb je al lang achter de kiezer, dat kan. Dan hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. En ga je zo meteen eten of heb je nu wat lekkers voor je staan? Natuurlijk ook voor jullie, eet smakelijk. Geniet er even van. Geniet ook van het rustpuntje van de dag. En je kunt makkelijk nog even een wandelingetje buiten gaan maken of zo. Dat kan prima. Het is droog. Dus een nat pak, dat ga je niet oplopen. Tenminste, niet binnen nu en een klein uurtje. Dat betekent ook drie platen achter elkaar in het lunchblokje zoals je dat kent. En ik heb dit keer alleen maar gekozen voor Nederlandstalige muziek. Want dat is er natuurlijk zat. Nou, je weet, het lunchblokje kenmerkt zich ook door, ja, iets langere platen als dat we normaal gesproken draaien. Alhoewel, bij mij is dat wel gewoon, geef ik eerlijk toe. En daar heb je ook zat platen van in het Nederlands. We beginnen zo met toch wel een band die ik enorm kon waarderen en nog steeds kan waarderen, hoor. De Scene en Rigoureus. Ga in mijn schoenen staan, van de Dijk. Net zo mooi. En wat heb ik nog meer voor je klaarstaan? Laat me niet alleen, van Bluff.

van misverstand. Ach, vergeten want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snedend woord ons geluk vermoord. Kom, het is voorbij. Laat me niet alleen.

een paar dat zichzelf weer voelt. En ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie. Hunkerend naar jou, laat me niet alleen.

je lacht en weten hoe jij zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen.

Ben wakker. Ja, dit is echt een rustpuntje van de dag van Bluff. Maar dit is wel een heel mooie cover die ze toen de tijd gemaakt hebben. Want hij is natuurlijk al wat ouder. Maar ze hebben het op een mooie wijze gedaan. Het is alleen wel heel rustig. Het is inmiddels ruim 1:15 geworden. En je luistert naar middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. We gaan zo meteen weer verder kijken wat het nieuws ons te bieden heeft. Een heleboel zie ik hier zo voor me. Maar eerst nog deze om even wakker te worden. Zombies and Time of the Season.

terwijl de zombies speelden, kwam het weer met bakken uit de lucht zetten. En dan heb ik het natuurlijk over de regen. Nou, het is voor de natuur ontzettend goed. En uiteraard ook voor de rivieren die ontzettend droog staan. Nog steeds, onder andere de IJssel. Hè. Daar liggen diverse boten gewoon droog. Scheepvaart moet zelf bepalen of ze wel of niet kunnen varen in verband met de diepte. Want Rijkswaterstaat kan het al niet eens meer peilen. Dus je kunt nagaan dat daar nog een hele sloot bij moet. En dan is dit zeker nog niet genoeg. Ja, een bericht op loopmedia.nl. Want een wandelaar vond dinsdag een gewond lam dat alleen rondliep op de Weesepse Heide. Het jonge schaap wordt inmiddels verzorgd, maar de eigenaar is nog altijd onbekend. De dierenambulance vraagt daarom om hulp. Wie herkent het dier? Nou, de wandelaar die nam het lam mee naar huis, zou ik ook doen. En volgens Petra de Jong van Dierenambulance Noordwest-Veluwe had het dier verwondingen en leek het wat verzwakt. Een dierenarts heeft het lam nagekeken en het dier wordt nu behandeld en opgevangen bij de dierenambulance. Volgens de Jong gaat het inmiddels goed met het lam. Hoe het lam op de heide terechtkwam is onduidelijk, maar de dierenambulance heeft contact gehad met terreinbeheerders in de omgeving, maar dat leverde uiteindelijk geen duidelijkheid op. Het lam draagt geen oormerk en dat maakt het volgens de Jong moeilijker om de eigenaar te vinden. Donderdagochtend, vandaag dus, was nog altijd niet bekend van wie het lam is. Mensen die het lam herkennen of weten van wie het is, kunnen contact opnemen met de dierenambulance Noordwest-Veluwe. Dus als iemand wat weet, dan horen zij dat graag. Nou, dan kun je denken van ja, maar hoe kan ik dan weten hoe dat lam eruit ziet? Kijk even op loopmedia.nl. Daar staat een foto van het arme beestje, alhoewel wordt nu natuurlijk goed verzorgd. Maar de momenten op de heide alleen, ik kan me voorstellen dat even een stresssituatie met zich meebracht. En een 19-jarige man in het Verenigd Koninkrijk die heeft als tweede persoon ter wereld een operatie ondergaan die zijn vruchtbaarheid mogelijk kan herstellen. Daarbij wordt eerder verwijderd en ingevroren weefsel uit de testicles teruggeplaatst. Dit is de tweede keer ter wereld dat weefsel uit de testicles wordt teruggeplaatst en in dat weefsel zitten cellen die later kunnen uitgroeien tot zaadcellen. De eerste operatie werd vorig jaar in Brussel gedaan bij een man die toen 26 jaar oud was. Na de terugplaatsing van het weefsel kon zijn lichaam weer zelf zaadcellen aanmaken. De tweede operatie vond plaats in het Verenigd Koninkrijk bij een 19-jarige man. Hij kreeg als kind een beenmergtransplantatie en chemotherapie. En daardoor was zijn vruchtbaarheid aangetast. De artsen moeten nu afwachten of de operatie succesvol is verlopen. Ze hopen dat zijn lichaam binnen enkele maanden weer zelf zaadcellen kan aanmaken. Nou, ik hoop het voor de beste jonge man. Want het zou natuurlijk wel ontzettend mooi zijn dat hij dat weer kan doen. En zeker als het komt door een ziekte, dat je dan toch weer geholpen kunt worden. Mooi dat de tijd en de technieken niet stilstaan. Even kijken, wat gaan we doen? We hebben nog 4 minuten en 30 seconden. Ach, we hebben nog tijd voor 2 plaatjes, joh. Deep Purple, Donnie en Marie Osmond.

0: op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden rijdt het even langzaam bij Lelystad. Je hebt 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen.

0: restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ik hoorde dat Bart het had over Billie Jean, een echte discoknaller in zijn tijd als DJ. Maar misschien heeft hij deze ook nog wel gedraaid, Donna Summer en MacArthur Park. En daarvoor de bottenschijf van deze week. En die is geheel verdiend hoor, Treintje Oosterhuis en Meisje. Nou, dit nummer maakt ze op haar jubileum. Ze is al 30 jaar lang in het vak. Begon natuurlijk toen met haar broer Cheer. Hè. Die moet er nog achter in de popgroep Total Torch. Zeer bekend. En op een gegeven moment ging ze solo. Deze De Zee tijdens de opening van de Johan Cruijff Arena. Ja, vond ik wat minder. Maar goed, er zijn mensen die ervan houden. En nu dus Meisje. En daar is ook een boek over verschenen. Althans, het leven van natuurlijk Treintje Oosterhuis. En naar aanleiding daarvan is dan dit nummer weer uitgekomen. Heeft ze niet alleen geschreven. Nee, ze heeft dat samen gedaan. En die had ik net. Ja, Dickie Dex en René van Mierlo. Mooi nummer. En de hele week hier dus Bottenschijf. Nou, ik ben blij dat je toch nog even lekker meeluistert met de middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Want we hebben nog een hoop dat we mee moeten pakken hoor. Bijvoorbeeld een plek waar je gewoon gezond oud kan worden. Maar dan moet je wel gaan emigreren als je dat wil. En je wil 100 of over de 100 worden, moet je goed blijven opletten. Huizen die gewoon middels een soort van dienblad de lucht ingaan. Wat hebben we nog meer? Nou, eigenlijk hebben we nog een heleboel meer. We gaan nog even kijken in Oekraïne, want daar is ook weer het een en ander aan de hand. Berenoverlast in Rusland. Kortom, we hebben nog genoeg te doen. Maar eerst deze, The Motions and Wasted Words. In the States.

Zo, die is in één keer afgelopen. Dat was wel heel abrupt. Ja, nee, ik deed echt dus niks. Ik had mijn handen van de schuif, maar het was gewoon boem, klaar, af. Nummer is afgelopen, zoek het zelf maar uit. Nou goed, het meeste hebben we gelukkig wel meegekregen. Het had wat mooier mogen eindigen. Onderzoekers die hebben op Sardinië, want daar moet je dus heen, mogelijk een zesde blauwe zone ontdekt. Dat is een gebied waar inwoners ongewoon oud worden. In het dorp Bolotana werden tientallen mensen ouder dan 100 jaar. Vooral vrouwen lijken er uitzonderlijk lang te leven. Zit er iets in het water? Zit het in de lucht? Of wat is het geheim van Bolotana, een bergdorpje op het Italiaanse eiland Sardinië? Onderzoekers hebben ontdekt dat het gebied rondom het dorp in centraal Sardinië mogelijk een nieuwe blauwe zone is. Sardinië verwierf al in 1999 bekendheid omdat met name mannen er opvallend oud werden. Een groep afgelegen dorpen werden toen geclassificeerd als één van de vijf blauwe zones ter wereld. Maar naast dat eerder ontdekte gebied op Sardinië, Okinawa in Japan, het schiereiland Nicoya in Costa Rica, Ikaria in Griekenland en Loma Linda in Californië in de VS. Dat is er dus nu dus een zesde gebied ontdekt waar mensen opvallend oud zijn geworden. Volgens onderzoekers is Bolotana naar voren gekomen als een nieuw potentiële kandidaat, zo schrijft The Guardian. Bolotana, gelegen in centraal Sardinië, hebben we volgens mij al eerder benoemd, ligt op ongeveer 110 kilometer van de oorspronkelijke blauwe zone van het eiland. Elk jaar worden er wel weer een nieuwe inwoner, 100 jaar. Nou, de conclusies uit het onderzoek zijn bijzonder, omdat deze aantonen dat de blauwe zone op Sardinië zich uitbreidt, in tegenstelling tot de andere gebieden. Nou, als je dus oud wil worden, dan moet je naar Sardinië, of misschien is het al wel te laat voor ons en hebben we er helemaal niks meer aan. Ja, Luke Hartog, hij heeft natuurlijk een coureur gered die in een brandende raceauto zat een maand geleden. En dat heeft hij geweten, want hij kreeg van Ollie Milroy, daar gaat het om, die coureur, heeft hij een Rolex gekregen. Tuurlijk joh, leuk cadeautje, dankjewel. Of je hem om moet doen, dat is nog maar de vraag, want er gebeuren rare dingen als je dure horloges hebt. Maar een mooi gebaar is het wel. Nou, die Olly die reisde even voor de verrassing van Dubai naar Amsterdam. Ze hebben samen gedineerd. Ze hebben eventjes doorgesproken wat er allemaal gebeurd is en wat er nog steeds gebeurt. En toen kreeg hij dus deze Rolex aangeboden. Mooi natuurlijk, want hij heeft wel iemands leven gered. Maar ik heb nog nooit een Rolex, zelfs niet in handen gehad. En in Noord-Limburgse Wel worden huizen opgeteeld zodat ze droog blijven als de Maas buiten de oever streedt. Soms zijn ingrijpende maatregelen nodig om wateroverlast in een warme klimaat te voorkomen. Hopelijk krijg je er langdurige zekerheid voor terug. Nou, de inwoners van Wel hebben ruime ervaring met wateroverlast. In 1993 en 1995 trad de Maas buiten de oevers en kwamen veel huizen blank te staan. In de stal naast het huis van Hen Welles is op een paal nog te zien hoe hoog het water kwam. In 1995 tot zijn ellebogen. Bij een eerdere overstroming in 1926 was het tot zijn neus gekomen, als hij toen al had geleefd. Ja, dat is wel heel hoog. Nou, ze gaan er dus nu wat aan doen. Mooie technieken worden daarvoor gebruikt. Een soort van dienblad. Ja, ik zie het meer als een hefblad. Zodat het huis een beetje opgekrikt wordt. Er wordt natuurlijk wat ondersteuning gegeven onder. En dan wordt het huis weer gewoon, ik zeg het even simpele wijze hoor. Gaat weer zakken en dan staat hij even een paar centimeter, zal geen meter zijn, hoger. In de hoop dat het water er niet bij kan komen. Hele artikel staat trouwens op nu.nl. Zometeen nog nieuws over die rotmuggen. En dat zijn ze zeker, zeker dit jaar. Want er zijn al meerdere mensen overleden aan het West Nile-virus die muggen dan weer overdragen. En een brood dat al ontzettend lang bewaard wordt in een vriezer weliswaar. En die belandt nu in een museum. Hoe dat zit, vertel ik je zo. Eerst drukwerk. Papa.

Coming Arts en Don't Leave Me This Way. Dat brengt de tijd op exact 13:30. Nederlandse webwinkels die slaan de handen in één en gaan de strijd aan met oplichters. Consumenten zijn steeds vaker het slachtoffer van fraude via nep-webshops. Het aantal Nederlanders dat slachtoffer werd van oplichting via nep-webshops is vorig jaar toegenomen tot 1,2 miljoen, is een hoop. Fraudeurs maken gebruik van professioneel ogende nep-webshops en kopieën van bestaande webshops. Consumenten denken veilig te kunnen winkelen, maar ontvangen nabetaling niet. Je begrijpt het al. Nou, dan krijg je dus dagelijks in je mail. Iedereen heeft daar wel eens mee te maken. En het meest verstandige is dan om even op de afzender te klikken. Want vaak zie je dan bijvoorbeeld wel, nou laten we even een willekeurige noemen, bol.com. Maar als je dat dan aanklikt, dan zie je daar een heel vaag mailadres bijvoorbeeld verschijnen. En dan weet je gewoon dat het foute boel is. En ik zei het al, hè, een brood dat al heel oud is en het gaat nu richting museum. Wat is dat toch? Nou, een brood dat al 36 jaar in de diepvries wordt bewaard is voortaan dus te zien in het Duitsland Museum in Berlijn. Een Oost-Duitse informatiestudent kocht het in 1990 uit angst voor mogelijke voedseltekorten tijdens de Duitse hereniging. Michael Hagedorn kocht het brood ruim een half jaar nadat de Berlijnse muur was gevallen. De hereniging van Oost- en West-Duitsland was in volle gang. En op 1 juli 1990 zou de West-Duitse D-mark ook in Oost-Duitsland het officiële betaalmiddel worden. Hagedorn en zijn vrouw wisten niet goed wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Ze waren bang dat er problemen zouden ontstaan met de bevoorrading van winkels. En bovendien moesten Oost-Duitsers eerst bij de bank hun geld omwisselen voordat ze met een nieuwe munt boodschappen konden doen. Daarom besloten ze enkele dagen voor de invoering van de D-mark een extra brood te kopen. De gevreesde voedseltekorten bleven uiteindelijk uit. Nu weet ik niet wat je wou bereiken met één brood, maar toen maar, het idee was goed natuurlijk. Nou, uiteindelijk besloot Hagedorn het brood gewoon niet te eten, maar ook niet weg te gooien. Dus dat bleef al die jaren in de vriezer. Het overleefde zelfs een verhuizing naar een nieuw huis, want het brood werd gewoon meegenomen en daar weer in de vriezer gestopt. Nou, hij vertelde het verhaal aan iemand van een museum, die vond dat zeer interessant en die wou dat brood wel tentoonstellen. Nou, Hagedorn moest er natuurlijk even over nadenken, maar vond het toch wel een goed plan. En nu is het brood dus te zien in het Duitsland Museum. Het wordt gekoeld met een constante temperatuur van -22 graden. Museummedewerkers kunnen via een app voortdurend de temperatuur controleren. Nou, mocht er nou een keer een stroomstoring zijn, dan staat er een speciale, ja het is niet te geloven, coolbox klaar om het brood op de juiste manier te houden, zolang de storing duurt. En dat allemaal om een brood. Het moet wel een heel bijzonder brood zijn. En bij een Russische aanval tot slot op bussen in Kramatorsk zijn donderdag zeker 33 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten volgens Oekraïnse autoriteiten 14 mensen gewond. Bij een aanval in Oost-Oekraïnse stad vlogen de bussen in brand. De slachtoffers zaten in de bus toen deze werd gebombardeerd, zo schrijft de gemeenteraad. Het is niet duidelijk hoeveel voertuigen zijn geraakt. Ja, het gaat maar door en door en door en door. En je snapt niet dat Rusland bijvoorbeeld nog wapens en zeker mankrachten heeft. Want die hebben al wat versleten, om het maar eventjes heel populair te zeggen. Maar het is natuurlijk te triest als gezinnen ook in Rusland te horen krijgen dat hun zonen niet meer terugkomen naar zijn land van herkomst. Ja, en hij zit daar in zijn ivoren toren. Zo is het nou eenmaal. Maar in Rusland hebben ze ook problemen, hoor. Niet alleen van de Oekraïnse drones, maar ook van beren. En dat zometeen allemaal. Maar nu eerst Gary and the Pacemakers. En nee, niet You Never Walk Alone. Maar Don't Let the Sun Catch You Crying.

Maar deze hoor je dan niet zo vaak, hè? Terwijl die eigenlijk wel net zo mooi is. Ja, ik zit hier even een video te bekijken. Dat gaat over een eigen fan die de Yankees heeft uitgeschakeld door een vangbal. En ja, het zit namelijk zo. Yankees stonden wel achter, maar ze konden nog gelijk maken. Dat was natuurlijk al heel belangrijk. Nou, een slagman, of hoe je die ook noemt. Ik ben niet zo niet sport thuis, moet ik heel eerlijk zeggen. Die dacht een homerun geslagen te hebben. Maar wat blijkt nou? Een supporter van de Yankees zelf had de bal al gevangen en daardoor werd deze homerun dus afgekeurd en verloren ze alsnog. Nou, ik denk niet dat die supporter nog lekker gaat slapen en dat hij echt een probleem heeft. En of hij nog het stadion in mag komen, dat weet ik dus ook niet. En in Nederland is opnieuw iemand overleden, dat is niet om te lachen, na een besmetting met het West Nile virus. Het is dit jaar de 10e persoon die na een besmetting met het virus is overleden, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM kreeg in de eerste week van oktober 3 nieuwe meldingen van besmettingen binnen. En dat zijn er minder dan in de weken ervoor. Volgens het RIVM zet de daling van het aantal nieuwe besmettingen verder door. Het totaal aantal meldingen in Nederland komt daarbij op 59. Zo staat in een wekelijkse update. Alle nieuwe gemelde besmettingen zijn het gevolg van beten door besmette muggen. En dat is het probleem ook, hè? Want het is geen andere mug. Nee, het is de mug die wij kennen, maar dan met het virus dus bij zich. Dus het is ontzettend moeilijk om ook hier bestrijding toe te passen. Behalve dan dat je die mug kapot slaat voordat hij jou kan grijpen. Maar dat is soms lastiger dan gedaan, zeker als je slaapt. En als het kabinet erin slaagt om een lagere wettelijke regenmethode voor stikstof in te voeren, is er voor Lelystad Airport geen natuurvergunning nodig. De stikstofdepositie van de luchthaven blijft dan onder de kritische grens. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Dat zei hij gisteravond in een overleg met de Tweede Kamer over luchtvaart. Nou, Karremans kondigde in april aan dat het kabinet ernaar streeft om Lelystad Airport in oktober 2027 te openen voor commercieel vliegverkeer, ofwel vakantievluchten. Voorwaarde is dat er een aangepast luchthavenbesluit ligt. De luchthaven operationeel klaar is en er geen laagvliegroutes meer zijn en dat er een goedgekeurde natuurvergunning is afgegeven. Nou, dat kan dus nu wat makkelijker. Dus wie weet gaan we het in ons levende leven toch nog meemaken dat Lelystad Airport opengaat. Beloof je niks, want er kan weer heel veel tussendoor gebeuren. Maar wie weet gaan we het nu een keertje meemaken. Misschien ben jij wel veel tegen, dat zou kunnen. Maar joh, ga er vanuit. Op een gegeven moment weet je gewoon niet beter meer. Dat is hetzelfde als naast een rail wonen. Denk je, nou, dan hoor je dat heel goed, hè? Al die treinen die er langs gaan. Nou, het enige wat je hoort is als de treinen niet meer rijden, want dan is het in één keer stil. Zo gewoon wordt waarschijnlijk dit ook. Maar goed, ik bedoel, ieder zijn eigen mening, hè? Dat mag ook gewoon. Maar dit is eigenlijk gewoon geld weggooien. Er staat een ontzettend mooi complex en er wordt gewoon niks mee gedaan. Waar wel wat mee gedaan wordt, is al die muziek die bij ons in ons geliefd Aaron systeem, zoals dat zo mooi heet, zit. Waaronder Suzanne Vega en Marlene on the Wall.

Stephen Bishop en On and On. Is wel leuk. Ik heb een beetje de keuze gelaten aan de computer van... God, wat heb je klaarstaan? En dan ga ik eens kijken of mij dat aanstaat. En tot nu toe valt het me niet tegen, stelt het me niet teleur. Dus dat is mooi. Inmiddels is het ruim 14:15 geworden. Het laatste kwartiertje hier in een middagmatinee. Ja, en ik vertelde eerder in de uitzending al dat Christa Pike... Hè, die vrouw die de executie heeft overleefd... dat ze nog niet lopen kon. En niet eten, maar het lopen, dat gaat sinds woensdag gelukkig al een stukje beter. Dus ik hoop dat de rest voor haar dan ook verder doorontwikkelt. En dat ze dan ook gewoon het in vrijheid mag beleven. Want denk, ja, als dit je overkomen is en je hebt al meer dan 30 jaar vastgezeten, dan heb je in principe je straf wel uitgezeten. En de grote munitieopslag die in Staphorst komt en de aanpassingen aan de A28 en het spoor moeten één project worden. Dat vindt de Tweede Kamer. Het kabinet moet uiterlijk komend voorjaar duidelijk maken hoe de plannen worden betaald. Een motie hierover werd gisteren aangenomen tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer. De motie werd ingediend door ChristenUnie-leider Mirjam Bikker samen met Henk Vermeer en Chris Stoffer. Staphorst is definitief aangewezen als plek voor een grote opslag voor munitie. De gemeente stelde eerder verschillende voorwaarden aan de komst daarvan. Die voorwaarden staan in het zogenoemde Staphorsterbod. Een belangrijk onderdeel van dat plan is de bereikbaarheid van het terrein. De gemeente wil dat de op- en afritten van de A28 bij Staphorst worden verplaatst. Ook moet spoorwegovergang aan de Gorterlaan worden vervangen door een kruising waarbij weg en spoor elkaar niet meer op dezelfde hoogte tegenkomen. Daarmee moet onder meer worden voorkomen dat zwaar militair verkeer en vrachtwagens met munitie door de bebouwde kom van Staphorst rijden. Als ik een inwoner was van Staphorst, dan zag ik het toch een beetje met argusogen aan wat daar dan komen gaat en hoeveel daarvoor nodig is om dat te laten slagen. Nou, en tenslotte, ik had het al eerder over, hè, de hongerige beren, want dat mag je wel stellen, die storten zich massaal op de Russen. De noodtoestand in regio Irkutsk is dan ook geslagen. Nou, Russen worden dus niet alleen aangevallen door Oekraïense drones, maar dus ook door deze beren. Inmiddels zijn er al bijna 20 dodelijke slachtoffers gevallen. Op social media zijn talloze filmpjes te zien van beren die doodgemoedereerd de bewoonde wereld binnenwandelen. Op een van de video's staat een beer rechtop tegen de deur van een huis te rammen. Elders probeert een man aan een beer te ontkomen door een gang in te rennen, maar de beer gaat hem achterna. Alleen al in het afgelopen weekend zijn er zeker 3 mensen door beren gedood. Volgens het Russische persbureau TASS liet sinds het begin van dit jaar al 17 mensen het leven nadat ze waren aangevallen door een beer. In de regio Irkutsk viel een beer afgelopen vrijdag een 71-jarige man aan die ter plaatse overleed. Dier werd later doodgeschoten. Zondag dronk een beer een caravan binnen waar een 45-jarige man besprong. Ook deze man bezweek aan zijn verwondingen. Nou, is het niet een drone, dan is het dus wel een beer. Ik denk dat ik nog liever met een drone te maken had dan met een beer. Want daar valt ook niks tegen te houden. Dit is trouwens tot een van de laatste platen in dit uur. John Legend en All of Me.

Uit 2014, John Legend dus en All of Me. Gaan we de programmering nog even doornemen voor vandaag. Zometeen gewoon Nederlandstalige muziek in de muziekcarousel. Gevolgd om 4 uur tot 5 uur de Nederlandse top 30. Daarin de nieuwste Nederlandse muziek. Dan om 5 uur hashtag over dieren met Ellen Pitlow. Gevolgd door uurtje factuurtje Rob Taconis. Kerkenwerk begint om 7 uur. En om 9 uur sluit Glory of Gospel met Marco van Doorn de programmering af en gaan we rustig de nacht in met non-stop muziek. Ik bedank Tony voor de redactie, jou voor het luisteren. Het was weer gezellig en zonder jullie, ja, dan hoef ik hier niet te gaan zitten natuurlijk. Dus mijn speciale dank daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag en alvast een heel goed weekend en graag tot dinsdag, zelfde tijd, zelfde plek. Dit is tot slot van de uitzending Roxy Music en Jealous Sky. Dag.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de N302 van Lelystad naar Harderwijk. Tussen de N305 en Harderwijk doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Nol aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totaal.

0: werk in de bouw.
1: En ik ben tandartsassistent.
2: En ik wil rijk worden.
3: Ik ben gelukkig met wat ik heb.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yılgız was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden- en westen regen, het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Dit is week 40, 2026, met deze week 9 stijgers. Er staan 10 dalers tegenover, 5 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers en de hoogste vinden we op nummer 18. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Hart & Team met Viltje. Ze doen 6 weken mee en leveren 12 plaatsen in. Blijven staan op nummer 29 in de tweede week Henk Dissel met Chansen. En als je de keuze had van Thomas Bergen gaat 15 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 28. Nieuw op nummer 27 Jan Witloks met Zonder Jou. En dat geldt ook voor Milan Kirstijn. Hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Eén Nacht Met Jou. Parachute van Bente komt nieuw binnen op nummer 25. En Jeroen van Zelst is blijven staan op nummer 24 met Ik Ga Niet Van Roosje Naar Roosje. Hij kwam vorige week nieuw binnen. Marloes en Frank van Etten komen nieuw binnen met Ik Weet Niet Waarom. En Douwe Bob met No To Self kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27 en pakt 5 plaatsen winst. Hij staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, de nummer 15 van vorige week. Hij levert 6 plaatsen in week 8. Wesley Bronkhorst en Tutti Colori.
1: De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30.
3: Hey jongens.
2: Nummer 20.
4: Hey Fransie, heb jij één voor mij?
5: Heb je één?

zijn aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met nieuw op nummer 20, Frans Bauer, Billy Dans en de Afro Bros met Heb je even voor mij. Ferry de Lits doet ondertussen 16 weken mee en levert 2 plaatsen in met Baco in Monaco. Hij staat deze week op nummer 19. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die komen we tegen op nummer 18. Romy Montero en Spaans Benauwd. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff doet 2 weken mee. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 23 en staat deze week op nummer 17. Monique Smit en Kiro van der Graaf, Beter af alleen, pakt in de tweede week 12 plaatsen winst en gaat van nummer 28 naar nummer 16. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace pakken ook winst met Dans voor mij. Ze doen 4 weken mee en gaan van 16 naar 15. Je zit in mijn hoofd van de 3J's moeten inleveren. Ze gaan 5 plaatsen naar beneden en staan op nummer 14. Dat geldt ook voor Mart Hoogkamer, want Kroegen in de Hemel gaat van nummer 12 naar nummer 13 en hij doet 5 weken mee. 2 plaatsen verlies voor Numidia en John West met Habibi. Ze doen 4 weken mee en gaan van nummer 10 naar nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11, komen er van 8 in de 5e week. Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks.

We hebben 29 posities achter de rug. Maar eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. Hij doet 3 weken mee en pakt 4 plaatsen winst. Ook winst voor Erik van Klinken met Door het oog van de naald. Hij doet 3 weken mee en staat op nummer 9. Vorige week op nummer 20, deze week 12 plaatsen winst voor Damien van Os met Hard to Get. Hij staat deze week op nummer 8. Blijven staan op nummer 7, Marco Schuitmaker met Loesoe. En dat geldt ook voor Samuel Welte en Rousseau. Zij zijn blijven staan op nummer 6 met Boom. Op nummer 5 vinden we de nummer 4 van vorige week. 1 plaatsje verlies voor Samantha Steenwijk met 1 blik is genoeg. Ze doet 3 weken mee. Justin de Wild doet 30 weken mee en is daarmee de langstgenoteerde in de Oranje Top 30. Cheerio gaat van nummer 2 naar nummer 4. En dan het herenpodium van deze week. Vorige week op 5, deze week op 3. Django Wagner en Bachata Bailando. Hij doet 7 weken mee. En Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld pakt toch weer 1 plaatsje winst. En gaat van brons naar zilver. Hij doet 18 weken mee. En de Oranje Top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Joey Nicolai en Tinto de Verano. En dat was hier de Oranje Top 30 van week 40 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag bedankt voor het kijken en tot volgende week.

0: De Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op de donderdagmiddag behoorlijk druk. Op de A12 Utrecht richting Duitsland heb je bij Arnhem 25 minuten op onthoud tot aan Zevenaar. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. En op de A28 sta je een kwartier in de file van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Het is ook druk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de N225 heb je ook een kwartier op onthoud van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.

@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konus. En ja, het Katshuis. Misschien denk je, wat is dat dan? Ik zal het vertellen. Het Katshuis is een kleinschalige, liefdevolle opvang voor gehandicapte katten die extra zorg nodig hebben. Katten die door hun beperking, medische achtergrond of leeftijd vaak over het hoofd worden gezien, maar die net zo graag willen leven, spelen en knuffelen als ieder ander. Per slot van rekening heeft elke kat recht op een veilig thuis en een goede kwaliteit van leven. Alle liedjes hebben te maken met de kat. Het zijn er niet zoveel, dus af en toe val ik in herhaling. Maar de Year of the Cat mag niet ontbreken. En in de tussentijd gaan wij contact zoeken met Arianna de Jong van het Katshuis. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ga in gesprek met Arianne de Jong van het Katshuis. En als het goed is, heb ik haar aan de lijn.
1: Ja, klopt.
0: Hi.
1: Hoi, hoi.
0: Nou, ik heb me de afgelopen week verdiept in het Katshuis. En ik denk dat we een heleboel te praten hebben.
1: Ja.
0: Maar ik wou eigenlijk even op een grappige manier beginnen. Jij had helemaal niks, hè, met katten vroeger.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik vond ze maar eng. En mijn vader zat altijd met de kat van oma altijd een beetje te spelen. En zodra ik dan maar mijn vingertjes dichtbij kwam, dan pakte ze me. Dus ik vond ze eigenlijk alleen maar eng. Maar het is uiteindelijk was ik 18 en wilde ik graag iets dat ik zelf ook kon hebben. Iets wat rond kon lopen. Ik denk, nou, dan neem ik een kat, want een hond was ik veel te veel voor weg.
0: Oké.
1: En uiteindelijk

0: hebben het zo opgepakt, ja. Maar in het begin had ik echt helemaal niks met katten, nee.
1: Nee, wie was de kat op drie poten?
0: Dat is Agnes.
1: Ja, en dat was de kat waar het om ging ook, geloof ik, hè?
0: Agnes is het kathuis mee begonnen.
1: Ja,
0: Agnes was de eerste gehandicapte kat die ik had. Driepootje komt er nu niet meer in, want die hebben ons in principe niet nodig.
1: Nee.
0: Maar ze is nu inmiddels 14 jaar bij me. Dus zij is start geweest omdat ik zo gefascineerd raakte door alles wat een gehandicapte kat kan.
1: Ja.
0: Dat ik dat denk van, nou, dat vind ik toch wel heel erg apart om dat zo te zien.
1: Ja, het mooie is ook dat jullie het omdraaien. He, vaak wordt er gekeken van, als iets niet wil, wat wil er allemaal niet? En jullie hebben zoiets van, ja, wat wil er eigenlijk allemaal wel? En ik denk ook, als je het omdraait, dan krijg je een veel mooiere wereld, toch?
0: Ja, nou weet je, mensen, we maken altijd fout dat wij dingen invullen zoals wij denken dat het voelt, dat de hele wereld het zo voelt.
1: Mm-hmm.
0: Maar een kat is na een amputatie van de poot, hoeft helemaal niet in therapie omdat zijn leven is veranderd of wat dan ook. Die wil gewoon, die kijkt gewoon van, hé, oh, daar is de zon, daar ga ik in liggen.
1: Ja.
0: Oh, ik heb nog drie poten, nou dan moet ik even anders leren lopen. Dat is zoals de kat, die leeft echt in het moment. Dus die gaat er op een heel andere manier mee om. We hebben mensen hier die tijdens open dagen, die komen hier wel eens binnen en die beginnen dan te huilen omdat katten zoals ze bewegen hier zo rond zien lopen. En die kunnen daar niet tegen. En dan zeggen wij altijd van, nou, pak een kopje koffie en ga maar eens lekker rustig zitten. En dan ga maar eens kijken naar wat ze doen. En dan zie je eigenlijk dat die katten gewoon normale kattendingen aan het doen zijn. En dat ze helemaal niet, in een hoekje zitten van, ik heb pijn of wat dan ook. Ze zijn gewoon lekker aan het genieten of ze zijn ergens mee aan het spelen en zo. Ook al lopen ze maar op drie poten.
1: Ja.
0: Of twee poten, want die heb ik ook. Ja, ze doen het gewoon net zo hard. Ze vangen, proberen net zo hard muizen te vangen. En dat is dan ook weer, dan zeggen ze, ja, dat is toch zielig, want ze krijgen die muis nooit gevangen. Nee, dat klopt. Maar die kat is daar niet rouwig om.
1: Nee.
0: Die vindt het spel gewoon veel leuker.
1: Ja, ik heb dat ook geleerd, dat het niet handig is om, nou ja, in je, goede bedoelendheid, dat allemaal uit te zenden naar welk dier dan ook. En ik durf het even te zeggen, want ik doe dat dus ook. Dan denk ik, oh, wat naar en oh, jeetje. Nou, dat helpt niet. Dat weet ik inmiddels ook. Dus ik ben blij dat jij dat ook even zegt. Ja, want uiteindelijk, ja, wie bepaalt dat? En uiteindelijk, zoals jij het vertelt, zijn de katten hartstikke gelukkig. En misschien is een beperking wel eigenlijk wel meer uiteindelijk. Je weet het niet, toch?
0: Ja, dat weet je inderdaad niet. Maar het is ook zo van als je... We hebben één kat, dus die heeft mist allebei zijn achterpoten. Nou, dat is wel de snelste van het huis.
1: Ja, hier, kan je nagaan. Hoe grappig is dat?
0: Hij kan bijvoorbeeld weer niet makkelijk een boom in. Dus wil je gewoon op de openbare weg, dan zal hij waarschijnlijk grote wonden krijgen en zo. Hier loopt hij wel gewoon ook over stenen heen, maar gaat hij over het gras, is hij de snelste.
1: Ja, kan je nagaan.
0: Ja, dat is gewoon wel heel erg mooi. Want onze blinde katten, die vangen muggen en vliegen.
1: Het is
0: die zitten die gaan gewoon op het geluid en dan horen ze, ze pakken hem gewoon uit de lucht.
1: Ja, ja, het is ook zo dat als een zintuig het niet doet of minder, dan gaan je andere zintuigen het nog beter doen, hè? En het grappige is ook altijd dat er is ook altijd een manier om het dan anders te doen.
0: Ja, zeker, zeker. Maar ja, wat ik al zeg, ik ga vooral, als je zo'n kat ziet, ga gewoon kijken naar het gedrag.
1: Ja.
0: En als een kat heel veel moeite moet doen om te lopen, dat wil niet zeggen dat die kat denkt, oh shit, ik moet zoveel moeite doen om daar te komen. Die wil er toch gewoon naartoe, dus die gaat gewoon zijn gang.
1: Ja.
0: En als hij daar dan lekker gaat liggen en lekker een beetje gaat liggen soezen en zo, nou, wat is daar mis mee?
1: Nee, helemaal niks. Nou, jij hebt het katshuis, je bent eigenlijk in 2012 begonnen met inderdaad een kat met drie poten, dat is dan dus Agnes, en een kat met scoliose.
0: Ja,
1: in 2019 heb je echt serieus een stichting opgericht. Alleen, jij doet dit allemaal gewoon bij jou thuis.
0: Ja, klopt. Je moet wel van de stank houden.
1: Maar, is het erg?
0: Het is, inmiddels hebben we een organisatie met 80 vrijwilligers die hier iedere dag mij komen helpen. Vroeger was ik blij als er iemand op zaterdagochtend kwam.
1: Mm-hmm.
0: En nu hebben we iedere dag hulp. En de katten die we hebben zijn ook wel wat zwaardere gevallen, zou ik maar zeggen. Dus die er ook meer een puinhoop van maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is wel heel erg mooi om te zien dat mensen zich willen inzetten voor deze beestjes. En het is inderdaad in mijn huis. Maar ja, of ik ben werken. Of ik vind het gezellig dat er vrijwilligers te zijn. Dus mij maakt het niet zo heel veel uit. En s'avonds dan ben ik alleen met de beestjes. En ik ben toevallig afgelopen weekend voor het eerst in heel veel jaar even een paar dagen weg geweest.
1: Ja, dat wou ik je vragen. Je zat ergens in België, of niet?
0: Ja, België en Frankrijk België, ben ik Frankrijk. Geweest. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de grote oorlogen. En ik vond het zo... het is zo mooi dat ik eindelijk iemand heb gevonden die ook blaasjes kan leegmaken. Dus die vrouw die is hier 2 keer per dag geweest om die blaasjes te legen van de 3 katten die dat nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: En voor de verder zijn er vrijwilligers geweest die hier zijn blijven slapen. Er is een avondschoonmaakploeg geweest, een ochtendschoonmaakploeg. En ja, iemand die dus ook hier in huis was. Mensen die stand-by stonden om naar de dierenarts te gaan. Ja, echt hartverwarmend gewoon. Zo ongelooflijk lief dat ze dat wilden doen.
1: Nou, mooi dat je dat even vertelt. En misschien moet je toch heel af en toe even eruit gaan. Je hoeft ook geen weken weg.
0: Dat is wel gezond, hè?
1: Ja, absoluut. Soms moet je heel even weg. Dat helpt.
0: Ja, klopt helemaal. Ja. Klopt helemaal. Dus en dat geldt ook voor mij. En voor herhaling vatbaar. Ik dacht in eerste instantie van nou, of ik wil direct terug. Of ik denk ik wil nooit meer terug. Weet je wel, dat ik denk ook moet ik het huis weer in wat zo vies is. Of vies is, het is hier niet vies, dat kan ik echt niet zeggen. Maar het, je ruikt natuurlijk wel dat er 34 katten zitten.
1: Ja.
0: Dus, ook dat was allebei niet. Ik vond het gewoon heel erg fijn gewoon weer om naar huis te gaan. Maar ik vond het ook gewoon heel fijn om daar te zijn.
1: Ja, fantastisch. Nou ja, en ik vind ook, als je een droom hebt, dan moet je op een gegeven moment daar ook iets mee doen. Want anders blijft dat maar op die bucketlist staan, toch?
0: Nou, zeker. En kijk, maar ik heb ook wel ambities nog met het katshuis. Ik wil dat het katshuis ook blijft bestaan als ik er niet meer ben.
1: Okay.
0: En dan moeten we het nou wel zo zien in te regelen dat het poppetje wat mij straks moet gaan vervangen ook wel overeind blijft. En het ook leuk vindt om te doen. Want
1: nou,
0: het moet wel te doen zijn.
1: Hoe oud ben jij nu?
0: Ik ben 54, dan zou je dat niet zeggen.
1: Oké, hoezo zou je dat niet zeggen? Wij hebben elkaar aan de telefoon.
0: Ik zie er goed uit.
1: Oh, je ziet er goed uit.
0: Nee, een kijntje.
1: Ja, dan kan je het beste maar zelf zeggen. Dat is een hartstikke goed plan. Voor degene die straks denkt van ik ga Ariane opvangen. De opvang zit in Vinkel. En ik dacht, nou Vinkel, hoe zit dat dan? Maar dat is bij Den Bosch, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Nou. Ja, dus een geannexeerd door de gemeente Den Bosch.
1: Nou, kijk, dus iedereen die een beetje daar in de richting is en gek is op katten en helemaal op gehandicapte katten, dan kan je vast inspringen. Dan kan jij tenminste af en toe eens op vakantie. Kan je het rustig overdragen.
0: Sowieso, ook al ben ik niet op vakantie. Mensen zijn sowieso van harte welkom om vrijwilligerswerk te blijven te komen doen. En dan denken ze van, nee, ik woon ver weg. We hebben ook mensen die uren en een kwartier rijden om hier vrijwilligerswerk te komen doen. We vragen gewoon dat je 1 keer in de maand een dagdeel beschikbaar bent.
1: Ja, geweldig.
0: En veel mensen hebben dat er ook voor over om gewoon ook van boven de rivieren of vanuit het westen van het land om toch gewoon hier vrijwilligerswerk te komen doen.
1: Ja, nou absoluut. En aan het eind van de uitzending doen we ook nog even een oproep, want je hebt natuurlijk niet alleen vrijwilligers nodig, maar vast ook wel wat geld en nou ja, allerlei andere dingen. Misschien moet er wel een kat geadopteerd worden, virtueel dan. En volgens mij zijn er soms ook katten die het heel goed doen, die jullie toch weer kunnen herplaatsen.
0: Ja, dat is iets wat we nog niet zo heel erg lang doen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat we een beetje het wieland uitvinden zijn. Dus veel van de katten die we herplaatsen, blijven wij nog wel financieel verantwoordelijk voor de handicap. Dus we vinden wel dat mensen zelf moeten enten en dat soort dingen. Dat is ook verplicht. Maar bijvoorbeeld de handicap, daar blijven wij wel verantwoordelijk voor financieel. Dus stel je voor dat een kat met een achterpootje, wat we hebben rechtgezet, dat pootje toch in 1 keer breekt of wat, weet ik veel wat. Dan zijn we wel financieel daarvoor om te zorgen dat het weer in orde komt.
1: Oh, dat vind ik wel een heel mooi gebaar ook.
0: We willen dat het beestje de zorg krijgt die het nodig heeft.
1: Ja.
0: En anderzijds ook, we weten nog niet helemaal precies hoe dat het met die beesten gaat. Dus we snappen ook dat er ook mensen zijn die dat eng vinden. Die denken van, jezus, dat gaat vandaag een hoop geld kosten.
1: Ja.
0: Kijk, en als wij nu kunnen laten zien van dat wij garant staan om bij te springen of om zaken te betalen, dan is dat denk ik gewoon heel erg fijn voor de nieuwe eigenaren. En dadelijk over een jaar of 10, als wij dan ook een beetje weten hoe dat zoiets gaat, dan weten we ook van, nou, deze handicap die vraagt ongeveer zo'n bedrag misschien nog. Of bij deze handicap hebben we helemaal niks hoeven te betalen. En dan kunnen we straks ook wat meer gerichter katten gaan herplaatsen.
1: Ja, fantastisch.
0: Dus, en dan vroeger stopten ze gehandicapte mensen ook achter een hek in een bos, hè?
1: Ja.
0: Kijk, en dat is, zo zie ik het ook gewoon met die katten. Hoe meer wij kunnen laten zien dat die beesten wel een normaal huis kunnen leven, hoe meer kans er is dat de dierenarts niet op hun tafel zegt van laat maar inslapen, want die kat heeft geen kans.
1: Nee, dat is inderdaad wat wel grappig is. Jij zegt dat nu over gehandicapten. Ik werkte vroeger als accountmanager. Eigenlijk met name met dat soort instellingen. Zorginstellingen, ouderen, verpleeghuis. Maar ook gehandicapten, dus ik ken dat. En het grappige is dat ze daarna allemaal weer teruggekomen zijn in de woonwijk. Dus wat dat betreft ben je vooruitstrevend. En doe je dat hartstikke goed. Nou, ik heb je al even geïntroduceerd. En ik noemde natuurlijk het katshuis. Dat heeft een bepaalde reden. Dat gaan we zo even uitleggen. We zijn even met de muziek in de Warowitz. Want we hebben een wat andere intro. Maar Rob heeft intussen... Want jij wilde heel graag Stray Cat Strut. En ik heb daar The Cure aan toegevoegd. Die hebben ook namelijk een kattenliedje. We gaan even jouw verzoek draaien. Ja, precies. Love Cats. Ik denk, die moeten we ook even draaien. Die heeft Rob gevonden. De eerste die komt zo. En dan gaan wij zo meteen weer even verder praten. Blijf hangen. Tot zo.
0: Joujou. Tot zo.
2: Okay. That might be a little rough. All right. So we got Lust in Love. We're gonna play acoustic.
3: Why don't we do an old one then? Let's tape Stray Cat and Lust in Love.
2: Yeah.
3: Yeah, because Stray Cat we're kind of yelling in the background.
2: So you want to do Stray Cat strutting and like another one? And what, Lust and Love?
3: Yeah.
2: Okay.
4: Thank you. Can I close the door?
3: Sure.
2: If you can.

0: Ja, ik
1: weet het. Oké, dus dat is wel fijn, want dan ben je eigenlijk dus een compleet iets aan die wel je interesse
2: ligt. Marianne?
1: Ja?
2: Nou, we hebben een beetje een rare uitvoering van de Stray Cat Strut.
1: Ik merk het.
2: Ik weet niet wat dit allemaal is, maar dit vergeten we gewoon maar even. Die hou je nog van mij te goed.
1: Dat is helemaal goed hoor.
2: Het voordeel is, die is toch niet te vinden op de podcast, dus die kunnen we er gewoon weer even uit halen.
1: Heel goed, heel goed.
2: Rob, kan hem even uitzetten? Gewoon even de schuif naar beneden. Maar gewoon even stoppen op de computer. Ja, top. Nee, dus. Nou, moeten wij... Nee, ja, ik kan niet doorpraten met de muziek erdoor. Wacht.
3: Ik weet niet waar die muziek vandaan komt.
2: Ik ben zelf.
3: Nu is hij helemaal weg.
2: Ja, hij is weg. Nou, we gaan door. Ja. We zijn niet heel gelukkig met de muziek vandaag. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Het katshuis. Want daar heb jij over nagedacht. Het katshuis is eigenlijk een soort weerspiegeling van het katshuis in Den Haag.
1: Ja, klopt. Ja. We hebben hier ook de Eerste Kamer.
2: Ja?
1: Waar ze alle beslissingen van de Tweede Kamer gewoon terugdraaien. Dus de Tweede Kamer hebben we uiteraard ook. Daar ligt vooral onze Jos en die ligt daar vooral erg veel te slapen. Nou, dat
2: doen ze daar
1: is ook herkenbaar. We hebben hier ook een binnenhof, we hebben een torentje.
2: Ja.
1: En we hebben hier ook, dat is dan in het katshuis niet, maar we hebben hier ook Paleis Poesdijk.
2: Oké, okay. Ja. Hoezo en dat dan?
1: Paleis Poesdijk is zijn twee quarantainekamers waar katten zitten die we aan het opknappen zijn. Dus die een operatie of zo nodig hebben.
2: Mm-hmm.
1: En het torentje, daar zit ook een quarantainekamer. Die zit op dit moment ook vol. Ja, en de eerste en tweede kamer. De katten kunnen hier overal komen waar ze willen. Dus overal zitten dubbele kattenluiken. Dus ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Dus als ze lekker even rustig in de Tweede Kamer willen gaan liggen, dan gaan ze daar liggen. En wilden ze eventjes goed presidentieel contact, dan gaan ze naar het torentje.
2: Oké, en Poesdijk, daar zit Hugh en Bernard zaten daar, hè?
1: Ja, en nu zit koning Joop daar.
2: Oké.
1: Dus Joop heeft zijn eigen... Joop komt uit Egypte, dus we hebben de inrichting ook een beetje Egyptisch geprobeerd te maken.
2: Okay.
1: En hij heeft ook zijn eigen deur met gouden handdruk, zou ik maar zeggen, waarin dat hij een gouden klink. Dus hij heeft echt een heel presidentieel paleis gekregen. Joop had ook wel wat stress van andere katten ook.
2: Ja.
1: Dus we wilden gewoon graag voor hem een rustige ruimte. Nou, en die hebben we gevonden in Paleis Poesdijk.
2: Geweldig.
1: Dus dat is echt zijn ding. Dus daar zit hij s'avonds heerlijk. En dan samen met zijn maîtresse Carolien. Die vindt hij ook wel erg interessant. En dan, dat is wel mooi om te merken dat hij zo wel een gelukkige kat. Want hij is al een paar jaar gelukkig. Maar ik merk wel dat dit hem wel extra goed doet.
2: Oké, ik zeg niks over vriendinnetjes en zo. Hè? Dat is maar beter.
1: Ja, weet je, dan als het voor de pers te heftig wordt, dan noemen we hem gewoon geen koning, maar noemen we hem gewoon farao. Want als hij uit Egypte komt, dan kan dat, hè?
2: Ja, dan kan het allemaal wel, ja.
1: Ja.
2: Als mensen dit nou in levende leven willen zien, kunnen ze dan ook op visite komen bij jullie?
1: Nou, dat is een beetje te veel van het goede. We hebben wel 3 open dagen. Die laatste hebben we net gehad in september. Maar op onze website staan vrij snel ook wel weer de nieuwe data. Is het zo dat er echt iets is, mensen die bijvoorbeeld door autisme het wat moeilijk vinden om in menigtes te zijn. Dus niet dat het hier een menigte is, maar daar maken we wel eens een uitzondering voor. Of als iemand bijvoorbeeld heel ernstig ziek is, nou, dan maken we ook een uitzondering voor. Maar voor de verdere verwijzen we iedereen wel naar de open dagen. Want het is anders het is gewoon te druk ook voor de beestjes hier en ook voor mij. Want ik woon hier ook nog.
2: Ja, dat snap ik ook.
1: Hoe dol ik ook ben op mensen en op dieren, anders dan loop ik ook over.
2: Je hebt al genoeg visite natuurlijk door alle vrijwilligers dag in dag uit.
1: Maar dat zijn harde werkers, hè. Dus die zijn rond een uur of half twee ook weer naar huis.
2: Ja, behalve dan zo'n open dag zag ik dat jullie ook iets organiseren voor een soort bijeenkomst voor overleden dieren, dat mensen samen kunnen komen.
1: Ja, dat wordt waarschijnlijk wel volgend jaar. Want dit jaar krijgen we toch nog niet helemaal goed rondgeorganiseerd. We hebben te weinig publiciteit kunnen doen. Dus er zijn nog te weinig mensen, te weinig aanmeldingen, waardoor we denken, we moeten het eigenlijk misschien even een jaartje opschuiven.
2: Ja?
1: Maar we willen wel heel graag, omdat we weten hoeveel mensen verdriet hebben als een dier overlijdt.
2: Ja.
1: En dat het gewoon ook heel fijn is om weer even stil te staan bij die dieren die je zo mist. geweest.
2: Ja.
1: Dus vandaar dat we wel, wat we in Mexico natuurlijk al lang doen, willen we wel een avond gaan organiseren. Maar dan willen we het ook wel goed doen. En dat lijkt dit jaar nog niet echt helemaal te lukken. Dus dan gaan we er volgend jaar wat meer op inzetten. Dat mensen gewoon wel een plek hebben waar ze ook even samen kunnen komen en ook even kunnen denken aan een overleden diertje.
2: En doe je dat dan ook daar thuis of doe je dat in een aparte ruimte?
1: Nee, het is een prachtige tuin hier. Het is een prachtige omgeving waar we hier zitten.
2: Ja.
1: Dus het zou zonde zijn om dat ergens binnen te gaan doen. Dus we willen dit wel buiten doen, 's avonds met veel kaarsen.
2: Ja, mooi.
1: En veel sfeer en goede sprekers. En dat we echt even waardig iets van maken.
2: Er is tegenwoordig gelukkig wel wat meer aandacht voor, hè? Voor het overlijden. Vroeger werd daar niet zoveel aandacht aan besteed. En ik ben wel blij te horen dat dat ook mag. Want ik geloof dat ik ergens gevonden heb dat het verliezen van je dier, nou, voor sommige mensen net zo erg, zeg ik even braaf, zo niet erger is dan het verliezen van een mens. Laat ik het zomaar even zeggen.
1: Ik ben mijn broer verloren 4 jaar geleden, of 5 jaar geleden inmiddels. Ja. En dat was echt vreselijk. En zo kan een kattenverlies ook voelen. Alleen het verlies van een kat is voor mij wel wat sneller voorbij. Maar op het moment dat het gebeurd is, kan het net zo heftig voelen.
2: Ja, maar ja, goed, er zijn natuurlijk ook mensen die zijn misschien alleen. En die hebben alleen hun kat of hun hond.
1: Mm.
2: En als die dan verdwijnt, dan wordt het wel een groot gapend gat.
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook gewoon. En sommige mensen die ouder zijn, die of in asiel wil niet meewerken aan de adoptie, of ze durven het zelf niet meer aan. En ik vind dat ook zo vervelend. Ik moet er niet aan denken dat ik later groot ben en achter mijn rollator loop en dat ik geen kat meer heb in mijn leven.
2: Nee, vreselijk.
1: Dat is niet iets wat ik ambieer en ook niet iets wat ik wil gaan doen. Nee. Daar moet ook maar eens iets voor gaan verzinnen.
2: Ja, er zijn al plekken waar dat dan kan. En er zijn dan al plekken waar je dier dan kan brengen. Als jij dat niet meer kan, dat ik denk, nou, dat vind ik nog net niet goed genoeg eigenlijk.
1: Ja, precies. Dan moet eigenlijk nog wat beter en wat beter worden aangepakt.
2: Ja, want jullie zullen ook natuurlijk, zeker met de katten die jullie hebben, af en toe afscheid moeten nemen. Ik heb gezien dat jullie een prachtige Wall of Fame hebben. Waar ook natuurlijk heel veel overleden katten in zitten.
1: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, alle katten die we geholpen hebben, wat voor manier dan ook, die staan op die Wall of Fame. Ja, er staan er ook genoeg tussen waar we afscheid van hebben moeten nemen. Ja, dat is, weet je, we krijgen soms beesten binnen die zo ongelooflijk kapot zijn. Ja, dan soms lukt het gewoon niet om ze helemaal goed te herstellen.
2: Nee, dat is zo. Het criterium
1: en soms
2: daarvoor
1: zijn het
2: is
1: ook gewoon een kat die gehandicapt geboren is, die is ook gewoon eigenlijk al zwakker als een kat die gewoon gezond geboren is en daarna gehandicapt is geraakt. Dus ook daarin zitten allerlei verschillen. Dus je hebt dat ook gewoon niet in de hand. Maar zolang ze er zijn, zorgen we dat het leven goed is. En dat is het belangrijkste.
2: Ja, dat is ook zo. Nou, het criterium is dat je 1 nachtje in het katshuis geslapen moet hebben als kat. En
1: ja,
2: dan
1: klopt.
2: Kom je in de Wall of Fame in elk geval.
1: Ja.
2: Ik wou zo meteen eens even met je praten over de samenwerking van dierenartsen, vrijwilligers en natuurlijk donateurs. Want daarmee staat of valt het? En wat jullie allemaal voor katten hebben. Ik ben van alles tegengekomen. Van ataxie tot reuma tot, nou, bedenk het.
1: Mm-hmm.
2: We gaan dat dus even bespreken. En dan ben ik ook best wel benieuwd wat dat soort katten nodig hebben om gewoon om het fijn te hebben.
1: Ja, helemaal goed.
2: Nou, wat hebben we nog over de cure op, hè?
3: Jeps.
2: Heerlijk. Nou, we gaan even de cure draaien en dan ben ik zo weer bij je.
1: Is goed.
2: Tot zo.

0: al die honden die daar liggen, wordt helemaal oud.
1: Je luistert naar hashtag over dieren. Marianne, we kunnen je horen.
2: Ja, vervelend. Ik zat er weer te praten.
1: Ja, nee, maar ik snap dat wel. Bij jullie gaat dat natuurlijk gewoon door. Dus tijdens een liedje...
2: Ja, ik heb hier, we zijn ook erkend leerbedrijf. En ik heb hier nou een stagiaire staan. En het was allemaal toevallig een beetje verkeerd gepland.
1: Ja.
2: Dus ik zei het al tegen. Dat is het raarste sollicitatiegesprek wat je ooit in je leven zal voeren waarschijnlijk.
1: Dus het feit dat wij een verkeerd liedje draaien is eigenlijk peanuts.
2: Ja, precies. Ja, dat stelt niks voor.
1: Nee, precies. Nou, eens even over de katten. En wat ze, waar ze mee te dealen hebben. Ik kwam tegen reuma, ataxie, vergroeide pootjes, trauma, blind, slechtziend, incontinentie, problemen met tanden, diabetes. Waar komen deze katten vandaan?
2: Ja, overal vandaan. We hebben ze via particulieren, via fokkers, via andere organisaties, zoals asielen of zo. Ook aardig wat katten uit het buitenland. We kunnen hier heel de tent vol zetten met katten uit het buitenland. Dus we willen ook de Nederlandse katten natuurlijk ook gewoon wel een kans geven. Dus we zijn daar wel wat voorzichtig in.
1: Yeah.
2: Maar ze komen echt overal vandaan. Dus we hebben, asielen hebben ook niet altijd de financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld iets te doen. Dus soms wordt er ook gezegd dat met benchrust dingen in orde komen. Ja, en dan denken wij daar toch iets anders over. En dan kunnen we gelukkig goed samenwerken. En dan kan de kat naar ons en kunnen wij het een beetje wel opereren. En de kat over wie ik het nu heb is klaar om geadopteerd te worden weer. Dus dat is fijn.
1: Oké, en hoeveel katten met deze problemen tussen aanhalingstekens kunnen jullie hebben? Kunnen jullie handelen?
2: Nou, dat ligt een beetje aan de handicap. Dus kijk, je kan... En het ligt natuurlijk ook aan de kat zelf. Want als die kat heel makkelijk is... Ja. Dan kunnen die 35 Richards binnenzetten. Want dat is gewoon echt een hele makkelijke kat.
1: Okay.
2: Maar als we 10 Shanen hebben, dan is het veel te veel.
1: Okay.
2: Dus... En het is ook gewoon een beetje wat te behappen is voor mij. Dus ik heb nu 3 katten die ik moet leegmaken 2 keer per dag met plassen.
1: Mm-hmm.
2: Die laten dus ook de ontlasting gewoon gaan. Kijk, als je 23 van hebt, dan is het echt niet meer bij te houden.
1: Nee.
2: Dus dat zijn wel zaken waar ik wel gewoon, waar je wel gewoon op moet letten. Maar een kitten weigeren we in principe nooit, want die zijn heel makkelijk. De rest van de ploeg gaat er ook heel makkelijk mee om. En die kun je ook makkelijk weer herplaatsen. Volwassen katten doen we 1 per keer, zou ik maar zeggen, maken. Dus we zijn nou met Ties nog bezig. Zodra Ties klaar is, dan heb ik weer ruimte voor een volgende kat.
1: Oké, en als de katten die je nou net zegt, hè, die alles laten lopen, zijn die verlamd?
2: Ja, die laten alleen de ontlasting lopen, de urine niet. De urine die leeg ik 2 keer per dag met ze. Dus dat wil zeggen dat ik in de blaasje masseer. En op die manier masseren we de urine eruit.
1: Ja.
2: Dus daar heb ik er nou 3 van. Dus die lekken tussendoor niet. Want ik heb hier ook katten die over de grond slepen. Ja, en als die door de urine van andere katten gaan lopen... Ja. Dan is dat voor hen natuurlijk ook heel vervelend.
1: Ja.
2: Dus ik woon hier en dat wil ik zelf ook niet hebben.
1: Nee, dat snap ik.
2: Dus daar zit voor mij wel een grens in en wat ik doe. Maar als een kat, wat ik al zeg, het moet behappen zijn.
1: Ja.
2: We moeten hier wel met z'n allen wonen.
1: Ja.
2: En we kunnen niet hier één grote puinhoop van maken... van alleen maar poep wat overal ligt. Want ja, dat wil ik zelf ook gewoon niet.
1: Nee, dat snap ik. En als ik nou kijk, hè, ongeveer 35 katten, even grof over de duim,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: En ongeveer 35 vrijwilligers. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die vrijwilligers de hele dag per kat er zitten. Maar dat is dus ongeveer wel wat je nodig hebt om te kunnen draaien.
2: Nou, we hebben 85 vrijwilligers.
1: Oh, 85, oké. Okay.
2: Maar daar zitten ook wat mensen bij die bijvoorbeeld onze folders ontwikkelen of die wat andere zaken doen. We hebben ook een knuffelassistent. Die komt iedere vrijdagavond hier knuffelen met de beestjes. We hebben per dag sowieso wel 4 mensen nodig die hiermee schoonmaken.
1: Oké. Okay.
2: Dus soms zijn het er 2. Dus dan kun je gewoon minder voor elkaar krijgen. En soms heb je er 6. Nou, en dan kunnen ook de ramen weer lekker een keer gelapt worden.
1: Ja, oké. Okay. Hoe werkt dat voor jou emotioneel? Want jij zit er natuurlijk in. En ja, volgens mij ga je vreselijk hechten aan de dieren. Ik kan me ook voorstellen dat je het probeert zo te doen dat het behapbaar blijft. Maar goed, toch. En met name een dier die wat heeft. Hoe gaat dat voor jou emotioneel? Want ik kan me ook voorstellen dat je slapeloze nachten hebt als je weet dat je iets niet op kunt lossen.
2: Ja, soms is laten gaan dan ook een oplossing, hè. Okay. Maar ja, dat zijn geen makkelijke dingen. En ik vind het ook wel gewoon, een kat moet vooral een kat kunnen zijn. En Ties die heeft een bacterie, die we ook al een tijdje proberen te repareren. En die bacterie die vertraagt dat proces echt enorm.
1: Okay.
2: Dat vind ik wel heel vervelend om te zien, want hij zit dus al veel te lang wat mij betreft in een hokje. En dat vind ik wel heel vervelend, want ik wil dat die kat een kat kan zijn. En een kat houdt in ieder geval om opgesloten te zitten.
1: Nee.
2: Dus daar heb ik wel eens moeite mee, ja. Want ik wil een beetje gewoon in de vrijheid van het katshuis zien.
1: Ja.
2: En ja, we hebben ook twee katjes die poepten uit de vagina. Dat hebben we geprobeerd te herstellen, maar dat is helaas niet gelukt. Nee, de eerste die we daarmee hadden, ja, die moest ik op een gegeven moment, om die darmen leeg te maken, moest ik die helpen. En dat deed haar zoveel pijn. En dat trok ik zelf ook gewoon niet. Er stond hier ook gewoon in huis te huilen van, ik wil dit gewoon niet. Ik vind het gewoon vreselijk om haar dit aan te doen. En iedere avond lag ze weer bij mij. En vond ze het prima, want ze wist dat ik haar wilde helpen.
1: Ja.
2: Maar ja, dat zijn dingen, daar heb ik ook gezegd van, dit kan ik gewoon niet. Ik wil dit niet doen.
1: Nee.
2: Want daarna renden ze door de tuin en was ze helemaal happy de peppy. Maar ze had ook gewoon dagen dat ze gewoon echt slecht was. Ja, dan gaat het te ver. En hoezeer, hoe goede band we ook hadden. Want het was echt een prachtig beestje. Ze was echt constant bij me. Ja, is dat wel? Dat was wel gewoon een hele zware jaar. Ja, dat hoort er ook bij.
1: Ja, en het gekke is ook, hè, je kan geen dier met elkaar vergelijken. Dat hoor ik ook heel vaak mensen zeggen van, ja, maar goed, als je nou eenmaal weet, dit dier is oud en dan moet je ermee stoppen of weet ik veel wat. Maar geen situatie en geen dier lijkt op elkaar. Elke keer kom je weer voor iets nieuws te staan.
2: Ja,
1: dat is mijn
2: mensen,
1: ervaring.
2: Hè?
1: Ja, precies. Was het maar dus zo makkelijk.
2: Dus je moet die keuzes ook gewoon puur maken op hetgeen van wat je ziet. Ik maak die keuzes ook nooit zelf. Daar zit altijd een arts bij of een specialist. Of misschien soms ook de gedragsdeskundige. Dus dat is een optelsom, hè?
1: Ja, jullie doen dat samen.
2: Wat je in je eentje gaat beslissen. En het is ook gewoon ook, ik weet wel het karakter van het beestje is.
1: Ja.
2: Hè? Dus is het een strijdertje? Ja, dan soms moet je ook gewoon zorgen dat je weet van, nou, dit doen we nog wel, maar dit doen we niet meer.
1: Nee. De dierenarts, hè, die jou helpt, of misschien de kliniek of wat dan ook. Zijn zij gespecialiseerd in al dit soort problematiek? Of,
2: ja, we hebben echt een heel mooi team om ons heen gebouwd. Dus we hebben gewoon onze vaste dierenartsen, die zitten in Den Bosch. We hebben één super dierenarts, die zit in Zeist. Die man die volg ik, die is vanuit Den Bosch naar Zeist gegaan. En die heeft gewoon zoveel ervaring ook met gehandicapte katten. En denkt gewoon heel fijn mee. Dus voor de echt moeilijke gevallen ga ik daarheen.
1: Mm-hmm.
2: We hebben een chirurg die in Kapel Averzaat zit. Die ook echt heel erg goed is in out-of-the-box denken. Dus dat is ook iets wat we wel vaak nodig hebben. We hebben onze internisten, die zitten weer in Vught. We hebben in Waalwijk, daar zitten onze neurologen. Dus we hebben echt overal hebben wij onze mensen zitten. We hebben een gedragsdeskundige, een voedingsdeskundige, een fysiotherapeut. Dus dat zijn allemaal mensen die eigenlijk om ons heen draaien en met wie we samen de zorg leveren. Dus de keuzes ook kunnen maken. Dus vandaar ook dat wij op een dierartskosten van rond de 85.000 euro per jaar uitkomen.
1: Ja.
2: Omdat we gewoon ook wel echt al die zorg ook wel willen geven.
1: Ja. En zijn ze ook een beetje sympathiek met wat het dan
2: met
1: allemaal
2: prijzen
1: kost? Nou ja, weet je, ik heb zelf twee honden en een kat en twee paarden. En je hoeft mij niet uit te leggen hoe die rekeningen eruit zien. En jij hebt een heleboel katten met best ook veel complexe behandelingen. Krijg je dan nog een beetje, weet ik veel, korting, leuke prijs?
2: Ja, zeker, zeker. We krijgen zeker korting. Bij de ene dierenarts krijgen we regelmatig lieve mensenkorting.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik ook een hele mooie. Dat hij dat noemt, dat staat ook zo op de rekening, hè? Lieve mensenkorting. bij Evidentia, daar worden veel slechte dingen over Evidentia gezegd, maar ik heb die ervaring gelukkig niet. Wij krijgen daar ook gewoon echt een goede korting. En ze staan ook altijd voor ons klaar. En dat vind ik ook echt heel prettig. Daarbij, het is een ziekenhuis in Duitsland. Moet je soms wel 200 kilometer rijden om nog een dierenarts te hebben. Hier is het wel beter geregeld. En dat komt wel doordat Evidentia dat doet.
1: Ja.
2: Wat ik wel heel erg, als ik dan toch zo vrij mag zijn, de oproep mag plaatsen voor de Anicura's en de Evidentia's. Haal alsjeblieft de prijzen naar beneden van het enten en het castreren en steriliseren. Want voor de gewone man is het bijna niet te betalen. kijk, en dat zijn voor ons de dingen, voor ons maakt het niet uit. Maar ik zou het zo fijn vinden als het gewoon voor de rest van de mensen dat enten gewoon weer goed betaalbaar is. En dat castreren ook. Want dat zijn gewoon hele belangrijke dingen. En dat is iets waarvan ik denk van jongens, dat kan echt anders.
1: Ja, ik vind met name dat castreren ook wat jij aangeeft. Want dat zorgt er ook voor dat de boel niet uit de hand loopt, hè? En het is inderdaad wel eens, ja, weet je, ik sta ook wel eens bij een dierenarts en dan gaat het over enten en weet ik veel wat. En dan, ja, weet je, ik weet dan niet hoeveel dieren die mensen hebben, maar dan staan ze echt met een stalen kop achter die balie van, ja, nee, dat kost dan 800 zoveel euro. En dan denk ik, hallo, er zijn mensen die, dat is een half maand salaris. Doe normaal.
2: Ja, maar vergis je niet dat die mensen met die stalen koppen wellicht hebben gekregen, omdat ze constant die boodschap moeten verkondigen, die zij misschien ook niet fijn vinden om te verkondigen.
1: Nee, dat zou best
2: maar
1: kunnen.
2: Maar hun bazen, de aandeelhouders, dat zijn degenen die de keuzes moeten maken.
1: Ja.
2: En de mensen die achter de balie staan, ja, die krijgen alle klappen.
1: Ja.
2: En die doen gewoon hun best wat mij betreft. Dus het zijn de aandeelhouders waar ik ook tegen spreek. Dat ik gewoon hoop dat ik gewoon... Dat, hou die basiszorg gewoon betaalbaar. Iedereen heeft er wat mij betreft recht op de liefde van een diertje.
1: Ja.
2: Dus zorg dat die basisdingen betaalbaar blijven.
1: Ja. Ik vind het leuk dat je het trouwens... En fijn ook dat je het zegt. Want weet je, er komt inderdaad... veel negatief nieuws over Evidentia. En dan ben ik ook gewoon blij dat er eens een keer positief nieuws komt. En ook ontzettend blij dat ze met name jou helpen.
2: Ja, zeker. Nee, echt, ik heb er niks over te klagen. En ze zeggen ook wel eens van, dan laten ze je onderzoeken doen die helemaal niet nodig waren. Ook dat heb ik nooit meegemaakt.
1: Nee, okay.
2: Ik zeg regelmatig van, heeft dat beestje niet een MRI nodig? En dan zeggen ze zelfs tegen mij van, nee hoor, zou het niet doen, hou het geld maar in je zak. Hij maakt voor deze kat niks uit, want daar gaan we niks verder van leren.
1: Nee.
2: Nou, daar kan ik alleen maar respect voor hebben.
1: Nou, dit gaan we de wereld insturen. Dat is toch wel even belangrijk.
2: Ja.
1: Ja, de muziek is een beetje... op, dus wij gaan eens even praten over wat er allemaal nodig is.
2: Ja.
1: En ik vind het eerst nog wel even leuk, want ik zag zo'n lief, schattig, klein kattenmeisje. Beetje schildpadachtig op jullie socials voor mij. Ja, precies.
2: Ja.
1: Wat is dat een schattig dier.
2: Ja, dat is ze zeker. En de karakter is ook heel leuk. Ze is heel vrolijk. Dus ik denk dat zij ook redelijk snel geadopteerd kan gaan worden. En we hebben meer van dat soort schatjes. Maar dat is ook echt een leuk diertje, ja. Ze loopt wat anders, maar ze doet het wel echt superleuk.
1: Ja, maar zij is heel klein bij jullie gekomen. Want ze groeide ook niet goed, las ik ergens.
2: Nee. Ja, ze heeft echt een heel dikke buik. En die heeft ze nog steeds. Dus we monitoren haar op dat punt nog wel. Maar ze doet het gewoon goed. Dus ze eet, drinkt en plast en poept gewoon goed. En ja, het belangrijkste is gewoon echt mega vrolijk. Ze is echt constant eigenlijk. Want als ze niet aan het slapen is, dan is ze aan het sjouwen en aan het spelen. En ja, iedereen is ook wel ja, echt dol op hem. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders. Het is zo'n knap kind.
1: Echt leuk. Nou,
2: ja.
1: We gaan heel even om te beginnen naar de adoptiepagina. Dat is altijd natuurlijk lastig als je er op een gegeven moment een podcast van maakt. Dan hebben wij het vrolijk over Fiona, die trouwens al geadopteerd is.
2: Mm.
1: Maar ik denk dat we het maar even zo doen. Hè, dat na Fiona komt er waarschijnlijk weer een Fanny en dan weet ik wat allemaal. Jullie hebben continu dieren die geadopteerd mogen worden. Degene die nu open staat is Richard. Kan je wat over Richard vertellen?
2: Ach, dat is nou echt... Wil je een leuke, lieve kat? Wil je echt een knuffelkat? Nou, dan moet je Richard hebben. Richard had een ingestort bekken. Dat hebben we gemaakt. Daar heeft hij helemaal geen last meer van. En voor de verder is, doet hij het gewoon supergoed. En hij is ook nog eens echt heel knap. Echt een hele knappe, zwart-witte tuxedo-kat.
1: Oké, is die kleintje? Want hij ziet er niet zo groot uit.
2: Nee, hij is niet klein.
1: Oh,
2: nee,
1: is niet klein.
2: Niet. Hij is wel jong, maar hij is niet klein.
1: Oké.
2: Nee. Maar het is echt een hele leuke kat. Hij is, ja, dus ik heb hem ook nog nooit lelijk zien doen tegen iets of iemand.
1: Nee, kan je nagaan.
2: Als het misschien is het wel God die gereïncarneerd is in Richard of zo.
1: Ah. Nee, ze zeggen altijd dat engelen zijn, toch? Engelen die reïncarneren in katten en in honden en in paarden. En
2: ja,
1: ze vergeten
2: dan
1: alleen de vleugels.
2: Dan hebben we hier wel, eigenlijk moet ik hem dan houden.
1: Ja, dan moet je dat misschien wel doen. Maar goed, ja. Weet je, dit is ook niet... Dit is natuurlijk wel een oproep voor Richard. Maar tegen de tijd dat de podcast live is... dan heeft Richard waarschijnlijk al lang zijn forever home. Maar dan komt er weer een andere Richard. Wat even belangrijk is op jullie website staan de adoptievoorwaarden. Mm-hmm. En onder het kopje speciale katten met een speciale behandeling... daar kun je lezen hoe, wat of waar. En wat ik goed vind ook is dat jullie daaronder hebben gezet. Wat verwachten wij van u? Ben je er nog?
2: Ja, ik ben er.
1: Ja, okay.
2: Sorry.
1: Wat verwachten we van u? Dus dat stukje liefde en geduld, daar ga ik van uit.
2: Ja.
1: Maar ook een stukje financiële zekerheid.
2: Ja. Ja, we willen gewoon dat mensen ze. We kunnen in niemands portemonnee kijken. We willen graag dat de katten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij vragen ook geen adoptiekosten. We vragen ook geen afstandskosten. Maar wij vragen altijd een vrijwillige bijdrage.
1: Okay.
2: En het mooie daarvan is wat je dan ziet. Is dat we eigenlijk van de meeste mensen die het kunnen betalen, krijg je veel meer.
1: Oh, ja, dat is ook fantastisch eigenlijk, hè?
2: Ja, precies. Dus, en dan, weet je, want mensen kunnen vaak klagen over de mensheid. Maar ik ervaar dat eigenlijk altijd alleen maar als heel erg mooi.
1: Ja,
2: want dat is wat mensen ook doen.
1: Ja.
2: He, als je niet zegt van ik wil bij jou 150 hebben. Dan geven ze je vaak gewoon 200 of 250 euro. Omdat ze gewoon mooi vinden wat je aan het doen bent.
1: Ja, prachtig. Nou, dat is de eerste mogelijkheid om jullie te steunen. Jullie bepalen welke katten geplaatst kunnen worden.
2: Ja.
1: Maar dan is er natuurlijk ten eerste de doneerknop. Die hebben we bijna elke week. En dat is natuurlijk waar je het meest aan hebt. Ja, weet je, ik behalve de dierenarts waar we het over hebben... wordt het voer steeds duurder... Alles wat er met dieren te maken heeft. En trouwens, überhaupt alles wordt duurder. Het eten voor ons ook. Dus doneren is denk ik altijd fantastisch.
2: Ja, nou, voer zitten we op zich redelijk goed in. Want we hebben een prachtige voersponsor die dat ook al ruim tien jaar doet.
1: Oké. Okay.
2: Maar onze dierenartskosten, die zijn wel echt heel erg hoog. Dus op dat punt, die doneerknop, als die daarvoor gebruikt wordt... daar kunnen we echt altijd wel heel erg goed gebruiken. Ik bedoel, we hebben soms weken dat we 6.000 euro kwijt zijn in één week. Nou, dat geeft wel een beetje aan. Dat is wel echt onze hetgeen wat we het meeste nodig hebben. Geld.
1: Ja, geld, dat is ook wat het is. We hebben nog een paar minuten. Je kunt suikertante of oom worden.
2: Ja,
1: wat
2: klopt.
1: Doe je dan?
2: Ja. Dan adopteer je eigenlijk een kat op afstand voor 9 euro per maand.
1: Ja.
2: En dan krijg je een adoptiecertificaat. En het beestje blijft uiteraard hier. Maar je krijgt ook een nieuwsbrief dat je ook een beetje de ins en outs krijgt... die andere mensen niet krijgen van het katshuis. En zo ondersteun je een kat constant.
1: Oké. Okay. Nou, dan, dat hebben we in het begin al even gezegd. Je kunt vrijwilliger worden. Ik ga ervan uit dat... dat is misschien wel even goed om de website te noemen. www.katshuis. En dan kats gewoon met K-A-T-S. En dan huis met S-C-H. En als je
2: daar
1: kat bij typt dan en winkel en weet ik het allemaal... dan komt dat helemaal goed. Daar is alles te vinden. Vrijwilligers, nou dan neem ik aan dat ze in contact komen met jou. En last but not least kun je ook nog gastgezin worden.
2: Ja, zeker. Ook die zoeken we nog. Ja, absoluut.
1: Nou,
2: ja.
1: Hartstikke goed. Ja, ik denk alles is te vinden op de website www.katshuis.nl. Ja, jij doet fantastisch werk. En daar wou ik graag even mee...
2: Dankjewel.
1: Daar wou ik even mee... afsluiten. Ik wens je ontzettend veel succes met alles wat je doet.
2: En super fijn dat je aandacht hebt willen besteden aan ons.
1: Nou, heel erg graag gedaan. Wens je een fijne avond.
2: Joejoe, hetzelfde.
1: Oké, dag.
2: Dank je, doei doei.
1: Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is het drukste moment van de spits geweest, maar er staan nog steeds heel veel files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bij Arnhem een half uur vertraging. Op de A50 is het druk van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek sta je voor de aansluiting met de A50 ook nog 20 minuten in de file. Op de A1 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Je doet er een kwartier langer over daar. En ook op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je een kwartier op onthoud voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Tot slot sta je ook een kwartier in de file op de N784 van Terlet naar Arnhem tussen Velp en Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. maar ook constructie- en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: bij Marco
1: op visite
0: geweest.
1: Dan gaan we niet verder praten. Wat
0: zeg
1: je?
0: Ik ben bij Marco op visite geweest.
1: Oké.
0: Dus we zullen even vertellen.
1: En we gaan rond 6:15 even bellen met Thai Food by Apple. En dat is een afhaalsysteem. Gewoon een wagen, zeg maar, die in zowel dinsdags al in de Jumbo als op de vrijdag. Nee, dinsdags in de vrijheid en vrijdag bij Jumbo staat. Die gaan we even praten. Ik weet niet hoe de goede man heet, maar we mogen tussen 6:15 bellen. Wat heb jij voor muziek staan, Ellen?
0: Brian Ferry, dacht ik ineens gewoon. Ja, kan je het goedkeuren? Ja. Kan je het hebben?
1: Ja, vooruit. Nee.

0: Ja, luisteraars, we gaan praten met Marco Harderwijk van Marco Movies. En laatst, ook al aangeven, gaan we even praten met Thai Food. Thai Food bij Apple. Volgens mij is dat Thai Food bij Apple. Dat komt in New York vandaan, toch?
1: Voor mij wel, ja.
0: Ja, bij de Apple, hè, New York. Marco, jij bent een jaartje of anderhalf jaar geleden bij ons in de uitzending geweest. Je had contact ook met Ellen. Want jij ging ook dingen bij Ellen doen, geloof ik.
1: Wat ik was ga ook dingen bij Ellen doen, inderdaad, ja. Ja.

0: En die heeft een boek geschreven en die wil daar graag meer promotie voor krijgen.
1: Ja, perfect.
0: Dus wij zijn laatst bij mij in de studio hebben besproken van hoe we dat op de rails gaan krijgen.
1: Ja, hartstikke goed. Want jij bent verhalen vertellen, je bent beeldmaker, je bent van alles eigenlijk.
0: Ik ben van alles.
1: Alles wat video en of soms met film te maken hebt, met foto's te maken hebt, dat doe jij.
0: Klopt. Ja, beeld, geluid.
1: En dan denk ik, gisteren ga ik lekker gezellig een open avondje bij Delicio in Nunspeet. En wie komt daar weer tegen? Marco.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, een mooie camera heb je trouwens.
0: Dankjewel.
1: Een behoorlijke investering is dat, denk ik.
0: Ja, het is een Netflix-approved camera.
1: Ja? Zo'n steady camera. Dat vind ik echt...
0: Ja, dus alle promos kunnen ook op Netflix uitgezonden worden.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, zeker.
2: Alle promo's kunnen ook op Netflix uitgezonden worden. Hoe werkt dat?
1: De kwaliteit.
0: Nee, ja, de kwaliteit is Netflix approved. Dus ik zou met mijn camera voor Netflix kunnen filmen, zeg maar. Zo bedoel ik dat.
2: Wauw.
1: Wat voor een investering is zo'n cameraatje?
0: Het is wel een hele dure investering.
1: Wat praat je dan over zoiets?
0: Ja, dan praat je wel echt over een paar duizenden euro's.
1: Ja.
2: Maar dan heb je alleen een camera, hè? Dan heb je ook nog geen lens.
0: Dan moet je nog een lens kopen, een statief, gimbal.
1: Maar je kan trillen, weet ik het al, maar die camera blijft steady.
0: De camera blijft steady, inderdaad.
1: Leuk, maar goed, hoeveel mensen waren er? 300-400, denk ik? Nee, zoveel waren er.
0: 70.
1: Maar je beweegt wel mooi tussen iedereen door. Dus dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus mijn complimenten.
0: En
1: daarna nog een aantal mooie foto's. Ik ben benieuwd, want dat was voor een bedrijfsfilm, denk ik, van Delicio. Weten wat Delicio is? Jij weet dat wel, Anne.
2: Nee, jij weet dat, want jij hebt ze op visite gehad.
1: Ja, oké, maar vertel jij even.
2: Ze maken lekker eten.
1: Ze maken lekker eten,
2: ja.
1: Ze hebben een studio, waar je inderdaad kan...
2: Je kunt daar koken en daarna
1: koken,
2: ga je het ook opeten.
1: Ja,
2: en ze hebben volgens mij uit bepaalde landen hele leuke chefs.
1: Ja,
0: klopt. Ja, inderdaad.
2: Dat is zo, hè?
0: Ja, zeker.
2: Dat je denkt, van dat eet je niet. Het is niet alleen een Nederlander of een Chinees, maar waar kwam die ene kok ook vandaan?
1: Ik zou het niet weten.
2: Jullie zijn er allebei vorige week geweest. En dan moet ik het vertellen.
1: Hij liep er wel gisteravond, maar ik weet niet of hij heeft een Indische inslag.
2: Ja, maar het was iets anders. Ik zal het even opzoeken, want ik vond dat wel bijzonder.
1: Maar goed, ik ga daar inderdaad, wat is het, ergens in december, ga ik met al mijn kinderen en kleinkinderen, ga ik daar een kookcursus houden. Nee, niet houden, krijgen. En ik hou helemaal niet van kook, dus we zien wel wat. Maar goed, Mark, hoe gaat het met de zaak?
0: Gaat hartstikke goed.
1: Ja?
0: Ja, allemaal leuke nieuwe klanten erbij. Ja, leuke projecten ook in het vizier. Ik heb ook laatst, dat is wel een leuke primeurtje om te vertellen. Ik heb met de burgemeester een podcast opgenomen. Burgemeester van Elburg, inderdaad.
1: Is your live?
0: Die is nog niet live. Ik ben hem nog aan het monteren.
1: Oké.
0: Dus ik ga zelf ook een keer voor het beeld. En ik heb vandaag een promotiefilm gemaakt voor 3DE.
1: 3DE.
0: Ja, dat is een jongen die zit in de stad. En die heeft een mooie drone. En die heeft allemaal verschillende drones. En die maakt dan 3D-scans van of de akkerbouw. Of gebouwen. Om gewoon goed in kaart te brengen van als het bijvoorbeeld gerenoveerd moet worden, wat er precies gerenoveerd moet worden. Daar zijn we bijvoorbeeld vandaag achter Epe bij een kasteel geweest.
1: Mm-hmm.
0: Vanochtend zijn we daar de hele ochtend wezen opnemen met de drone. En om voor hem ook dat allemaal in kaart te brengen. Ja.
1: Oké. Mooi systeem is dat. Ja, het is tegenwoordig niet meer video filmpje maken, maar het is echt uitgebreid, hè?
0: Klopt, ja. Ja, het is heel erg uitgebreid.
1: Wat doe je het liefst?
0: Maar mij niet uit. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat het verhaal van mijn klanten gewoon goed verteld worden. En of het nou een podcast is, een fotografie of video, dat maakt niet uit als het maar gewoon goed verteld wordt.
1: Jij zegt met een podcast met de burgemeester. Waar is die podcast dan straks te vinden?
0: Die is zometeen op Spotify en YouTube te vinden.
1: Oké.
0: Ja.
1: En op gemeentesite ook, of dat niet?
0: Dat moet ik nog even overleggen met de gemeente, maar het zou wel leuk zijn.
1: Vroeger hadden we Jan Naten hier altijd als burgemeester. En we hebben een paar programma's, heb ik. En WWW hoefde je hem maar te bellen. En dan kwam hij gewoon over te overkomen. En bellen van wat uitkwam. Deze burgemeester heb ik nog niet gehad. Ik weet, hoe is hij aardig?
0: Hij is hartstikke aardig.
1: Ja, oké. Maar hij had een tijdelijke burgemeester.
0: Ja, dat klopt.
1: Daar kunnen we niet te veel aan. Nee, is onzin. Maar goed. Ik weet eigenlijk niet hoe het zit met de burgemeesters in Elburg. Of die al een procedure is dat er een nieuwe burgemeester komt. Heeft hij daar nog over gehad?
0: Volgens mij zei hij inderdaad dat ze in procedure zijn. Zeker weet ik het niet.
1: Oké, Ellen, jij wou wat zeggen.
2: Nou ja, ik ga gewoon even er tussendoor rammen. Maar de lieve meneer heet Imran Maksoud.
1: We hebben het over die Licio.
2: Nou ja, dat antwoord hadden jullie niet. Ik ben hier net de slimste mensen.
1: Thailand.
2: Nee, Pakistan.
1: Oh, Pakistan.
2: Dus dat was het. Dat is niet daar, dat eet je niet zo vaak.
1: Nou, dat weet ik niet.
2: Nou, hoe vaak eet jij Pakistaans en noem eens een topgerecht uit Pakistan? Dat weet jij niet.
1: Nee, dat weet ik niet.
2: Dat bedoel ik. Kijk, bij de Chinees hoesten we dat allemaal zo op. Maar bij dit
1: Chinees
2: vond ik
1: was
2: bijzonder.
1: Nummertje 16, hè?
2: Hè?
1: Chinees was nummertje 16.
2: Nummer 16, ja.
0: Nummertje 16.
2: Dat vertaalt wel lekker, ja.
1: Hey, maar jij zit natuurlijk ook. Je bent nu 6 jaar als bedrijf bezig.
0: Klopt, ja.
1: Je, vanuit Elburg, gewoon zelf in Kampen.
0: Ja, ja.
1: Als je over 6 jaar gaat kijken. Gaat het goed? Of ja, gaat het goed? Uiteraard gaat het goed. Dan zeg je al, maar is dat naar verwachting? Of?
0: Ja, het gaat allemaal wel naar verwachting inderdaad.
1: Met je naam moet je natuurlijk... Je zit veel... hoe heet dat? Clubs en al soort dingen meer? Of moet ik dat zien? Of
0: ja, ik zit bij de Business Club. Op het harde.
1: Veluwe meer?
0: Noord-Veluwe. Noord-Veluwe inderdaad. En
1: daar lopen 300 bedrijven.
0: Ja, klopt. Ja. Nou, dan loop ik daar ook met mijn camera's zo'n avondje. En dan is het altijd hartstikke gezellig.
1: Ja,
0: en
1: het levert wat op ook. Want dan gaat het uiteindelijk
0: ook. Het levert ook wat op inderdaad. Ja, zeker. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus, en ook heel veel uit social media. Ik probeer heel veel te posten.
1: Ja.
0: Op Instagram, LinkedIn en Facebook.
1: En je doet alles nog in je eentje?
0: Ik doe alles in mijn eentje, ja.
1: Kan dat?
0: Ja, dat kan allemaal.
1: Ja?
0: Ja, dat kan nog steeds.
1: Want?
0: Gewoon goed inplannen.
1: Ja, dat begrijp ik allemaal goed. Ik kan me voorstellen, bepaalde opnames, dat je daar iemand bij nodig hebt om te assisteren, et cetera, et cetera.
0: Ja, op dit moment nog niet. Mocht het nodig zijn, dan heb ik zat mensen in mijn contactlijst staan inderdaad. Mocht het nodig zijn, maar op dit moment heb ik ook nog...
1: Want hoe is het in jouw handel? Vroeger heb ik badminton evenementen gehad en daar hadden we, daar huur ik dan... TV-camera's in, althans niet, nee, complete sets huurden we dan in. En dan hadden we gauw een stuk of 10, 12 van die cameramensen alles rondlopen. Ik weet, dat was destijds, praat ik alweer over een jaartje 10 geleden, was het een beetje kommerlijk wel geven. Omdat ik had een heleboel van die cameramensen die gingen voor zichzelf beginnen en dan moesten ze werk zoeken en dan was het alleen maar ellende. Nou, niet alleen maar ellende, maar dat komt wel vaak op neer.
0: Ja.
1: Hoe is dat dit moment?
0: Nou, op dit moment gaat het gewoon... ik probeer gewoon... Hè, je komt bij de klant op locatie. Mm-hmm. Ik ben eerst benieuwd, wat wil de klant precies?
1: Uiteraard.
0: Dat is als eerst belangrijk. En dan nog gewoon een goede plan van aanpak schrijven voor de klant. Dat ze ook precies weten waar ze aan toe zijn.
1: Ja.
0: Wat er gaat gebeuren tijdens de draaidag. En hoe we het gaan opleveren. Hè, wil je een mooie Instagram verticale video, wat je tegenwoordig voorbij ziet.
1: Oh, wat is een verticale video?
0: De televisie is liggend, dus horizontaal.
1: Ja, begrijp ik.
0: En Instagram is tegenwoordig verticaal.
1: Ja.
0: Dus vaak willen bedrijven horizontaal en verticaal. Nou ja, dat kunnen we allebei aanleveren.
1: Dus in principe dezelfde film, alleen op iets andere manier opgezet.
0: Maar dan inderdaad op een andere soort resolutie. Ja. Dat moeten we natuurlijk wel vaststellen. Van wat wil de klant precies? Wat is het doel? En wat is uiteindelijk uiteindelijk wat ik opleveren zou maar. Ja.
1: Oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat je als je voor een bedrijf werkt, dat je dan ook vrij geregeld weer gaat werken, een nieuwe film maken. Want de hele bedrijfsgebeuren verandert aan alle kanten.
0: Klopt, ja. Ja, daar probeer ik altijd wel mooi up-to-date te zijn van bedrijven. Ik vraag ze van alles altijd, van wat ze precies willen. En wat hun doelgroep is. En waar ze ook waar een bedrijf ook langzaam naartoe wil werken. Om de video ook daar zo mooi mogelijk op te bouwen, zeg maar.
1: Begrijp ik. Is er groot veel concurrentie in deze regio?
0: Nee, valt mee.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Je ziet eruit en zoals je reageert, zie je als een heel slimme jongen eruit. Er zijn meer van die slimme jongens natuurlijk die ermee beginnen. Want qua investering, het zijn wel wat investeringen.
0: Nee, ik noem ze altijd gewoon collega's. Je hebt nooit concurrenten, want daar moet je gewoon niet aan beginnen om elkaar concurrent te noemen. Ik ken wel mensen inderdaad uit de regio en dan vind ik het gewoon fijn om even een kopje koffie samen te drinken.
1: Uiteraard.
0: En dan gewoon afspraken te maken en dan gewoon kijken van wat hebben we aan elkaar als we wat van elkaar nodig hebben, zeg maar.
1: Ja, dus jullie vliegen elkaar niet...
0: Nee, dat wil ik zeker niet. Nee.
2: Nou, het voordeel van Marco is natuurlijk gewoon dat jij vanuit jezelf opereert. Ik ben altijd dol op korte lijnen. Soms dan kom je echt in contact met een enorm bedrijf. En dan moet je eerst de customer service bellen. En dan weer de inkoop en dan de uiten. Weet ik het allemaal. Ik vind het altijd lekker dat je gewoon korte lijnen hebt. Ja. En jij vertelt het, maar je doet het ook. Ja. Dat vind ik echt een groot voordeel. Snel reageren, snel actie. Ja dat is gewoon heel fijn.
0: Daar hou ik van. Gewoon lekker kort, lekker krachtig inderdaad. En gewoon, omdat je in je eentje bent, kun je gewoon makkelijker opereren.
2: Vergaderingen duren nooit lang, hè?
0: Nee, dat klopt
2: dat
0: inderdaad.
2: Is heerlijk.
1: En je hebt nooit tegenspraak.
0: Nee, ik heb nooit tegenspraak inderdaad.
2: Nee, maar dat is, weet je, er wordt zoveel tijd verpest.
1: Dan heb je ook
2: verpest.
1: Geen klankverbod. Dat is wel jammer natuurlijk dan.
0: Nee, dat klopt. Ja.
2: Daar heeft hij al die con-collega's voor. En dan komt hij af en toe bij ons. Dus wij zijn dat klankbord even. Dat komt helemaal goed.
1: We gaan even luisteren naar Long Train Running.

0: Ja, luisteraars, zoals ik al aangezegd heb, zouden wij bellen met Thai Food by Apple uit Wezep. En volgens mij heb ik hem op de lijn zitten, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Hallo, ik ben even jouw naam kwijt.
1: Harm,
0: kijk eens, Harm. Hey, hartstikke leuk dat jij eventjes tijd hebt klaar kunnen maken voor ons. Ik ben plotseling geconfronteerd op radioreclame en kabeltelevisie dat wij Thais Food Inc. in Elburg kunnen kopen. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Weet je, sinds een maandje of drie zijn we nog bezig met Thaise gerechten.
0: Ja.
1: Bij ons in het dorp in Wezep staan we twee keer.
0: Ja.
1: En sinds vorige week, 2 oktober, zijn we ook in Elburg gestart. En tot nu toe, de mensen in Elburg zijn zeer enthousiast daarover.
0: Ja, want jullie staan dinsdag bij de Vrijheid volgens mij en vrijdag bij de Jumbo.
1: Ja, klopt.
0: En ik zat even jullie site te kijken en denk, hey, Meidorpsplein, hebben jullie ook iets met de Chinees te maken daar?
1: Wij hebben hier ook een Chinees geweest, ja.
0: Ja, maar jullie hebben daar niks mee te maken, begrijp ik?
1: Nee, helemaal niks. Nee, het is weer heel anders Thais eten. Het is weer veel anders als Chinees.
0: Ja,
1: eten.
0: Dat weet ik. Ik ben een keer twee keer op vakantie geweest in Thailand. En ik denk, nou, ik ben een hele slechte eter. Moet je eerlijk zeggen. Ik denk, nou, er wordt helemaal niks. Dat wordt met McDonald's. Maar goed, dat had ik ook met China en alles. Maar uiteindelijk heb ik heerlijk gegeten in Thais eten.
1: Ja. Nou, we hebben ook een heel uitgebreid assortiment.
0: Ja.
1: Wat de mensen ook kunnen zien op de website. Maar we hebben gewoon altijd standaard. Elke week komt op de Facebook en op de website staan wat er die week aan menus zijn. En mochten ze wat anders willen van de website, wat niet die week in de poeterig aanwezig is, dan kunnen ze dat een dag van tevoren een appje sturen of een mailtje sturen of bellen. En dan is dat daar. Als ze dat graag op willen halen in Elburg of in Wezep.
0: Ja,
1: maar dat is wel een dag van tevoren bestellen, omdat we altijd met verse producten werken.
0: Begrijp
1: ik. Dus daarom moet er een dag van tevoren besteld worden.
0: Maar even kijken, jij hebt een foodcar, of hoe noem je dat? Foodtruck?
1: Ja, foodtruck.
0: Ja. En daar zitten in principe al die maaltijden erin, of hoe moet ik dat zien?
1: Mijn vrouw die bereidt alles voor bij huis, in een keuken.
0: Ja.
1: En als morgens vroeg voordat of Elburg of Wezep, dan staat ze om 4:30, 5:00 staat ze al alles klaar te maken.
0: Dus het is altijd vers?
1: Ja, en dan gaat bij ons in de voetdruk, we hebben er ook koelkasten, diepvries, alles en wij erin zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaat dat naar in. Nou, en dan kunnen de mensen, als ze dan komen, kunnen ze een maaltijd meenemen. Dan kunnen ze het koud meenemen, het is al klaar. Dus de mensen kunnen er 3-4 minuutjes in de magnetron. En dan is het klaar. Maar als u zegt van, nou, ik ga het zo eten, dan maak ik mevrouw voor jullie warm. Dus 3-4 minuutjes en alleen de partij en de thee, de Thaise kipsen thee, die wordt dan ter plekke bereid.
0: Wat is het lekkerste wat jullie maken?
1: Wat zegt u?
0: Wat is het lekkerste wat jullie maken?
1: Ja, ik moet eigenlijk zeggen alles.
0: Als krijg je ruzie met je vrouw.
1: Nee, maar je moet ervan houden, maar wij hebben al alleen nog maar positieve reacties. De mensen zijn allemaal zeer tevreden.
0: Ja, begrijp ik. Jullie doen het in Wezep. Want hoe lang doen jullie dit?
1: Wij zijn in juli gestart. Dus we zijn nu net 3 maandjes bezig.
0: Oké, dus een hele jongen. En daarvoor?
1: Ja.
0: Wat heb je daarvoor gedaan?
1: Nee, niks.
0: Niks?
1: Ja, ik ben dan zelf stratenmaker.
0: Oké, kijk.
1: Dus ik werk elke dag. Vaak 6 uur de deur uit. En dan ben ik er s'avonds om 4 uur weer.
0: Ja. Oh, jij zit niet bij de foodtruck, begrijp ik.
1: Ja, ik ruim op en ik help een beetje mee voorbereiden.
0: Ja.
1: En ik rijd de foodtruck naar de plek.
0: Oh, okay.
1: En ik zet de tent op en ik zet,
0: Maar
1: ik bereid alles voor.
0: Als ik dat zo hoor, zijn het lange dagen voor je vrouw als je al 's morgens om 4 uur gaat.
1: Ja, heel lang. Ja, dat klopt.
0: En nu begrijp ik ook wel, nou, Win, je staat ook nog eens met de foodtruck, sta je tot 7 uur 's avonds.
1: Ja, we beginnen dan rond 1 uur of 1.
0: Ja.
1: Nou, en dan tot 6 uur nu. Ja, in de vrijheid was het vorige keer iets, want we waren gewoon uitverkocht. Ja, meer kunnen we ook niet bereiden.
0: Nee, begrijp ik.
1: Dus dan wordt het te veel. Maar ja, dan zeg ik, is het dan.
0: Ja.
1: Maar kijk, maar ja, als de mensen zeggen van, nou, ik wil dat vanavond eten. Als ze even een appje doen, bijvoorbeeld ik zeg maar wat 's middags of 's morgens. Dan houdt mijn vrouw het achter. Dan is het er 's avonds wel die het besteld hebben, laten we zo zeggen.
0: Ja, begrijp ik. Maar
1: als de mensen komen, dan wat er staat er, als het er is, dan kunnen de mensen dat meenemen.
0: Begrijp ik. Maar het is altijd, de maaltijden moeten altijd bij de voetdruk gehaald worden.
1: Ja,
0: Ja, dus
1: ja, nee, voor mij, voor Elburg is bezorgend. Is een beetje te ver voor mij.
0: Ja, nee, begrijp ik. Dus maar goed, nou goed, voor de Elburgers, als ze van tevoren even naar de site gaan en zeggen dat wil ik graag hebben, dan is het of dinsdags bij de Vrijheid in de Voetdruk of bij de Jumbo.
1: Ja. Ja, en we doen dan ook, mochten ze een verjaardag hebben of een feestje, dat doen wij ook. Ja. Wij verzorgen ook de catering. U kunt de catering krijgen met het eten, maar u kunt ook de catering krijgen inclusief de foodtruck. Dan komt mijn vrouw mee en die bedient dan de gasten.
0: Oké, okay, dat is ook leuk. Zeg. Daar staan de prijzen ook van op je site of moet je het opvragen?
1: Nee, er staan geen prijzen op de site. Dus er moet eventjes aangevraagd worden, want het ligt er al. Willen de mensen veel met biefstuk hebben of ja, alleen met kip?
0: Ja.
1: Daar zit een beetje prijsverschil in. En dan hoeveel personen en dan maken we een vast bedrag.
0: Oh, ik geloof wel als dit een beetje bekend wordt. Want ik ken ook wel een aantal feestjes waar ze dan een patatkraan bij zetten. Dat is wel heel iets anders natuurlijk.
1: Ja, dat kan ook... dit dan ook. En wij doen dan, dat kan ik wel even vertellen. Wij doen dan altijd 5 gerechten.
0: Ja.
1: Je kunt kiezen naar 5 gerechten. Mm-hmm. Witte rijst en gebakken rijst zit er altijd bij. Dus in principe 7.
0: Ja.
1: Maar wij doen dan 5 gerechten inclusief de hapjes. Dus of de saté, of de lumpia's, of de viskoekjes.
0: Ja.
1: Dat zit dan weer. Dus 5 gerechten. Ja, en dan maken we een prijs per persoon. Maken we dan, dat spreken we dan af. En wil je de foodtruck erbij hebben, dan betaal je natuurlijk iets extra's. Want mijn vrouw die moet dan mee en die bedient dan de gasten.
0: Ja.
1: Maar je kunt ook gewoon zonder de foodtruck. Dan krijg je gewoon in warmhout bakken, zeg maar. Dan brengen we het aan huis.
0: Ja, okay.
1: Eventueel met bestek of... Dat is allemaal mogelijk.
0: Ik heb jullie foto's gezien van de foodtruck, maar jullie hebben een hartstikke mooie foodtruck. Dus die ga je natuurlijk, als je dat gaat doen, dan ga je die ook bestellen uiteraard.
1: Ja,
0: toch?
1: Tot nu toe hebben de mensen dat wel gedaan.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hey, een heel andere vraag. Thai Food by Apple. Waar komt die naam vandaan? By Apple?
1: Mijn vrouw heet Apple.
0: Oh, kijk, ik dacht nou de Apple, dat moet New York wezen of zo. Maar het is niet jouw vrouw
1: nee,
0: heet Apple.
1: Mijn vrouw heet Apple. Oh. Dus nou, dan liggen ons wel een leuke naam, Thai Food bij Apple. In dat bleef zit ook een appelvorm.
0: Ja?
1: In het logo. Ja. Zo zijn we er eigenlijk opgekomen.
0: Nou, hartstikke leuk zeg. Ja, ik zat al aan te denken, nou, dat kan niet anders dan de Apple New York wezen. Maar goed, dat is inderdaad helemaal leuk. Dus eigenlijk kan ik alles op jouw site, of jullie site, thaifoodbyapple.nl is dat denk ik.
1: Ja. Daar kunt u alles op vinden.
0: Een mooie site trouwens ook. Ellen, heb jij nog vragen over Thai Food?
2: Nee, alleen dat het hartstikke lekker is.
0: Jij gaat gewoon bestellen.
2: Tuurlijk.
0: Goed zo. Hey Harm, hartstikke bedankt voor de tijd. Nee, toch even een vraagje. Want jullie adverteren sinds kort bij de Loe inderdaad her en der. En
1: ja.
0: Loe-mail heb je gestaan overal staan. Heb je daar een reactie op gekregen?
1: Ja, heel veel.
0: Ja? Dus je bent gewoon uitverkocht?
1: Ja. Eigenlijk boven verwachting. Gaat hartstikke goed. Ja, we moeten misschien dan sommige mensen teleurstellen als het een beetje te laat komt en de meeste gerechten zijn op.
0: Ja, maar goed.
1: Ja, wij kunnen echt niet meer bereiden niet. Dat is onmogelijk.
0: Nee, dat is duidelijk. Maar verstandig is als iedereen nou een beetje jullie kent. Je gaat even naar de site toe. Dan geef je op die gerechten wil ik hebben. En die kom ik 's middags ophalen. Dan is het
1: dan aanwezig. Dan is het er, 100%.
0: Nou, geweldig. Hey, hartstikke bedankt voor jouw tijd. Ik zeg heel veel succes. En ik kom zeker een keer bij je eten.
1: Nou, dank u wel. En tot ziens dan.
0: Oké, tot ziens.
1: Prima. Hoi.
0: We gaan naar Seling luisteren.

0: Ja, luisteraars, dat was Harm en Apple inmiddels. Ik weet haar naam ook van Thai Food by Apple. Ik wil nog even vergeten te zeggen waar hun foodtruck staat. Die staat in Weesboom. Je kan op de internetsite krijgen. Maar als je de Elburg gaat kijken, dan is het dinsdags, elke dinsdags bij de Vrijheid van 1 tot en met 7 uur. Mits ze niet uitverkocht zijn. Het loopt als een trein, heb ik begrepen. En op de vrijdag bij de Jumbo van 1 tot en met 7 uur. Nou, ik denk dat ik had hem even gebeld gisteren geloof ik. En Josje, wil je even in de radio komen? Toen zei hij van, nou liever niet. Zeg, ben je dan radio schuw? Nee, maar hij zei, ik heb zo druk gehad. Het is echt gigantisch. Hij heeft natuurlijk behoorlijk wat. En dan staat hij voor dit. En ik denk dat het ook geeft. Want als ik zo bijvoorbeeld zaterdag zit, staat er ook in de Vrijheid de Lumpiaman. Nou, die zou gaan stoppen. Maar goed, hebben de kinderen toch opgepakt. Maar dit loopt ook een trein. En ik kan me voorstellen dat je zegt van oké, ik heb ergens een snackcar met patat en frikadellen. Maar ja, die is weer heel iets anders natuurlijk. En het is ook heerlijk.
1: Ja.
0: Toch? Zeker. Nou, Marco is nog even lekker blijven zitten. Marco van Marco Movies. Marco, even een vraagje. Ik had je gisteren tegengekomen bij de Lee Show. Dat is een opening? Nee, een gezellige
1: een
0: dag.
1: Studio
0: en al een vrij groot studio. En er zit in Nunspeet bij Rensla boven. Maar goed. Die wil toch even met jou direct. Ik snap nog niet helemaal. Je hebt daar films zitten maken. Nee, je hebt daar foto's zitten maken. Maar hoe gaat zoiets? Iemand zegt van, goh Marco, we willen een bedrijfsfilm hebben.
1: Ja.
0: Daar komt er een beetje op neer.
1: Ja.
0: En dan ga je bedrijfsfilm maken. Dat is het dan. Maar volgens mij is er veel meer.
1: Nee,
0: er
1: komt echt vertellen. Veel. Ik heb heel vaak dat mensen me bellen en zeggen van, hey, ik wil graag een promotiefilm. Hoeveel kost dat?
0: Ja.
1: Nou ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Want elk bedrijf is uniek.
0: Handel, ja.
1: En verdient natuurlijk ook een eigen unieke promotiefilm. En daar hoort gewoon elke keer een ander prijskaartje aan. Wat ik vaak doe is, ik spreek dan met de bedrijven af. Ik spreek af wat ze precies willen, wat hun verhaal is, wie hun doelgroep is. Mm-hmm. En zo maak je van al die ingrediënten, zeg maar, een soort recept. Het script, zeg maar.
0: Ja.
1: En een plan van aanpak. Zodat je gewoon weet wat de bedoeling is tijdens een draaidag. Wat je ook krijgt opgeleverd. Hoe het er uiteindelijk uit allemaal komt te zien. En vervolgens is het draaidag geweest. Ga ik het monteren. Dan lever ik het op. Tijdens het opleveren, dan kom ik echt langs op locatie. Dan gaan we samen kijken met de klant van, wat vinden ze er nou van? Willen ze misschien een kleurtje net even iets anders? Een fotootje iets minder? En zo probeer ik zoveel mogelijk te ontzorgen om het meest juiste eindproduct te behalen die ze gaan winnen.
0: Ja, de simpel gezegd, van tevoren bepraat je ondernemer van oké, moet je horen, wat is het doel?
1: Ja.
0: Moet ik verkopen of et cetera? Bij de Lee Show is denk ik de sfeer creëren.
1: Klopt, ja.
0: Dat kan me voorstellen, ja.
1: Ja.
0: Dan ga jij aan de slag.
1: Ja.
0: En uiteindelijk ontzorg iedereen eigenlijk een beetje. En dan uit, want die ondernemers die hebben er helemaal geen zin om verder over na te denken. Dit is het doel en regelen maar. En dan heb je uiteindelijk je eerste films klaar. En dan heb je als kip gehad een klant die zegt van, nou, wat je me nou gemaakt heeft toch een zootje, dat wil ik helemaal niet.
1: Nou, dat probeer ik dus natuurlijk niet te krijgen.
0: Ja.
1: Door om te presenteren, om te laten zien van, kijk, dit is het eindresultaat. Wat vind je ervan? Nou ja, dan zeggen ze misschien wel eens een kleurtje, moet even anders hebben.
0: Ja, ja.
1: Maar dan kun je elkaar een beetje in de ogen aankijken. Wat wil de klant nou precies om het mooiste eindresultaat te behalen? Kijk, ik heb ook wel eens dat bijvoorbeeld een bedrijf en een vacaturefilm willen, maar ook een promotiefilm. Ja,
0: ja.
1: Dat kunnen we wel misschien als één film gebruiken.
0: Ja, dat gaat niet werken natuurlijk.
1: Eigenlijk niet, want een klant wil wat anders zien dan een nieuwe werknemer. Ja. Een werknemer wil zien hoe leuk de sfeer daar wel in is, hoe leuk de collega's zijn, hoe leuk het werk is. Maar een klant wil zien hoe jullie dat maken, maar ook vooral wat het profijt van het product natuurlijk is. En dat zijn gewoon twee totaal verschillende dingen.
0: Ja, ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is voor een ondernemer.
1: Tof,
0: want die twee boodschappen, die wil zijn personeel hebben. Nou, toevallig zoek ik ook een monteur, maar het is even een ander verhaal van Decoratum. En kunnen we even combineren met het hele verhaal.
1: Ja, inderdaad. Nee, zo werkt het eigenlijk niet. Want je gaat twee verschillende boodschappen aan twee verschillende doelgroepen sturen. En dan moet je gewoon twee totaal verschillende video's hebben.
0: Ja, ik vind het een goed voorbeeld. Daar word je ongeduldig mee. Maar goed, tenminste zou ik ongeduldig worden. Er is een nieuw PVC-merk. Het is nou de Fermerson. De naam die Fermerson ken je wel. Maar die zijn een paar jaar geleden zijn er failliet gegaan. Maar een groot bedrijf heeft opgepakt. En die heeft de naam gekocht, die Fermerson. Ja. Nou, vooral de dames zijn er helemaal wild van. En, maar goed, die hebben eerst bewust gewoon op Facebook. Overal kom je als je bedrijf zijn. Dan kom je geven ook hun Fermerson PVC-vloer tegen. Ja. En wil je dealer worden? Dat is het enige wat ze te vertellen. Dat, Maar dat vertellen ze 3 maanden. Dus gemelijk heb ik toevallig had ik van de week even gebeld. Ze zei, nou, ik vind het allemaal leuk. We zijn dealer voor je geworden. Exclusief dealer in deze regio, et cetera, et cetera. Maar wanneer ga je nou naar de particulier? Ja, dat hebben we besloten pas in januari te gaan. Maar dat is inderdaad wel...
1: Dat is gewoon totaal ontzettend inderdaad. En dan zie je nu ook, daar probeer ik ook een beetje de bedrijven in te begrijpen. Bijvoorbeeld, je ziet heel veel bedrijven die naar Instagram gaan. Maar die gaan dan pure sales van koop ons product.
0: Ja.
1: Maar het is misschien ook wel leuk om je bedrijf te laten zien wie zit er achter het bedrijf.
0: Ja.
1: Dat soort kleine dingetjes, daar probeer ik wel bedrijven in te begeleiden, zeg maar. Om gewoon zo goed mogelijk eindproduct en zo goed mogelijk je doelgroep beter te halen. Zonder om wat random te wat gaan doen, zeg maar.
0: Ja, duidelijk. Waar is muziek luisteren? Don't Stop Me Now van Queen.

0: Ja, luister, ze gaan de laatste 10 minuutjes of 7 minuutjes met Marco in. Marco, video's kennen we, foto's kennen we, bedrijfsvideo's, et cetera, et cetera. Maar ik zit zelf dan samen met Ellen, heb ik dinsdags van 6 tot 8 hebben we een Ellen versus Rob. Nou, Ellen heeft een andere, iets andere muziekkeuze dan ik uiteraard. Maar dat is ook de reden, we schuren een beetje tegen elkaar aan. Dus dat creëert wel goed. Mijn muziek is uiteraard de beste, maar ja goed, dat zegt Ellen ook, dus dat maakt allemaal niks uit.
1: Marco die vraagt Queen aan, hè? Okay. Marco is hartstikke jong.
2: Ja, ja.
1: En die vraagt gewoon Queen aan, hè?
0: Je verstoort mij in mijn verhaal.
1: Nee,
0: ik ben
1: daar
0: stoel aan het bouwen.
1: Daar zijn wij voor.
0: En nou, mijn muziek is in ieder geval, ik vind gewoon dat de jongere Nederlandse artiesten kans moeten krijgen en al dat soort dingen meer. En ik krijg een heleboel van die toch wel vaak bagger ook toegezonden worden. Dat is een ander verhaal. Maar goed, oké, er zit ook een heleboel goeie bij. Dus dat is zonder meer niet zeggen. Dus, maar goed, dat is. Maar dan is denk ik, vooral die wat jongere zangers en zangeressen, die hebben een gigantische moeite om bekend te worden.
2: Klopt inderdaad.
0: Je kan wel een release vrijdags bij Spotify. Ja. Maar de helft is echt nou voor mijn gevoel is gewoon bagger. Ik denk van ja, moet je dat dan doen zonder van je tijd? Maar goed, het is een ander verhaal. Maar daar kan jij ook iets in een rol in spelen.
2: Daar kan ik ook een rol in spelen. Ja, ik heb een paar weken geleden heb ik een zangeres Jessie gefilmd.
0: Ja?
2: Hier in de vesting.
0: Oké. Okay.
2: En bij Hotel Tapperij Elburg hebben we een stukje gefilmd.
0: Ja.
2: En dat is een upcoming zangeres. En die wil heel graag laten zien wat ze kan.
0: Ja.
2: En daar hebben we een videoclip van gemaakt. Daar hebben we een videoclip van geschoten. Daar hebben we haar in, volgens mij, 6 verschillende locaties in de gemeente. In de vesting neergezet.
0: Maar er zijn genoeg plekken in de vesting.
2: Ja. Met zonsondergang ook heel mooi. En toen is er een koppeltje, een stelletje rond midden 20, zeg maar. Hebben even een verliefd stelletje gespeeld.
0: Ja.
2: En daar heb je ook een soort van tijdlijn en een verhaal in.
0: Begrijp ik.
2: En ondertussen zingt zij over 100.000 sterren. Daar gaat het nummer over.
0: Oké. Okay.
2: En dat mochten wij gaan vertalen.
0: Oké, maar dat heb je gedaan. Dat kost geld.
2: Ja, klopt.
0: Zo'n dame, die heeft ook niet echt liggend geld, denk ik. Hoe gaat zoiets dan?
2: Ja,
0: wordt dat financieel gefinancierd door sponsor of zo? Of dat weet je niet.
2: Nee, dat weet ik zo niet.
0: Maar ze is nog onbekend. Jessie, ik had er nog nooit van gehoord. We gaan in ieder geval dinsdag gaan. Want ze staat ongetwijfeld op Spotify. Gaan we er in ieder geval wat aandacht aan besteden. En jouw filmpje is nog niet online, denk ik. Oh ja, wel.
2: Jawel, die is gisteren online gekomen.
0: Oh, oké. Okay, nou ja.
1: Maar ja, ik zoek hier Jessie of Jesse, weet ik veel, uit Elburg.
2: Nee, ze komt uit Harderwijk. Het nummer heet 100.000 sterren.
1: Ja, 100.000 sterren.
2: Nee,
1: maar
2: onderduizend sterren.
0: 100.000.
2: Onderduizend. Dus niet het getal, maar onder. Naar beneden.
0: Maar goed, oké. Okay, dus en dan gaan de. Nou ja, ik kan me voorstellen, als je inderdaad een upcoming zanger of zangeres bent, dat je een goede clip moet hebben om bekend te maken.
2: Zeker. Ja, dus daar help ik ook graag
0: Leuk.
2: De mensen in.
0: Ja. Nou, dan gaan we een keer. Een van onze lievelingen is Anne-Marie van den Berg. En die heeft ook nog geen filmpje.
2: Nee.
0: Dus wie weet.
2: Nou, wie weet, ze kan me altijd bellen.
0: Ja, nou, ze luistert ongetwijfeld mee.
1: Je moet volgende keer even de link meenemen. Of even de link voor dinsdag. Dan doen we dat. Want ik kom op Bjorn en Mieke met 1000 sterren. En...
0: Nee, onder 1000 sterren.
1: Ja, nee, ik weet het allemaal. Maar wat ik ook intyp, ik krijg het nog niet naar boven.
2: Nee, dan ik stuur een linkje.
1: Maar een
2: linkje. Dan kun je dinsdag
1: gaan mooie.
2: Helemaal
0: leuk.
2: Goed. Super.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Hey, even wat anders. Leuk, dat is een heel nieuw item. Deze voor het eerst dat je zo'n clip gemaakt hebt?
2: Ja, nou, ik heb één keer voor de kerk heb ik een clip gemaakt voor een kinderkoor, inderdaad. Ja. Hier in de grote kerk. En dit is mijn tweede, zeg maar. Ja.
0: Hoe lang ben je daarmee bezig? Zo'n clip maken, dat kost een paar uur. Maar hoe lang ben je daarmee bezig om dat uiteindelijk te editen en weet ik wat allemaal?
2: Daar ben je gewoon uren mee bezig. Ja. Dat is, zit gewoon heel veel tijd in, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, leuk. Hey, waar sta je? 6 jaar heb je de zaak. We gaan dubbelen. 12 jaar, waar sta je dan?
2: Over 12 jaar? Ja. Dat is een goeie. Nou, iets groter natuurlijk.
0: Ja, okay.
2: Je wil altijd groter worden, maar je moet ook gewoon gezond gaan groeien.
0: Ja.
2: Dat is denk ik het belangrijkste. Maar ik vind het wel mooi dat lokale hier zo.
0: Ja?
2: Natuurlijk zou ik hier buiten Oldebroek Elburg bedrijven
0: door willen groeien.
2: Ja, door willen groeien. Maar ik vind het wel leuk om wel echt lokaal ja, ook dingen te blijven
0: Je moet ook
2: doen.
0: Niet onderschatten. Elburg die heeft een heleboel goede en bekende ondernemers. Landelijke ondernemers inderdaad. Ook.
2: Ja, bijvoorbeeld Van Werven. Daar heb ik ook bijvoorbeeld laatst. Ja, leuk. Daar mag ik ook heel veel dingen voor doen.
0: Ja, wij zaten een tijdje geleden, zat hier Do It, een paar jaren geleden hoor, Ellen en Ellie. En die vertelde op een gegeven moment, nou is ook een plaatselijk plakkerbedrijf hier met reclame en alles. Die vertelde gewoon een gegeven moment doodweg van, ja, gewoon moet alle BP-wagens die rondrijden, die in Nederland rondrijden, worden rondbeplakt.
2: Ja.
0: Dat zijn wel heel leuke dingen. Vaak met uurtje vroeg komen meer bepaalde dingen tegen. Ik denk van, waar komt dat allemaal verder vandaan. Wat wil je nog meer kwijt? Oh, ik heb nog wat, maar dat heeft niks met jou te maken.
2: Wat wil ik kwijt? Ja, ik help graag mensen met hun verhaal te verbeelden en te delen.
0: Ja.
2: En daar mogen ze me altijd voor bellen.
0: Ja, perfect. Waar kunnen ze jou bereiken?
2: Ze kunnen mij bereiken op. Ik heb op de website heb ik een contactformulier staan. Mm-hmm. Maar ook telefonisch via WhatsApp kunnen ze me bereiken.
0: En wat is je website?
2: Mijn website is www.marcomovies.nl.
0: Marco met een C, hè?
2: Ja, Marco met een C. Ze kunnen me mailen via media@marcomovies.nl. Ze kunnen me bellen via 06-13-226-223. En ik ben te volgen op LinkedIn, Facebook en Instagram. En overal heet ik Marco Movies.
0: Hey, leuk dat je even langsgekomen bent. Ik wil nog even één oproep noemen. Ja, heb ik weer natuurlijk. Maar goed, zaterdag is Coming Out Day. Weet je wat Coming Out Day is, Ellen?
1: Ik weet wat Coming Out is, maar ik weet niet of je dat bedoelt.
0: Ja.
1: Ja?
0: Iedereen, geheel Nederland, hangt de regenboogvlag op. Dat is de aanleiding van het verhaal natuurlijk van Oldebroek.
1: Mooi.
0: Oldebroek worden zelfs de regenboogvlag kan je aanvragen en die krijg je gratis.
1: Van wie?
0: Niet van de gemeente, maar de initiatiefgene. Nee, moet je op internet kijken.
1: Oh.
0: Maar ik hang in ieder geval mijn regenboogvlag op.
1: Maar moet jij dan niet even zeggen waar je die vlag kan krijgen?
0: Nee, dat weet ik niet. Moet je op internet kijken. Dat weet ik allemaal niet. Dat is een... Goed, degene die een regenboogvlag heeft, moet hem zeker even zaterdag ophangen.
1: Ja, die hem al heeft, moet hem ophangen. En de ander die moet even zoeken op het internet. Daarom. Waar je hem gratis kan krijgen. Goed. En anders gewoon betalen.
0: Luisteraars, we zijn er volgende week weer. Bedankt voor de techniek, Ellen. Marco, jij bedankt. En vergeet niet even naar Thai Food te gaan op de dinsdag bij de Vrijheid naar Ene. En op de vrijdag naar Ene bij de Jumbo. Heel prettige avond.
1: Ik dacht dat je nog 3 seconden erbij doet, dan kom ik precies uit. Dan kom ik eindelijk een keer uit.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij de lokale omroep Elburg. U kunt zo dadelijk weer gaan luisteren naar een uitzending van het programma Kerkwerk. En deze wordt vanavond verzorgd door de Elemkerk op het Harde. In de studio zijn Jan en Leni van den Berg. En wij hopen vanavond weer een mooie uitzending samen met u te mogen beleven. We hebben voor u het volgende programma samengesteld. We hebben natuurlijk eerst straks het kinderhalf uurtje. Daarna gaan we door met gemengd boeket. En hierin staan gemeenteleden van Elim Centraal. En omdat dit de eerste uitzending weer is van de Elimkerk op het Harde, hebben we natuurlijk weer een heleboel nieuws voor u. Dan heb ik ook nog, als er nog wat tijd over is, nog wat liederen en gedichten voor u uitgezocht. En we sluiten de avond weer af met een avondoverdenking. Maar, zoals gezegd, eerst een half uurtje voor jullie, jongens en meisjes. Dus ik hoop echt dat jullie er weer helemaal klaar voor zijn. Ga lekker zitten en luister mee, want hier is jullie eerste liedje.

De Heer Jezus ging graag naar Bethanië. Dat was een klein dorpje dicht bij Jeruzalem. En daar woonden vrienden van de Heer Jezus. Het waren twee zusters en een broer die samen in één huis woonden. Ze heetten Maria, Martha en Lazarus. En ze vonden het heerlijk dat de Heer Jezus hun vriend was. En ze waren altijd blij als hij kwam. Dan liep Martha dadelijk druk heen en weer om alles wat lekker was klaar te gaan maken. Ze wilde zo graag goed voor de Heer Jezus zorgen. Maar Maria ging dicht bij de Heer Jezus zitten en luisterde naar wat hij allemaal vertelde. Dan zei de Heer Jezus, Martha, nu moet je ook eens komen zitten hoor. Je moet je niet zo druk maken als ik er ben. Dat is helemaal niet nodig. En wat was dat heerlijk als ze dan met z'n drieën bij de Heer Jezus zaten. Ze waren trouwe vrienden. De Heer Jezus kwam daar heel vaak. Hij had Maria en Martha en Lazarus heel erg lief. Maar op een dag werd Lazarus ziek. Zo ziek dat het wel leek dat hij sterven zou. O, zeiden Martha en Maria, was de Heer Jezus er maar. Die zou onze broer wel weer beter kunnen maken. Maar de Heer Jezus was er niet. Hij was heel ver weg in een andere hoek van het land. Wist hij het maar dat Lazarus zo ziek was, dan zou hij dadelijk komen. Maria en Martha zonden hem een boodschap. Ze stuurden een man naar de Heer Jezus toe en die moest gaan zeggen, Heere, Lazarus die u lief hebt is ziek. Die man liep de hele dag en toen kwam hij bij de Heer Jezus. Hij zei, Heere, Lazarus die u lief hebt is ziek. De Heer Jezus schrok niet en hij werd ook niet verdrietig. Hij zei rustig, ja, hij is wel ziek, maar de dood wint het echt niet. Dat was een heerlijke boodschap en die man ging gauw terug om het aan Martha en Maria te gaan vertellen. Maar toen hij in het huis in Bethanië kwam, zaten de zusters te huilen en er waren een heleboel verdrietige mensen in huis. Die man zei, de Heer Jezus heeft gezegd, de dood wint het niet. Wat een vreemde boodschap was dat, de dood wint het niet. Die had het al gewonnen, Lazarus was al dood. En nog diezelfde dag werd hij begraven ergens in een donker gat in de bergen. Een grote steen werd voor dat gat gerold. Toen hadden Maria en Martha geen broer meer en ze wisten geen raad van verdriet. Ze zaten maar te huilen bij elkaar. Was de Heere maar hier geweest, snikte Martha. Ja, schreide Maria, dan was het niet gebeurd. Dan was onze Lazarus niet gestorven. De Heer Jezus wist wel dat Lazarus gestorven was. Hij wist alles. Maar hij bleef nog 2 dagen in die verre hoek van het land. En toen zei hij tegen de discipelen, kom, nu gaan we naar Bethanië. De discipelen wilden liever niet. Bethanië was zo dicht bij Jeruzalem. En in Jeruzalem woonden allemaal slechte mannen die de Heer Jezus kwaad wilden doen. Maar de Heer Jezus zei, Lazarus, onze vriend is ingeslapen. Maar ik ga daarheen om hem wakker te maken. De discipelen begrepen dat niet. Ze zeiden, Heere, als hij slaapt zal hij het weer beter worden. Slapen is juist goed voor een ziek mens. En ze dachten, dan is het toch niet nodig om zo'n gevaarlijke reis te gaan maken. Maar de Heer Jezus zei, Lazarus is gestorven. En ik ben blij dat ik daar niet geweest ben, want nu zullen jullie in mij geloven. Samen gingen ze op reis en de volgende dag kwamen ze in Bethanië. Toen lag Lazarus al 4 dagen in het graf. Martha hoorde het dat Jezus eraan kwam en ze ging hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha huilde. Ze zei, Heere, als u toch hier was geweest, dan zou Lazarus niet gestorven zijn. Jezus zei, uw broeder zal weer opstaan. Geloof maar in mij, Martha. Martha zei, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God. En toen was ze al niet zo verdrietig meer. En de Heer Jezus zei, ga Maria eens roepen. Martha liep naar binnen. Daar waren veel mensen, allemaal vrienden van Martha en Maria. Die waren gekomen om de zusters te troosten. Martha ging naar Maria toe. Ze fluisterde, daar is de meester en hij roept u. Toen ging Maria ook naar buiten. Want ze zeiden, kom, we gaan naar het graf.

want de Heer Jezus gaat met ons mee. En Martha huilde en ging naar Jezus toe en zei, O Heere, als u toch hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En dat klonk zo verdrietig. De mensen begonnen allemaal te huilen. Ze hadden zo'n medelijden met Martha en Maria. Maar de Heer Jezus had nog veel meer medelijden met ze. Hij huilde ook. Maar toen vroeg hij, waar is het graf van Lazarus? Nou, kom maar heren, dan zullen wij het u laten zien, zeiden ze. Toen gingen ze samen naar het graf. En Jezus zei, neem de steen weg. Maria schrok ervan. Maar heren, zei ze, wat wilt u? Het is al de vierde dag. Maar de Heer Jezus antwoordde, geloof je in mij, Maria? En dan zul je zien hoe machtig God is. Een paar mannen rolden de zware steen opzij. Toen kon je zomaar in het donkere gat kijken. Maar de Heer Jezus keek omhoog. Hij sprak met zijn vader die in de hemel woont. Hij zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Toen keek hij naar het graf en riep, Lazarus, kom, meteen, nu, naar buiten. Het was heel stil. Maar opeens hoorden de mensen gestommel binnen in het donkere graf. En zie, daar kwam Lazarus met de doeken om zijn handen en zijn voeten en een doek voor zijn gezicht. Net zoals hij begraven was, zo kwam hij naar buiten. De mensen sprongen achteruit van schrik, want ze konden het haast niet geloven dat het heus Lazarus was die weer levend voor hen stond. En niemand stak een hand naar hem uit. Maar de Heer Jezus zei, maak de doeken los en laat hem heen gaan. Maria en Martha waren zo blij. Ze hadden hun broer weer terug. Ze namen hem tussen zich in en gingen met hem naar huis. 4 dagen was Lazarus dood geweest. 4 dagen lang had hij zo geslapen, zo vast, dat geen mens hem wakker meer kon maken. En nu was hij weer levend geworden. De Heer Jezus had hem wakker gemaakt uit de diepe slaap van de dood. Nee, de dood had het dus niet gewonnen. En de mensen die dit grote wonder gezien hadden, wisten nu ook wel wie Jezus was. De Zoon van God, die zelfs de doden weer levend kan maken.

Ja, dat was dus een mooi liedje. Dank u voor de wonderen. Maar we hebben ook deze avond nog meer liedjes hoor, voor jullie. En het eerste liedje waar we naar gaan luisteren is Als je bidt van Ellie en Rickert.

Ja, als je bidt. Maar als je bidt, waar bid je dan voor? Je kunt natuurlijk bidden voor je papa en mama. Je kunt bidden voor opa's en oma's. En misschien voor een broertje of een zusje als die ziek is. Je mag zoveel dingen vragen aan de Heer Jezus en aan God. Wat wilt u ons helpen bij moeilijke dingen, maar ook hele leuke dingen? En daar hebben dan de Young Rejoice Singers een liedje over gemaakt. Daarom bidden wij.

Ja, daarom bidden wij en vragen wij. En weet je wat zo heel erg fijn is? Dat je dat elke nieuwe dag weer mag doen. Elke nieuwe dag mag je weer aan de Heer Jezus vragen of Hij bij jullie wil zijn. Luister maar eens naar het volgende liedje.

0: Ja, elke nieuwe dag mag je de Heere God vragen of hij bij jullie wil zijn. En ook danken. Danken dat hij iedere dag bij jullie is. Wij gaan nu het laatste liedje laten horen. En dat is Kingaban met Doe je oogjes maar dicht. Maar met dat liedje wil ik jullie natuurlijk ook bedanken dat jullie weer hebben geluisterd naar ons. En ook welterusten wensen.
1: Doe je oogjes maar dicht.

Ja, doe je oogjes maar toe. Dat was het laatste liedje van het kinderprogramma. En wij gaan nu door met het programmaonderdeel Gemengd Boeket. En we beginnen vanavond met een aantal huwelijksjubilea's. Want in de afgelopen periode, enkele maanden zelfs, waren er meerdere echtparen die een huwelijksjubilea mochten vieren en gedenken. Jan en Jenny Westerink Bakker mochten op 26 juni jongstleden hun 40-jaar huwelijksjubileum vieren. Het echtpaar Scheurs de Vries mocht op 10 juli jongstleden hun 40-jaar huwelijksjubileum vieren. Jan en Anneke van Essen-Steenbergen mochten op 21 augustus jongstleden hun 40-jaar huwelijksjubileum vieren. Albert en Louise Pauline de Binnenkamp mocht op 23 augustus jongstleden hun 25-jarig huwelijksjubileum vieren. Het echtpaar Henk en Heintje van het Goor Koops mocht op 27 augustus hun 50-jarig huwelijksjubileum gedenken. Het echtpaar Berry en Miranda Bultman Akster mocht op 30 augustus jongstleden hun 25-jarig huwelijksjubileum gedenken. Het echtpaar Arie en Luppie van Weijenvis mocht op 3 september jongstleden hun 50-jarig huwelijksjubileum gedenken. En op diezelfde dag, 3 september, mocht het echtpaar Henk en Gerda Haklander ten Katen hun 50-jarig huwelijksjubileum gedenken. Wij willen u allen via deze weg nog van harte feliciteren. En we hopen dat u samen met een ieder die bij u hoort een fijne en gezegende dag hebben gehad. En we wensen u Gods zegen toe voor de toekomst.

Er waren in de afgelopen periode meerdere echtparen die hun huwelijksjubileum mochten vieren en dat ze 55 jaar getrouwd waren. En dat waren op 6 juli jongstleden de heer en mevrouw Oldhuis Visser, op 7 juli het echtpaar Nijboer Vichter en op 8 juli het echtpaar Brouwer van Boven en ook op 8 september was het echtpaar Gerrit en Liesje Uitslag van de Kolk. Allen waren jullie 55 jaar getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd. En we hopen ook dat u een hele fijne en gezegende dag hebt gehad met een ieder die bij u hoort. En we wensen ook u natuurlijk Gods zegen toe voor de nabije toekomst. Met het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

Ja, er zijn in de afgelopen periode ook weer een aantal nieuwe gemeenteleden bijgekomen, omdat de verschillende gezinnen verblijd werden met de geboorte van een kindje. Op 10 juli werd in het gezin van Anton en Sanne Lakenveld een zoontje geboren. Job Manuel Jan. De kleine Job is het broertje van Noah en Bas. Op 25 augustus werd Lois Erna Vogel geboren. En Lois Erna is het dochtertje van Rutger en Elise Vogel en het zusje van Seth en Esra. Op 15 september werd Pascal Albert van den Berg geboren. Pascal is het zoontje van Herman en Emma van den Berg. Wij willen deze gezinnen van harte feliciteren met de geboorte van hun kleintjes. En we wensen jullie natuurlijk Gods nabijheid toe voor de toekomst en met de opvoeding van jullie kinderen.

Zondag 12 juli, jongstleden, was er een doopdienst in ons Elumkerk. En hierin mochten Jorian en Anneke de Ruiter hun zoontje Jari laten dopen. Wij wensen jullie Godzegen toe bij de opvoeding en we feliciteren jullie nog van harte.

Zondag 6 september, jongstleden, was er een hele mooie bijzondere eredienst in de Elumkerk. Want toen waren er 3 leden die hun belijdenis van het geloof mochten afleggen. En dat waren Melanie Schipper, Evert van Velu en Yvonne van Velu van Omme. Ook mocht Yvonne het teken van de doop ontvangen. Wij feliciteren jullie van harte met dit prachtige binnenkomen in onze gemeente, laat ik het zo zeggen. Wij vonden het heel fijn om te zien dat er toch nog steeds mensen zijn die het heerlijk vinden om hun belijdenis van het geloof te mogen afleggen. Het lied Heer, U bent mijn leven wordt vanavond speciaal voor jullie gezongen.

16 september mochten Giel van der Kolk en Leonie van Hoef elkaar het jaarwoord geven in de Elumkerk op het Harde. En twee dagen later, op 18 september jongstleden, mochten Ben van der Weijden en Jacqueline Jobse elkaar het jaarwoord geven in de Broederkerk in Kampen. Beide echtparen willen we nog van harte feliciteren met hun huwelijksbevestiging. En we wensen jullie natuurlijk Gods onmisbare zegen toe voor nu, maar ook voor in de toekomst.

In de maanden juli en september waren er weer een aantal dames van vrouwenvereniging Lydia die hun verjaardag mochten gedenken. En dat was op 8 juli mevrouw Elzeman Nagelhout, op 9 september mevrouw van Dorp Kroneman, op 26 september mevrouw Bouw van der Heijden en op 28 september mevrouw Reurik Junte. U allen wordt nog van harte gefeliciteerd door het bestuur van Vrouwenvereniging Lydia met de mooie psalm 108.

afgelopen maanden waren ook weer verschillende gemeenteleden die de leeftijd van 80 jaar of ouder mochten bereiken. En wat een zegen dat er zoveel gemeenteleden zijn die dit mogen beleven. We beginnen vanavond op 27 juni jongstleden, want toen werd mevrouw D. Aksterhoeket 80 jaar. De heer B. Bovendorp werd op 2 juli 88 jaar en eveneens op 2 juli mocht de heer D. Leusink ook 82 jaar worden. De heer L. van den Berg werd op 3 juli 83 jaar. U allen wordt nog van harte gefeliciteerd en we wensen u de kracht toe van onze Hemelse Vader.

Op 6 juli was de heer A.H. Koops jarig. En u, meneer Koops, mocht 89 jaar worden. Mevrouw S. Veldman van Loo werd op 8 juli 89 jaar. En ook op 8 juli was mevrouw Elzeman Nagelhout jarig. En u mocht zelfs de gezegende leeftijd van 92 jaar vieren. Mevrouw A. van Hattem Bukes werd op 12 juli jongstleden 85 jaar. Wij feliciteren u van harte en we wensen u Godszegen toe voor nu en in de toekomst.

We hebben nog een aantal gemeenteleden die in de maand juli hun verjaardagen mochten vieren en 80 jaar of ouder mochten worden. Mevrouw Gebos Kroon werd op 16 juli 95 jaar. Mevrouw T. Bultman van den Nagel op 21 juli 92 jaar. De heer Gelf Veldman op 24 juli 85 jaar. En een dag later op 25 juli werd de heer J. Hazen 83 jaar. Ook u willen we natuurlijk nog van harte feliciteren. En we wensen u Gods zegen toe voor nu en in de toekomst. Bovenstemgroep Noordoost Veluwe gaat voor u zingen Psalm 68.

In de maand augustus waren er natuurlijk ook weer gemeenteleden die 80 jaar of ouder mochten worden. Mevrouw G. Hunestein-Vis werd op 1 augustus 82 jaar en de heer H. Hunestein op 5 augustus 87 jaar. De heer G. van Dorp vierde zijn verjaardag op 7 augustus en werd toen 86 jaar. En op 12 augustus jongstleden werd mevrouw J. Vliegen-Hulshof 83 jaar. U allen ook natuurlijk van harte gefeliciteerd. En we wensen u Gods nabijheid toe voor nu en in de toekomst. Met het lied Wat de toekomst brengen mogen.

Ja, en we hebben dan nog één lied voor gemeenteleden die in de afgelopen periode 80 jaar of ouder mochten worden. En dat was op 14 augustus de heer B. Bossenbroek. U werd 81 jaar. Mevrouw Vliegen Vierhuizen mocht op 15 augustus 80 jaar worden. Mevrouw T. Ponstein Heideveld werd op 17 augustus 89 jaar. En op 23 augustus werd mevrouw J.H. Meijer Meerstad 95 jaar. De heer E. van Putten werd op 27 augustus 80 jaar. De heer M. Vlieger op 31 augustus 89 jaar. De heer A. Stoffer op 4 september 86 jaar. En op 9 september mevrouw W. van Dorp Kroneman 83 jaar. Mevrouw Vlieger van Dorp, op 19 september werd u 86 jaar. Mevrouw Bultman-Veldman op 21 juli 83 jaar en de heer Haaswep op 24 september 81 jaar. En ook op 24 september werd mevrouw B. van de Kamp van Heerde 93 jaar. Op 26 september was mevrouw Bouw van der Heijden jarig. U werd 86 jaar. De heer H. van Oene mocht op 4 oktober 83 jaar worden. Mevrouw W.D. van de Beek Bultman werd op 5 oktober 86 jaar. Mevrouw Polinde Veldman mocht op 6 oktober 82 jaar worden. En vandaag, op donderdag 8 oktober, is mevrouw Margree van het Gooi jarig en u wordt vandaag 86 jaar. Wij feliciteren deze gemeenteleden van harte en we wensen natuurlijk Gods zegen en trouw toe in nu en in de toekomst.

Ja, luisteraars, dit was het laatste lied voor de gemeenteleden die 80 jaar of ouder mochten worden. Wij zijn nu toe aan de avondoverdenking en daar staat boven vertrouwen en bouwen. In de Bijbel wordt er wat afgebouwd. Mensen bouwen huizen, steden. Mensen bouwen echter ook voor hun God. In 1 Kronieken 22 lezen we over de voorbereidingen die David doet met het oog op de bouw van de tempel in Jeruzalem. Na de ballingschap vindt de herbouw plaats. Mensen worden niet uitgeschakeld, maar ingeschakeld. Tegelijk blijkt dat het zonder de zegen van de Heere te vergeefs zal zijn. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs voegen zijn bouwers eraan. De Heere geeft het zijn beminde als in een slaap. Daarom voortdurend die gevouwen handen. De tempel werd gebouwd naar het plan en de bedoeling van de Heer. Het doet er dus toe hoe we bouwen. In Psalm 118 vers 22 lezen we over een steen die door de bouwlieden wordt verworpen, maar door de Heere tot een hoeksteen wordt gemaakt. Bij bouwen, bij al onze activiteit, zal het dus voortdurend de vraag zijn welke weg hebben we te gaan. Visie en inzicht worden van boven geschonken. De Bijbel geeft geen concrete aanwijzingen over bouwen, maar de Geest geeft onze gedachten en ons hart wel richting. Hoe kan het bouwen zo zegenrijk mogelijk zijn voor de gemeente en de anderen daaromheen? In het Oude Testament lezen we over God als de grote bouwer. Hij bouwt een dynastie voor David en geeft zo grootse vergezichten. In het Nieuwe Testament gaat Gods bouwen voort. Christus draagt het kruis, staat op uit de doden om een gemeente te bouwen. Het is een gebouw met levende stenen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Christus is ten hemel gevaren om dit werk ter hand te nemen. Hemelvaart en gemeenteopbouw zijn sterk aan elkaar verbonden. Christus geeft allerlei ambten en diensten tot de opbouw van het lichaam van Christus. Laten we ons inschakelen door gebed, inzet en tijd voor de gemeente. Velen zijn al betrokken. Dat is Gods zegen. Tegelijk wordt het moeilijker om mensen te vinden voor taken binnen Gods koninkrijk. Geschikte gebouwen die er goed uitzien zijn belangrijk. Het dient Gods gemeente en Gods zaak. Maar de inzet van levende stenen blijft het belangrijkst. Staat het verlangen naar de geestelijke opbouw van de gemeente, van jong en oud, door de Geest in mijn hart geschreven? Het spreken over bouwen in de Bijbel houdt ons ook een spiegel voor. Ook als het hierover gaat, heb ik als zondig mens het kruis nodig en de plaats van de verzoening. Er is ook een machtige belofte. God is er om door zijn Geest onze harten te vullen met liefde tot Christus, tot zijn gemeente en tot de mensen om ons heen. De gemeente is Gods bouwwerk. Ze wordt gedragen door zijn trouw. Er is dan ook alle reden om te vertrouwen en te bouwen.

Ja, looft God, looft zijn naam alom. Dat is een mooi lied om deze uitzending van het programma Kerkenwerk mee af te sluiten. In de studio waren vanavond Jan en Leni van den Berg en wij vonden het fijn dat we deze avond bij u mochten komen. U kunt ook nog gaan luisteren straks naar Marco van Doorn met zijn programma Glory of Gospel. Wij wensen u een goede nachtrust.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma, gloryofgospel.nl. Je hoort een nummer van Mozik, Worship, U bent sterker. En straks gaan we eens even kijken waar ze nog allemaal gaan optreden. Want ze zijn bezig met een reeks concerten. En ze gaan ook hebben nieuwe muziek uitgebracht. Gaan nieuwe muziek, dat ga ik allemaal even checken voor je. Dus daar komen we zeker straks op terug. We gaan eerst verder met een nummer uit, ja, volgens mij uit 2026. Er staat bij mij in de computer 1970, maar dat klopt helaas niet. Ik heb het over een nummer van Jamie McDonald en The Chosen. Dat is nummer Roots, nummer uit 2026.

Nummer Halfway Home van We Are Messages. Een mooi nieuw nummer van hun. Toby Mac heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Het nummer Campfire, Dead Fairy Love. Deze hoor je natuurlijk ook hier. En straks gaan we eens even kijken wat er allemaal nieuw te horen is in het mooie Nederland.

0: Campfire, het nummer Toby, of het nummer van Toby Mac. Nieuw nummer van hun. Goed, dan is het tijd voor...
1: Glory of Gospel, nieuwsflits.
0: Ja, de nieuwsflits, nieuws over Floor, want die heeft... Een nieuw nummer gemaakt op 4 september, jongsleden. En die heet Eindeloze Armen. Een lied over troost, geborgenheid en armen waarin je mag schuilen als het leven even moeilijk is. Je kunt er ook een mooi christelijke boodschap in horen. Dat je bij God altijd welkom bent. En dat hij je niet loslaat. Luister mee, dit is Floor met Eindeloze Armen.

Eindeloze armen van Floor. Nieuwe muziek hier bij The Glory of Gospel. Dan is het nu tijd voor het nummer Doen van Koen van der Heuvel. Koen is een bekende naam binnen de christelijke muziek en schrijft liederen die vaak gaan over het geloof, het dagelijkse leven en onze relatie met God. Met Doen nodigde hij ons uit om niet alleen te praten of te denken, maar ook daadwerkelijk in beweging te komen. Luister mee, dit is het nummer Doen van Koen van der Heuvel.

Het nummer Alles van Koen van de Heuvel. En die ga je zeker vaker horen bij The Glory of Gospel. Dan nog nieuwe muziek van Protter en Dwight Dissel. Daar gaan we ook naar luisteren. Mijn Stem. Een mooie samenwerking tussen een heerlijke, eerlijke hip-hop van Protter en de warme, krachtige stem van Dwight Dissel. Het nummer gaat over het vinden van je eigen stem. En ontdekken wat jou vormt en richting geeft. Een persoonlijk en hoopvol lied. Luister mee naar Mijn Stem van Protter en Dwight Dissel.

Joshua Queen met het nummer Judas. Ja, de cd is uit. Na het uitbrengen van het album gaat Mozik Worship nu ook op tour. En je kunt erbij aanwezig zijn. En tijdens deze tour spelen ze liederen van hun gelijknamige album Jezus Messias. Mozik Worship is een community van aanbidders, muzikanten en songwriters met één gedeeld verlangen. Leven in Gods vertegenwoordigheid en Jezus centraal stellen in alles wat ze doen. Wat begon binnen Mozik 0318 is uitgegroeid tot een brede beweging die de kerk wil dienen door haar voor te gaan in aanbidding. Geen performers, maar priesters. Mensen die andere mensen meenemen naar het hart van de Vader. En tijdens de tour zingen ze liederen van hun nieuwe album zoals Eén Heer, Ruimte, Het Lam en natuurlijk de titeltrack Jezus Messias. Veel van die nummers zijn geïnspireerd door Matteüs 16, waar Jezus vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus antwoordt, u bent de Messias. De avonden worden georganiseerd samen met Events for Christ en Compassion. Nodig je uit om stil te staan bij Jezus, te luisteren, mee te zingen en dichterbij te komen. Bij Hem, onze Messias. Je kunt erbij aanwezig zijn. 16 oktober gaat de tour verder in Surhuis te Veen. 17 oktober in Amersfoort. 23 oktober in Rijssen. Zwolle op de 30ste oktober. En 31 oktober in Middelburg. Ik zou zeggen, wees er zeker bij. Een van die avonden van Mozik Worship. Meer info en kaartjes kun je gaan naar eventsforchrist.nl. Ja, dan gaan we muziek luisteren van Martijn Buwalda. Hij is druk bezig met de tour. De rest mag je hebben. Maar we gaan luisteren naar het nummer Op Mijn Manier. Dit is Martijn Buwalda. MUZIEK

0: om hier te zijn.
1: Nee, maar alleen ja.

Het nummer Thankful, Haley Jones, nummer uit 2026. Gaan we eruit met een nummer van Elevation Worship, Kendler Moore en Chris Brown. Het nummer Alleluia. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

Het nummer Heilig, een mooie medley van het Ademproject. En dan hebben we het over Elijah, Pulje Overshoom, William Wixley, Abigail, Martina en Amanda Locke. En er staat nog een R'tje achter. Of die van Reijer is, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar goed, het nummer hebben ze in ieder geval uitgebracht in 2025. En ja, het is een geweldige mooie groep. Ik vergeet volgens mij nog wat mensen die daar ook bij in zitten. Maar ze maken een schitterende muziek natuurlijk. Waar jij weer heerlijk naar kan luisteren. De nummers stonden in de top 1008 op plekje 320, nieuw in de lijst. We gaan snel verder met 319, ook nieuw in de lijst. Dan heb ik het over Elevation Worship en Brendan Lake. Dit is nummer I Know a Name.

breek de hemelen open. 530 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over het nummer van In Salvation op plekje 316. Goed, dan gaan we een stukje scrollen naar boven. En dan hebben we het over 310. 76 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Marielle Mardin. Het nummer Spiegel. Het nummer werd ook gezongen vorig jaar tijdens het Feest van Licht. En dit jaar zal het 31 en 1 november weer zijn in Oldebroek. Meer informatie vind je op hun Facebookpagina Feest van Licht. Daar kun je ook gratis kaarten reserveren. En binnenkort hoor je daar vast en zeker meer over.

Maak ons hart onrustig. Natuurlijk een nummer van Schrijvers voor Gerechtigheid. 54 plekken gestegen in de lijst. We vinden nu op plekje 308. Dan gaan we naar 303. We gaan wat sneller door die lijst heen. Want anders gaan we er niet komen voor december. En ja, in december is de nieuwe lijst alweer. Dus ik zou zeggen, tempo erop. We gaan door naar met 303. 92 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over Toby Mac en Zach Williams. Je hoort hem al. Het nummer Cornerstone. Look at-

Do It Again. Ja, en toen dacht ik van, oh ja, ik heb al Elevation Worship gedraaid. Maar toen met Brandon Lee, dus ja. Ik kan er niks aan doen. Hij is gedraaid, dus ik kan het niet meer terugdraaien. Maar eigenlijk heb ik de afspraak 1 keer een artiest in het uur. Dus, maar goed. Elevation Worship hoorde je met het nummer Do It Again. 29 plaatsjes gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 299. I Can Only Imagine. Mercy Me, die vinden we op plekje 297 in de lijst, 193 plekken gedaald.

Fix My Eyes for King and Country. En als ik dan aan ogen denk, dan denk ik aan mijn zoon. Die doet dan zijn handen voor zijn ogen en die zegt... Wie doet het licht uit? Wie doet het licht uit? Ja, de grap van Mats. Goed, Fix My Eyes for King and Country. Die vinden we op plek 295 in de lijst. 66 plekken gestegen. Dan gaan we door naar 292. 32 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over Lauren Daigle. Dit is het nummer Hold On To Me.

God is met ons, de formatie LEF. 127 plekken gestegen in de lijst. Die vinden we op plek 291. Sluiten we dit uur af en deze uitzending af met plekje 289. 18 plekken gedaald in de lijst. Wat de toekomst brengen mogen. Dit is Reisgenoten. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info gloriousgospel.nl. Thank you.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Itje Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio.